and Webb's Chicken Check, Broken Hearted Melody. De Cadillac Blues Band is een Duitse bluesband uit Freiburg in het Zwarte Woud. En de band werkt al jaren met de Amerikaanse blueszanger Joe Fisher. De Cadillac Blues Band, Remembering Love.

The Cadillac Blues Band, Remembering Love. Bernard Allison, dat is de zoon van Luther Allison. Hij was gitarist bij Coco Taylor en Johnny Winter. Hij speelde jaren in de band van zijn vader, maar tegenwoordig heeft hij een eigen band. En dit komt van zijn album Hang On. Bernard Allison, Going Down.

Bernard Ellison, Going Down. Dave Kelly, dat is een Engelse bluesgitarist. Hij begon bij de band van Tony McPhee, de bluesband The Groundhogs. Hij toerde met Muddy Waters en John Lee Hooker door Europa. Hij runt tegenwoordig samen met zanger Paul Jones de bluesband. Maar hij heeft ook nog zijn eigen Dave Kelly band. It Hurts Me Too.

de Dave Kelly Band, It Hurts Me Too. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Blues Company, dat is een Duitse bluesband uit Osnabrück met zanger Todor Todorovic en gitarist Mike Titer uit Jamaica. Het komt van het album Damn, Let's Jam en dit is niet het beroemde kerstnummer. Blues Company, Silent Night.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
1: Mijn vader was actief in de VARA, hij was actief in de partij, in de vakbeweging. Mijn moeder was actief in de vrouwenbeweging. Dus bij ons thuis werd er ook veel over politiek gepraat.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet om het te praten over zaken die juist van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar Koeven, de oldste stad van Drenthe. Vroeger de zetel van de drost van Drenthe. En hij praat door met iemand die geboren en getogen is in Koeven en tegenwoordig in Assen woont. En eigenlijk de drost van Drenthe is. Rillestebeek.

0: We zijn hier op het Tuindorp. Niet in het Tuindorp, maar op het Tuindorp. En we staan hier zo'n beetje bij Tuindorp 18. De plek waar ik 57 jaar geleden geboren ben.
1: En wat voor buurt was dat? Dit zit er nu waarschijnlijk veel anders uit.
0: Ja, nou ja, het Tuindorp had dus, toen ik daar geboren werd, 100 woningen, arbeiderswoningen, gebouwd zo begin 20er jaren. 100 woningen, een beetje buiten de stad. Gegroepeerd rondom het pleintje. En het waren ontwikkelde, maatschappelijk bewuste arbeiders. Maar op het Tuindorp daar had je dus ook eigenlijk van alles. Je had er een bakker, je had er een groenteboer, je had er een levensmiddelenbedrijf. En je had er bijvoorbeeld, en daar komen we nou in de buurt, op Tuindorp 100, daar woonde schoenmaker Krijns. Dus ook het Tuindorp had zijn eigen schoenmaker.
1: Dus dat was toch al wel al een vooruitziende blik, dat men al allerlei dingen, allerlei voorzieningen had en zo.
0: Ja, dat had men ook, maar dat kwam natuurlijk ook omdat je, als je je boodschappen anders wilde doen, dan moest je elke keer naar de stad.
1: Ja, ja, ja. Hè?
0: En over het spoor.
1: Ja, ja.
0: En dan, dat was toch een dikke kilometer. Dus voor alle dagelijkse dingen kon je op het Tuindorp zelf terecht.
1: Wat was de familie Ter Beek voor een familie? Hoeveel mensen waren daar?
0: Nou, toen ik in 1944 geboren werd, toen was mijn vader al 59 en hij ging dus, toen ik naar de lagere school ging, met pensioen, trok van Drees.
1: Van Drees, ja. Trok van Drees.
0: Ja, mijn trok van Drees. En, en mijn moeder, die was 19 jaar jonger. Ja, die moest allerlei bijverdiensten doen. Die maakte schoon in de huizen van de leraren waarvan ik les kreeg. Die deed naai- en verstelwerk. Mijn vader deed er ook van alles en nog wat bij. Ja, het was echt een beetje sappelen geblazen thuis. Om kleine Relucy naar school te kunnen laten gaan. Want ik heb twee oudere broers. Maar de een is 8 jaar ouder. En de ander is 16 jaar ouder. En ik weet nog wel dat toen mijn oudste broer trouwde, toen hebben ze nog een tijdje bij ons op het Tuindorp, op Tuindorp 18, ingewoond. En toen werd er nog een extra gasfornuis in de gang gemaakt. De voorkamer, de zondagse kamer. Daar konden zij dan een beetje leven. Want ja, het voorzieningenniveau, dat was natuurlijk niet geweldig. Ik ben geboren met een tonnetje, om het zo maar te zeggen. Een tonnetje dat geleegd werd.
1: Ja, ja.
0: En dat stond een beetje achter het huis. En dat tonnetje werd dan geleegd door de achterbuurman die bij de gemeentereiniging werkte. En die had dan ook prompt de bijnaam Strontappie. Want zo had iedereen een koevoer bijna een bijnaam. En een douche was er ook niet. En ik herinner me nog altijd dat zaterdag was het vaste prik. Dan kwam het teltje. En dan
1: werd er geen badhuis toen nog in Koevoort.
0: Ja, dat kwam later. Ja. Dat kwam later aan de haven.
1: Dan moest je daar naartoe en dan bonnetje en dan zoveel.
0: Ja,
1: en dan klopte er iemand en dan moest je wegwezen.
0: Ja, precies. Oh, precies hetzelfde. Maar in mijn jongste jeugd, toen was er nog geen badhuis. Dus toen inderdaad in het teltje en dan schoongebond op de zaterdagavond. En dan met elkaar naar de radio luisteren. Want televisie was er toen natuurlijk ook nog niet. Maar het Tuindorp, ik bewaar er alleen maar echte.
1: Was dat een hechte buurt? Ik bedoel, en was dat ook een arbeidersbuurt? Want ik, er is toch een grote parallel. Ik kom dan ook over het spoorweg en dan aan de rand van het Rode Dorp, Arnhemstraat, Wittedorp. En daar was iedereen, was PvdA. En dat hing dan ook allemaal voor de ruit.
0: Ja. Oh ja.
1: En er was één, dat was de verschillende familie Geers, maar er was CPN. Die waren nog een graadje hadden, maar dat was een grote
0: een rode familie.
1: Ja, en het was heel veel cohesie zo. Je kon overal naar binnen lopen.
0: Ja.
1: Hoe was dat hier?
0: Nou,
1: dat
0: was hier net zo. Ik bedoel, de mensen van het Tuindorp, die hoorden bij elkaar, die deden heel veel met elkaar, trokken met elkaar op, kwamen ook voor elkaar op, hielpen elkaar. Er was echt een sfeer van, een warme sfeer van saamhorigheid. Hoewel, dat is toch ook weer grappig, je toch ook nog wel wat verschillen had. Wij woonden dan voor aan het tuindorp. Maar achter op het tuindorp, de achterstraat waar we nou zo'n beetje lopen. Ja, dat was toch net weer een slagje minder. Dus ook al die sociale verschillen had je toch ook nog weer binnen die gemeenschap.
1: Ja, dat had je dus in Aarsendorp. Het witte dorp, dat was dan iets beter. Het rode dorp, dat was wat meer samen. Was dan... Dan lag weer iets beter als Blauwdorp. En helemaal achteraan het Blauwdorp, daar had je het Traandal, zo noemen ze daar. De Valley of Tears.
0: Oh ja.
1: En dat waren dan de allerarmste mensen.
0: Ja. Nou ja,
1: was dat hier ook zo?
0: Dat had je hier ook wel. Maar we komen hier nou op het pleintje, zo heette dat dan. Een beetje het centrum van het tuindorp. Hier wonen bijvoorbeeld weer erg veel mensen die ook actief waren in de politiek. Gemeenteraadsleden en wethouders. Je had Ten Hoonte en Donker en noem maar op. En we hadden trouwens ook een katholieke wethouder, Hemel, die woonde hier zo'n beetje.
1: Ja.
0: En als je hem dan vroeg waarom die van de KVP was, dan zei hij van ja, omdat ik katholiek ben. Dus gewoon in feite een katholieke arbeider. En over hem is nog wel een mooi verhaal dat Mertens, de voorzitter van de katholieke arbeidersbeweging. Ja, die zei eens een keer over Hemel. Van, ja, die Hemel, daar hadden ze het zo arm. Zijn vrouw die moest altijd slapen onder de blote hemel.

0: zijn zo even door een straatje gekomen waar bijvoorbeeld Henne Kruk woonde. Henne Kruk was raadslid voor de Partij van de Arbeid. En ja, die kreeg wat ruzie en die scheidde zich af en ging met een eigen lijst meedoen aan de verkiezingen. En hij werd nog gekozen ook nog. En Henne Kruk had natuurlijk ook een bijnaam, zoals iedereen in Koevoorne, en die heette De Bukken. En hij had dus toen als leuze in zijn verkiezingscampagne, zal wel lukken met de bukken.
1: Ja. Maar je kon waarschijnlijk ook overal naar binnen lopen, want de deuren waren ook altijd geopend.
0: Ja.
1: En je fietsen en zo, dan kon je rustig laten staan. Dus,
0: zeker.
1: Dat is nou anders. Maar
0: nee, maar je liep achterom, hè?
1: Ja.
0: Achterom, want de voordeur die was eigenlijk altijd wel dicht, want die grenst ook aan de nette voorkamer.
1: Ja.
0: Maar de achterdeur, ja, dat was het schuurtje. En ja, kijk, nog een echte tuindorper die nog eventjes zwaait. Ja. en ja, dan kwam je dus in de achterkamer en daar zat ook de keuken in. Ja, je liep bij elkaar binnen en je deed ook heel veel dingen samen.
1: En zoals het bij ons was het waarschijnlijk, je had de mooie kamer, de voorkamer.
0: Ja, precies. Daar mocht je alleen zondags.
1: Daar kon je zondags in en dan kreeg je soep vooraf. Dat was niet elke dag.
0: Nee, zeker niet. En soep met vla.
1: Ja.
0: En want het eten natuurlijk, dat zul jij en Assen ook wel hebben gehad, dat je ook paardenvlees en zo had. En van de vrijbank, hè. Dan kwam er iemand rond, vrijbankvlees. En dan, daar kon je dan goedkoop vlees krijgen. Maar goed, het is het zijn van die, ik weet niet, het zal je ook ervaring ook wel wezen. Die warme nestgeur die je dan met elkaar had, ja, dat was toch heel bijzonder.
1: Ja, ik bevaar er ook hele goede herinneringen aan. Ik verloochen dat ook nooit, dat ik daar uit zo'n buurt kon. Dat vind ik eigenlijk toch op een of andere manier wel een pre ook. Maar ja, de mensen naar het arm, want mijn ouders waren natuurlijk ook de 50e jaren. Het was een beetje die tijd dat er weinig te doen was. Het was een reveriaan, zeg ik altijd maar. Het boek van de avond, dat geeft die sfeer toch wel fantastisch weer, vind ik altijd.
0: Ja.
1: Maar wat was het voor een opgroeiend iemand te doen in Koevoorne?
0: Ja, nou, je had hier een speeltuin. Een actieve buurt- en speeltuinvereniging. En je had natuurlijk het voetballen. En wat,
1: Germanicus.
0: Ja, Germanicus. Ja. En de katholieke club Raptim. En dan in Stevig Smoer.
1: Ja,
0: en precies. En in Stevig Smoer had je Protos. Maar wat we hier nog wel eens deden, dat waren van die jeugdwielenwedstrijden houden. Dat is een beetje begonnen met wilde rondes. Die werden dan, over de 50e jaren praat ik nu. En dat hebben we ook relletjes gehad. Want die rondes die mochten niet. En echt relletjes. Met agent Jopie Achterstraat, die dan in de zijspan gezeten en daar het centrum van Koevoorne probeerde schoon te vegen en dat soort dingen. En daar is dan uit voortgekomen een echte jeugdwielerronde. En ik kan me nog altijd herinneren dat ik als 10-jarig jochie daaraan deelnam. Want ik was toen net teruggekomen van uit Egmond aan Zee. Daar was ik als bleekneusje naar een kindervakantiekolonie geweest. En toen was ik weer terug. En het werd de jeugdwielerronde gereden. Voor de Koevoordenaren, dat ging dan over de Aleida Kramer Singel, de Aleida Kramerstraat. En dan bij de HBS langs en dan door de Koevoordenstraat weer terug naar de Aleida Kramerstraat. En ik had natuurlijk geen racefiets of zo. Ik had een oud damesfietsje. En met zo'n remblokje dat boven op de voorband drukte. En die moest ik ook precies goed vasthouden, anders dan deed die rem het niet. Maar dan had ik nog een probleem. Het kamrad was een beetje scheef. Dat als ik door de bocht ging, een beetje scheef, dan mocht ik absoluut niet doortrappen. Want dan liep die ketting eraf. Nou, bij de eerste de beste bocht was ik dat natuurlijk prompt vergeten. Dus ketting eraf. Dus de eerste doorkomst betekende dat de renner met rug nummer 4, dat was ik, al ongeveer met een halve ronde achterstand doorkwam. Maar ik begon toch zo langzaam maar zeker wat achterblijvers in te halen. En toen kwam ik Zwiertie de Lange haalde ik in. En toen kwamen we weer bij over start en finish. En toen werd er geroepen van wie van deze twee renners zometeen als eerste weer doorkomt, heeft een chocotip verdiend. En dat was een chocotip van een kwartje van Esco Wessel van de markt. En nou, die chocotip heb ik nog gewonnen. Maar toen gebeurde het. Toen haalde ik weer iemand in. En ja, volgens mij, ik hou het nog altijd 47 jaar later, hou ik het vol dat het zijn schuld was. Want in ieder geval was het zo dat ik met in een bocht met mijn voorwiel tegen zijn achterwiel aankwam, over de kop sloeg en met een hersenschudding naar huis werd gedragen. En toen al, Harry, toen al leerde ik dat je de krant niet altijd kunt vertrouwen. Want we hadden hier Van Herpes krantje.
1: Ja.
0: Dat kwam elke vrijdag kwam dat uit. En in het verslag van Herpes krantje was ik geëindigd als nummer 4. Terwijl ik toch overduidelijk de bocht was uitgevlogen. Maar hoe kwam dat? Omdat mijn startnummer, rugnummer, was 4.
1: Ja.

0: op een gegeven moment, je wordt ouder en dan moet er toch iets gebeuren. Nou, ik hoorde dat je ouders de hard aan getrokken hebben om jou te laten studeren.
1: Ja.
0: Ja, dat was natuurlijk wel wat in die tijd. Hè? Ik bedoel maar, want die mensen hadden het niet breed. Ik bedoel, ik weet het dan van mijn eigen moeder. Dan, die stopte nog sokken met zo'n maasbal.
1: Oh ja.
0: Ging er zo in en dan
1: zeker.
0: Werd dat heel keurig. Werd dat, nu ga je naar de supermarkt of weet ik veel, je koopt weer nieuw. Maar Toen was het heel anders en die mensen hadden het niet ruim natuurlijk. Nee. Nee. En om je te laten studeren kostte natuurlijk geld.
1: Ja, nou ja, ik was dus de eerste uit ons gezin die naar de HBS ging.
0: Ja, en dat was natuurlijk heel waar.
1: Ja, en dat ben ik eigenlijk ook nog met een truc op de HBS gekomen. Want met dank aan de nu nog steeds levende schoolhoofd Zwitsers. Een jaar of 90 is die inmiddels. Nee, ik was dus op lagere school, de Parschool. Dus ja, kon redelijk goed leren. En ze vonden dus dat ik door moest leren. En toen had Zwitsers al gauw tegen mijn ouders gezegd van die jongen die moet naar de HBS. Maar daar zagen ze toch wel een beetje tegenop. Ja, precies. Ja. Ja, precies. Maar daar zagen ze toch wel een beetje tegenop. Want dat was toch eerst nog een jaar brugklas. En dan 5 jaar HBS. Nou, of ze dat wel konden opbrengen allemaal. En dus zeiden mijn vader en moeder, maar is het dan niet beter dat die jongen naar de ULO gaat? Want dat is maar 3 jaar. En toen zei Zwitsers van, nou ja, kijk, als u 3 jaar wilt, dan kan hij eigenlijk toch net zo goed naar de HBS. Want daar heb je ook een 3-jarige opleiding bij de HBS. En toen al had die Zwitsers in zijn achterhoofd van, nou, als ik die jongen maar 1 keer op de HBS heb, dan wordt die 3 jaar ook wel 5 jaar.
0: Ja,
1: en zo is het gegaan ook. Hè. Maar ja, het betekende wel dat je altijd dat ik toch een 7 gemiddeld moest halen. Want dan had je de boeken vrij. Hè? En dan kreeg je ook nog een uitkering uit het gemeentelijk studiefonds van 250 gulden per jaar. En ja, en dat was bij ons natuurlijk allemaal wel nodig.
0: Dat was groot geld.
1: Ja, maar kijk, die periode die heeft me wel gevormd. Omdat ik ging natuurlijk naar de HBS. En daar zaten de anderen, de zoon van de dokter en de zoon van de dominee en de zoon van de notaris en zo.
0: Die op hockey zaten en zo.
1: Precies. En die allemaal van die dingen waar die het allemaal wat breder hadden bij ons thuis. Maar dat heeft mij nooit een gevoel van afgunst of jaloezie of zo bezorgd. Maar wel al vrij jong het gevoel van, is dit nou allemaal rechtvaardig? Het maatschappelijk bewustzijn van jongens, het klopt toch niet helemaal in de wereld. Ja, dat heb ik al meegekregen. En daar komt natuurlijk bij dat bij ons thuis, want je vroeg een tijdje geleden naar hoe het bij ons thuis was. Ook bij ons thuis werd veel over politiek gepraat. Mijn vader was actief in de VARA. Tot aan zijn dood toe is hij secretaris van de VARA geweest. Zat in de VARA Verenigingsraad. Hij was actief in de partij, in de vakbeweging. Mijn moeder was actief in de vrouwenbeweging. Dus bij ons thuis werd er ook veel over politiek gepraat. Dus ja, in die nestgeur van de rode beweging, van de rode familie, daarin ben ik opgegroeid. En, en het feit dat vergeet je ook nooit, dat mijn moeder maakte de huizen schoon van de leraren waarvan ik les kreeg. Dat geeft je allemaal het gevoel van jongens, wat, hè? Dus het heeft mij, die periode heeft me echt gevormd. En jij zult het herkennen, denk ik.

0: We staan hier bij een buste van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. De heer Van Heuts, 60 jaar, wat gebeurde er toen?
1: Nou, hier is eigenlijk de eerste happening van Nederland georganiseerd. Want in 1964 was heel Nederland in rep en roer vanwege het feit dat een oude natie, de generaal Christiansen, die was ereburger geworden van het Duitse eiland het Sylt. En daar sprak heel Nederland schande van. En toen waren er een paar middelbare scholieren hier in Coevorden. Oh nee, toen al studenten. Allard van Lente en ikzelf, die dat eigenlijk een beetje hypocriet vonden. Want wij zeiden van ja, kijk eens, hier in Coevorden, daar wordt de generaal Van Heuts en met een buste geëerd, omdat die in Coevorden is geboren. Maar die generaal Van Heuts, die heeft toch een behoorlijk huis gehouden in Atje. En dus besloten we om een happening te organiseren. En dat is allemaal heel vreedzaam gegaan, hoor. Want ik ben later in...
0: Het was geen Joska Fischer?
1: Nee. Ik ben later nog wel eens in de kranten tegengekomen dat we het beeld besmeurd zouden hebben enzovoort. Nee, niks van dat alles. We hebben een spandoek voor het beeld neergezet. En daar stond dus op dat Van Heuts bepaalde dingen had gedaan in Atje en dat het toch allemaal niet zo fraai was. Maar wij hadden dat spandoek daar neergezet. Ja, en toen gebeurde er eigenlijk verder niks. En dat was toch wel vervelend. En toen kwam dus op een gegeven moment wachtmeester Bergenvoet op zijn fiets. Kwam die eraan. En die zei van, wie heeft dat spandoek daar neergezet? Nou, zeiden Allard van Lente en ik, ja, dat hebben wij gedaan. Ach jongens, haal dat nou even weg, zei Bergenvoet. Ja, einde actie. Maar toen werden we gered door wethouder Van de Hof van de CHU. Die kwam toen langs, ook op de fiets. En die zei toen tegen Bergenvoet dat er toch wel wat moest gebeuren. Nou, toen zijn Allard en ik samen met Henk Berenboom uit Westerbork, maar die was hier op de kweekschool in Coevorden, die was er ook bij betrokken, zijn we naar het politiebureau gegaan. En toen is er een procesverbaal gemaakt. En hebben we eerst nog een complimentje gekregen dat we zo keurig tussen de begonia's door waren gelopen. Dus ook helemaal niks vernield hadden en dat soort dingen. En nou, het proces verbaal gemaakt, dus publiciteit. Maar toen bleek Van Heuts nog een 80-jarige kleindochter te hebben, Tilly van der Weijden van Heuts. En die heeft toen een aanklacht ingediend wegens smaad.
0: Of zo, ja.
1: Dus zijn wij voor de politierechter in Assen verschenen. En daar hebben we onze eigen verdediging gevoerd. Dat ging niet helemaal goed. Want Henk Berenboom, die was dan de getuige deskundige namens ons. En die wilde graag uitleggen welke schandalen Van Heuts allemaal verricht had in Atje. Maar voor smaad of smaadschrift word je niet tot het bewijs van de waarheid toegelaten. Dus Henk werd onderbroken door de politierechter toen hij antwoord ging geven op onze vragen, raakte wat van streek, gooide de papieren door elkaar en begon vervolgens de verkeerde antwoorden op de juiste vragen te geven. Zodat later in Vrij Nederland nog een stukje stond van de hand van Martin van Amerongen, die schreef dat niet geheel duidelijk was geworden waarin getuigendeskundige Berenboom zo deskundig was. Nou, wij hadden wel een echte deskundige, professor Nagel, J.B. Charles, de schrijver.
0: Ja, ja.
1: En nou goed, uiteindelijk zijn wij veroordeeld tot 50 gulden boete. Maar op een of andere manier zat de handelsgeest toen... Hallo?
0: Ze weet ook nog allemaal.
1: Ja.
0: Mooie kun je niet als een neer.
1: Hebben jullie dit georganiseerd?
0: Nee, echt niet.
1: Maar goed, de handelsgeest zat toen toch wel een beetje in ons. Want wij hebben toen, Allard en ik, een brochure uitgegeven over de hele affaire van Heuts. En die hebben we voor 1 gulden per stuk verkocht. En na aftrek van alle kosten hielden we 154 gulden over. Nou, dan ging de 100 gulden boete van ons tweeën af. En toen hielden we de man 27 gulden over. Nou, dat was mijn ervaring met Van Heuts.

0: Ja, het was een strenge man. Ik bedoel, ik weet eigenlijk niet zoveel van hem af. Behalve dan dat hij daar een behoorlijk huis gewoon...
1: Het was een echte ijzervreter.
0: Ja, dat
1: een echte ijzervreter. En, maar ja, in 64 kon ik natuurlijk niet vermoeden dat ik ooit nog eens in mijn leven...
0: Ja, dat is eigenlijk toch wel zeer ambivalent.
1: Ja, dat ik ooit nog eens minister van Defensie zou worden. Ja. En onder andere maken zou krijgen met de Van Heus Beveiligingscompagnie.
0: Ja, dat is natuurlijk wel
1: onderdeel van
0: een
1: Nederlandse krijgsmacht.
0: Maar, om daar even op terug te komen... Word je dan gevraagd voor zo'n functie? Ja. Ik bedoel, was het kabinet Lubbers of wat?
1: Ja, dat was het derde kabinet Lubbers in 89. Nou, ik zat toen al een jaar of 18 in de Kamer. En had me altijd bezig gehouden met buitenlandse politiek, veiligheidspolitiek. Echte defensiepolitiek, zeg maar de ijzerwinkel van defensie. Daar wist ik bitter weinig van. Maar goed, in de tombola, die zo'n kabinetsformatie vaak is, viel de post Defensie aan de Partij van de Arbeid ten deel. En toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje van Wim Kok of ik eens even met hem wilde praten. En die, hij zei me, ja, er zijn ook allemaal journalisten voor de deur. Ik moet niet hebben dat ze ons samen zien, want dan worden daar weer allerlei conclusies uitgetrokken. Nou, toen zijn we op een stiekem plekje bij elkaar gekomen. En toen zei Wim opeens van, god, Relis, zou jij wel minister van Defensie willen worden? En toen weet ik nog wel dat ik gezegd heb van, Wim, ik weet wel dat als je in dit soort situaties terechtkomt, dat je ergens voor gevraagd wordt, dan moet je altijd wat bedenktijd vragen en je moet wat voorwaarden stellen enzovoort. Maar zei ik, achter heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik zeg gewoon rechtstreeks in antwoord op jouw vraag, ja. Nou, en zo ben ik minister van Defensie geworden, Harry.
0: Maar dat is toch wel vreemd, want je komt dan op zo'n post en ik stel me zo voor, je moet iets gaan doen waar je eigenlijk je niet zoveel van af weet. Van zo'n apparaat althans niet.
1: Nee, van het defensieapparaat zelf wist ik inderdaad niet veel van af. Maar ik wist natuurlijk wel iets van defensiebeleid, veiligheidsbeleid. En bovendien werd het helemaal een beetje tasten en zoeken. Want wat gebeurde er? 7 november 1989 werd ik minister. En twee dagen later, 9 november 1989, viel de Berlijnse muur.
0: Ja.
1: Einde Koude Oorlog. Dus kwamen we opeens in een totaal andere situatie gezet. Ik zeg trouwens wel altijd van, tussen 7 november mijn aantreden als minister en 9 november de val van de muur, daar bestaat geen kausaal verband tussen. Maar zo is dat toen gegaan.
0: En ja. Maar je... Hoe gaat zoiets? Ik bedoel, dat weten wij dus niet. Ik bedoel, je hebt natuurlijk een aantal ambtenaren die daar al jaren zitten en die zulke dingen voorbereiden. Ik denk niet dat je dan precies moet weten hoeveel versnelling een Leopard tank heeft of zoiets.
1: Nee. Ik heb wel eens geprobeerd in dat ding te rijden, maar ik heb ook al geen normaal rijbewijs. Dus ik bedoel, dus kwam ik toch niet vooruit. Maar goed, daar hebben ze natuurlijk ook niet een minister voor. Ja, je krijgt je adviezen van je medewerkers. Maar uiteindelijk is het toch die minister die beslist.
0: Ja.
1: En dan kan het ook verdraaid eenzaam zijn aan de top. Want dan komen ze met dit en met dit en met dat. En dan is het van, heer minister, u zegt het maar. U beslist maar. Ja, en uiteindelijk ben jij natuurlijk ook altijd verantwoordelijk voor wat je gedaan hebt. Maar ik heb het nou fantastisch naar mijn zin als commissaris van de Koningin. Ik heb het ook altijd zeer naar mijn zin gehad als Kamerlid. Maar als je mij nou vraagt wat waren echt nou je mooiste jaren. Ik weet dat mijn gezin daar, vrouw en kinderen, wat anders over denken. Maar als je mij vraagt wat waren nou jouw mooiste jaren, ja, dan waren dat toch die 5 jaren van het ministerschap. Ik woon nu met heel veel plezier in Assen. Maar ik zeg altijd van, met alle respect, Assenaar zal ik nooit worden. Ik woon echt heel gelukkig in Assen, maar ik ben en blijf een Koevoordenaar. En de blues. Ach ja, goed, daar gingen we een eindje verderop, hè? Rosslesselse brug, wel gelegen.
0: Van Daan, ja.
1: Want als ik dan over Tuindorp heb, daar werd ook muziek gemaakt. Maar dat was toch minder de blues en meer de mandoline en de accordeon.
0: Ja, ja. Ja, ik wil eigenlijk eindigen met die prachtige, want dat vind ik heel toepasselijk, met wat je zei over de toekomst en het verleden. Dat je zeg het nog een keer.
1: Nou ja, kijk, het is erg belangrijk om te weten waar je heen wilt. Maar je moet nimmer vergeten waar je vandaan komt.
0: Mag ik je heel vriendelijk bedanken namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek?
1: Ik vond het leuk.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rillus de Beek, commissaris van de Koningin in Drenthe. Die muziek die was nou zijn eigen keus. Van The Four Non Blondes, What's Up, Window of My Eyes van QB and the Blizzards, The Road Ahead van City to City en Bohemian Rhapsody van Queen. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar de binnenstad van Assen. Een paar kleine straatjes en op de hoek daarvan een café.
0: Goed jongens, we lopen hier in Assen, in de Singelpassage. En daar waren vroeger een paar hele mooie cafés. Ik memoreer even de grot van Sjoerd Brouwer, die is er nou nog. Daar wil ik het ook ooit nog een keer over hebben. En je had Café de Witte Bal. En dat was vroeger het café van Lucky Dekker. Ik weet niet hoe lang die erin zitten heb. En ook nog heb een tijdje voor Lucky werk Bertus de Vrom, dat was een roadmanager van ons. Tegenwoordig is het een heel goed muziekcafé waar hele mooie dingen gebeurt. En wij wilden ze even naar binnen toe hier bij de Witte Bal, bij Tieme van Veen, die daar al een aantal jaar de scepter zwaait. En zo, komen wij jullie even bezoeken.
3: Hoi.
0: En even een praatje houden voor Radio Drenthe. Tieme, dat kan, hè?
3: Natuurlijk, ja, jongen.
0: Dus, wij lopen even naar het muziekgedeelte. Kijk eens. Dit is nu natuurlijk een heel mooi muziekcafé geworden. En de mensen die hierin zitten, Tieme van Veen, die heeft zich heel erg hard gemaakt voor de wat betere luistermuziek in Assen. En dan praat ik over singer-songwriters, over bluesmuziek, over andere soorten van rootsmuziek. En hij is ook samen met Johan Kleine, een man die overigens niet ver van Piet Kleine aanwoonde, maar geen familie is, is hij het festival Take Root begon. En het festival wat van het jaar voor de derde keer houden is en wat langzamerhand geaccepteerd wordt door veel mensen en ook veel publiciteit krijgt door onder andere de VPRO. Jan Donkers presenteert het altijd. Andere mensen en ook langzamerhand hier door de staat Assen geaccepteerd wordt. Wat mooie vind ik dat hier een heleboel, als je die foto's ziet, ontzettend veel mensen hier gespeeld hebben waar wij onder andere in Harry's Blues ook cd's van draaiden hebben. En ik moet de team er zomaar eens bij halen om eens even vertelt wie er dan op in, want ik ken hun muziek wel, maar de gezichten die ken ik allemaal niet. Ik weet wel dat wij daar op de lapsteel Kelly Joe Phelps zien. Een van de geweldige lapsteel gitaristen. Die uit Oregon komt, de Portland geloof ik, en wat een van de allerbesten is op zijn gebied. Dit was vroeger, dat kunnen we ook nog wel even zeggen, dat biljart stond hier vroeger niet, hoewel, ja heel vroeger wel, want vandaar de witte bal. Dat is later weggaan en hierachter zat vroeger een soort van cafetaria, een soort van ruimte. Waar aan die kant op een gegeven moment door Lucky Dekker nog dingen verkocht werden. Gehaktballetjes en nou je kent het wel, cafetaria gedeelte. Nou Tieme die heeft dat in de loop van de tijd heb je dat erbij getrokken. En die heeft dat vergroot, want vroeger stond de bar namelijk zo. Hij staat nog zo. En dit is erbij gekomen. Dit is dus het muziekgedeelte. Je kunt zien, hier kunnen ze dus licht op hangen, hierboven. En het biljart kan dan weg, daar kan zakken mee. Kijk, hieronder staat de monitors. En de hele installatie staat eigenlijk onder het biljart. Kijk, dat is heel handig. Dus als je heel compact gedaan, zie je wel, op wiel is biljart voor, installatie opzetten. Dus. Ik weet nog dat het vroeger een café was waar ook veel journalisten kwamen. Van de Drentse Krant, ik herinner me Fouke Arema, Wout Jansen, André Java. En ook veel mensen uit de middenstand die hier dan een bolletje dronken. Een heel leuke café was het toen. Lucky Dekker die runde daar toen in de tijd met Roet, met zijn vrouw. En op een gegeven moment was het hun te veel. En is Bertus de Vrome hierheen komen met zijn vriendin. En, of zijn vrouw, zijn voormalige vrouw Ali. Maar die is op een gegeven moment is die eruit gegaan en heeft Tieme dit kocht. Kocht dus. En die zit hier inmiddels alweer een jaartje of 20 al. Nou ja, je ziet hier. Kijk, wat er nog meer aan de hand is, is dat ze elk jaar ook naar Austin gaan. Met z'n allen. Want, dat organiseert Tieme dan ook naar het fameuze festival South by Southwest, geloof ik. North by Northwest. En dat ze daar ook heel veel, kennis hebben opgedaan. Kijk, je kunt hier zien dat ze ook bij Austin's Record Shop in West. En daar heb je Julian Sass, nota bene. Ja, een heleboel mensen die ik eigenlijk wel wil herkennen, maar niet precies weten wie dat is. Rod Piazza is daar. En uiteraard hebben we hier weer de affiches van de Blues Night die alweer West is. Wat ook, waar het team dus ook in het bestuur heeft gezeten, en dat is toch eigenlijk wel, wel goed dat, ik heb zelf ook nog even in het bestuur gezeten, er zijn nog brieven van voorwoord wat ik geschreven heb, maar dat bestaat ook alweer 15 jaar en er komt een boekje over uit van wat er allemaal gebeurd is. Maar daar heeft Tieme zich na een aantal jaren ook sterk voor gemaakt met Johan Kleine en een aantal andere mensen. Op het laatst ben ze dus overgegaan in Music Matters. Om alle schijn van, van nepotisme te voorkomen, zou ik maar zeggen. En dat is een hele goede zaak geweest. Ook dat het festival van de grond gekomen is. En dus eigenlijk zijn eigenlijk de enige mensen en het enige café in Assen waar dus een beetje fatsoenlijke muziek wordt gemaakt. Heeft het natuurlijk ook een boel geld kost in verband met de hinderwet. Alles is geïsoleerd, je hoort van buiten helemaal niets. Dus dat is een... dat moet je maar zien dat je weer beurt. Dat moet je gewoon investeren. Maar hij heeft het ervoor over gehad en het is een... Een heel leuk café eigenlijk.

0: En jezelf hij speelt?
1: Ik heb hier, ja, gewoon qua sessie, maar nooit als band of zo. Nee. Nee, daar is het dan weer te klein voor. Dat is dan weer te klein dan, zou ik maar zeggen.
0: Op wokken dan met vergelijking met andere cafés in de landen bijvoorbeeld?
1: Ja, dat je zou het kunnen vergelijken met, hoe is het in Groningen nog weer, in de Peperstraat.
0: Spiegel?
1: De Spiegel, maar dat is wat groter. Maar dat wordt ook, dat is op eenzelfde manier wordt het een beetje gerund. En je hebt een aantal cafés in Amsterdam waar ook nog een beetje sessies worden gespeeld. Maar ja, je hebt Aalten bijvoorbeeld, waar wij dan wel kunnen spelen. Dat is weer wat groter. En zo zijn er nog een aantal cafés die hier in Nederland van dat soort dingen doen. Maar eigenlijk niet zo gek veel hoor. Maar dit is, ja, de Aam, maar dat is dan weer anders. En, maar ja, dat... ja, en het mooie is dat je hier ook allemaal mensen krijgt die die muziek leuk vinden. Waardoor toch een soort van sfeer ontstaat van ons kent ons. Maar ook een sfeer van mensen die echt voor de muziek komen. En hier komen ook geen mensen die niet van die muziek houden. Dat is het prachtige. Dus je hebt altijd een goed publiek waar niet geouwehoerd wordt. En waar, die geen moeilijkheden veroorzaken, zou ik maar zeggen. En dat is natuurlijk ook prachtig. Je kunt hier dus de muziek horen die je het leuk vindt. En je kunt daar ook nog een leuk bolletje bij drinken. En die atmosfeer is hier altijd uitstekend. En ik ben blij dat hij dat gedaan heeft. Hij is een echte liefhebber. Want toen hij begon, toen vertelde hij mij. En je denkt dan altijd, nou, dat zal wel niks worden. Van dit en dit zou ik graag willen. Maar uiteindelijk heeft hij dat toch voor elkaar gekregen. Dus hij heeft zijn ideaal verwezenlijkt. En is eigenlijk nog verder gegaan als dat, samen met Johan dan, door dat festival op te starten. En dat is natuurlijk een hele goede zaak. Goed. Ja. Gaan jullie er even door? Ja, joh.
0: Muziek die is ook wel eens speeld is, in het café, Café de Witte Bal, van Kelly Jo Phelps. See that my grave is kept clean. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. New Orleans.

0: een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Rell Donner uit Chicago was een Elvis Presley-kloon. Hij nam een nummer op van Charlie Blackwell, maar toen kwam hij erachter dat Elvis Presley het nummer ook al had opgenomen en dat was voor de platenmaatschappij een reden om het nummer niet uit te brengen. Maar toen hij doorkreeg dat Elvis Presley het nummer niet op single uitbracht, greep Rell Donner zijn kans.

0: Rel Donner, Girl of My Best Friend. The Limelighters, dat was een band uit Californië met zanger Glenn Yarborough. En de band was gespecialiseerd in folknummers. En deze compositie van Sissy Houston eindigde 60 in Amerika voor The Limelighters, A Dollar Down.
1: Throughout history, mankind has been plagued with triangles. There's the eternal triangle, the isosceles

0: A dollar a week.
1: De Limelighters, A Dollar Down. Johnny Burnett toerde door Australië toen de single uitkwam. En hierdoor kon hij zijn nieuwe single niet promoten op de radio en de televisie. En het resultaat was dan ook teleurstellend. Het nummer eindigde 58 in Amerika. Johnny Burnett, Big Big World.

Johnny Burnett, Big Big World. Russell Bird, dat was de artiestennaam van Burt Burns. En Burt Burns, dat was een bekende songwriter en producer uit New York. Hij was de ontdekker van Van Morrison. Hij schreef het nummer zelf en het eindigde 50 in Amerika. Russell Bird, You Better Come Home.

Russell Byrd, You Better Come Home. Slim Harpo, dat was een blueszanger uit Louisiana. En een blueszanger met hits was begin jaren 60 ongebruikelijk. Hij was dan ook de sterzanger van Excello Records. En het nummer werd ook nog gecoverd door de Pretty Things, Hank Williams Jr., Clyde McFadder, Tom Jones, Neil Young, Jerry Lee Lewis, The Blues Band, James Cotton en Kenny Neal. Slim Harpo, Raining in My Heart.

If you wouldn't come back home, there'll be no need for me to cry.

Pim Hapo, Raining in My Heart. Neil Bogart was de grote man, de componist en de producer achter de bubblegum muziek in Amerika. En die muziek werd vooral uitgebracht door Cameo, Parkway en Buddha Records. Dit nummer eindigde 58 in Amerika. Neil Scott.

Neil Scott, Bobby. Begin jaren 60 wemelde het in Amerika van de meidengroepen. De Shirelles, de Crystals, de Ronettes, de Marvelettes, de Chiffons, de Shangri-La's. Ze waren allemaal heel succesvol, maar dat gold niet voor de Shordettes. Dit was de enige single voor de Shordettes en het nummer eindigde 13 in Amerika. De Shordettes, Never on Sunday. Bang, bang, bang, bang.

Unless You're Dead, Never on Sunday. Ernest Cador uit New Orleans noemde zich Ernie Cadu. Hij had de nummer 1 hit in Amerika met Mother-in-Law en hij schreef de opvolger zelf, maar de titel had wat creatiever mogen zijn. Het nummer eindigde 21 in Amerika. Ernie Cadu, Tita Tita Ta.

Ernie K. Du, Tita Titata. The Diamonds, dat was een band uit Canada. En de band had ook succes in Amerika met mooi gezongen, breekbare folkliedjes. Vanaf 1956 stonden de Diamonds altijd in de hitparade en dat duurde tot begin jaren 60. Dit nummer eindigde 22 in Amerika. The Diamonds, One Summer Night. Ja.

The Diamonds, One Summer Night. Phil Wilson, dat was een songwriter uit Ohio, maar alle songwriters proberen het op een bepaald moment ook als zanger. En Phil Wilson kan in ieder geval zijn hele leven vertellen dat hij ooit in de Amerikaanse hitparade stond, al eindigde het nummer slechts op 91 in Amerika. Phil Wilson, Wishing on a Rainbow.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Breakthrough van Joe Bonamessa is het album van deze week. En Joe Bonamessa groeide op met de albums van Eric Clapton en Jeff Beck. Vanaf zijn 11e had hij gitaarles van Danny Gatton. En dat was een beroemde redneck jazzgitarist in Amerika. Toen hij 12 jaar was, begon hij de band Smoking Joe Bonamessa. En in 1989 stond hij voor het eerst in het voorprogramma van B.B. King. Joe Bonamessa. Shake This Ground.

Joe Bonamessa, Shake This Ground. En Margaret was geen zangeres, maar een beroemde Zweedse filmster. En nadat ze gecontracteerd was door de Century Fox Film Corporation, wilde RCA Victor meteen een single van haar opnemen. En producer Chet Atkins was verantwoordelijk voor het redelijke resultaat. Het nummer eindigde 17 in Amerika. En Margaret, I Just Don't Understand.

en Margaret, I Just Don't Understand. Pat Boone, dat was de zoon van een dominee. Hij zag er onberispelijk uit en hij zong zoete liedjes waar blank Amerika gek op was. Moody River was een grote hit, dit is de opvolger en het nummer eindigde 19 in Amerika. Pat Boone, Big Cold Wind.

Pat Boone, Big Cold Wind. Joe South uit Atlanta schreef grote hits. Hush voor Deep Purple, Rose Garden voor Lynn Anderson en Down in the Boondocks voor Billy J. Royal. Hij was ook nog gitarist op albums van Simon Garfunkel en Bob Dylan en had zelf een grote hit met Games People Play. En ook dit werd een hit in Amerika. Het nummer eindigde 16 in Amerika. Joe South, You're the Reason.

Joe South, You're the Reason. De band Katie Young en The Innocents had een grote hit in Amerika met A Thousand Stars. Jim Lee schreef de opvolger, maar dat werd meteen de laatste hit voor de band. Het nummer stond 3 weken in de hitparade, maar kwam niet verder dan 80 in Amerika. Katie Young en The Innocents, Magic in the Night. Dun dun dun.

Katie Young and the Innocents, Magic in the Night. Virgil Johnson en de Velvets hadden een hit met Could Be the Night. De opvolger werd geschreven door Roy Orbison, die het nummer zelf niet goed genoeg vond om het op te nemen. En dat had hij goed gezien, al werd het wel een bescheiden hit. Het nummer eindigde 90 in Amerika. Virgil Johnson en de Velvets, Laugh.

Virgil Johnson en de Velvets, Laugh. The Impressions, dat was de band van Curtis Mayfield uit Chicago. Hij schreef de nummers en hij was tevens de zanger. Jerry Butler verliet de groep en ging solo verder, maar Curtis Mayfield hield de band overeind en zijn aanwezigheid was een garantie voor hits. Ook dit werd weer een nummer 2 in Amerika. The Impressions, Gypsy Woman.

0: The Impressions, Gypsy Woman. Het is een compositie van Robert Guidry uit Louisiana. En dat is de echte naam van de cultzanger Bobby Charles. Als teenager schreef hij al de wereldhit See You Later, Alligator. En dit nummer leverde nachtclubzanger Clarence Henry een hit op. Het nummer eindigde 64 in Amerika. Clarence Henry, On Bended Knees.
1: Please.

Clarence Henry, Unbended Knees. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Showman, dat was een populaire liveband uit Virginia onder leiding van zanger en songwriter Norman Johnson. Minute Records uit New Orleans nam deze single op en de producer was toen al Alan Toussaint. Het nummer eindigde 61 in Amerika. The Showman, I Will

0: Kijk, wat mij een stimulans gegeven hebben is dat mijn eigen zwarte mensen die zeggen, nou, we zijn blij dat je naar Holland, je bent onze ambassadeur.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor is hij deze keer in Twente, in Hengelo, bij de voetbalvereniging Tubantia. En hij praat door met een man die 43 jaar geleden vanuit Zuid-Afrika naar Nederland kwam om te voetballen. Maar hij deed nog veel meer.

0: KNVB.
1: KNVB, ja.
0: Ja. Ja, dit is de club waar jij jouw laatste jaren als voetballer hebt gesleten, neem ik aan.
1: Dat klopt. Dat was mijn laatste profclub. Toen was Tuban zijn profclub.
0: Dat was toen tweede divisie of zoiets?
1: Ja, tweede divisie. Want
0: dat had je toen nog, hè? Tweede divisie.
1: Ja, en
0: eerste divisie.
1: Ja.
0: En dan, maar jij bent natuurlijk heel lang geleden, en de luisteraar die weet het waarschijnlijk, ben jij uit Zuid-Afrika hier naartoe gekomen?
1: Ja, in 1958, 11 november, dat weet ik nog. Toen was het hartstikke koud.
0: Wat dacht jij toen jij in Nederland aankwam?
1: Ja, ik dacht nog, wat heb ik nou gedaan? Ja. Ik laat in een warme land en kom in de kleren. Ja. Maar ja, goed, ik kwam voor voetbal eigenlijk.
0: Jij kwam voor voetbal, maar natuurlijk had het ook een andere reden. Ik bedoel, het was in Zuid-Afrika natuurlijk niet zo prettig op dat moment.
1: Nee.
0: Op zijn zachtst uitgedrukt, zou ik zeggen.
1: Ja, de apartheid die was echt brutaal. Brutaal, echt. En ik was blij dat Heracles mij uitgenodigd heeft. Alleen wat ik mee vroeg is, hoe komen ze aan mij?
0: Ja.
1: Zo ver is Durban van Nederland. Ja. Maar ze plukte me uit.
0: Maar was jij de eerste of de tweede? Was Steve O'Connor die was hier?
1: Ja, Steve was eerder weggegaan van Zuid-Afrika naar Engeland.
0: Ja,
1: hij heeft eerst gespeeld. Maar ik kwam hier en toen was Steve uitgeleend door de Engelse club. Om eventjes voor een half seizoen te spelen bij Heracles. Toen hebben we samen gespeeld.
0: Je hebt elkaar goed gekend.
1: Ik was zijn captain in Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Ik was zijn captain in Zuid-Afrika.
0: Maar jullie komen van dezelfde vereniging dan daar?
1: Ik was van de City Blacks, dat was mijn club.
0: Ja.
1: En hij was van Union Jacks. Net als Feyenoord Ajax.
0: Ja. Uit verschillende plaatsen.
1: Ja, verschillende plaatsen, maar in dezelfde stad Durban.
0: Ja. Oh, het was dus echt een derby.
1: Ja, het is een derby. Het was altijd wel spannend.
0: Ja. En dan komen jullie elkaar uitgerekend in Almelo weer
1: tegen. Almelo, van alle plaatsen. Ik had nooit van Almelo gehoord.
0: Nee.
1: Wel Amsterdam en Rotterdam. Maar Almelo, ik wist niet wat het was.
0: Ja, dat was een straat, het oude stadion.
1: Oude stadion.
0: En dat was jouw eerste
1: profclub. Ja, want ik kwam hier, was in het begin van betaald voetbal. Toen de meeste jongens die speelden semi-prof, was net in het begin van betaald voetbal. Maar ja, goed, ik kwam als onderwijzer van beroep uit Zuid-Afrika. En mijn diploma's werden niet in die tijd
0: niet
1: erkend.
0: Nee.
1: Nou, toen, ik moest ook werk hebben. Toen hebben ze, dan word je eerst even prof. Maar dat werd allemaal bekrachtigd door het KNVB. Mijn salaris was bepaald door het KNVB op ambtenarenschaling.
0: Maar van jouw voetbal ben jij jouw studie gaan betalen, hè?
1: Wat ben je
0: toen gaan doen?
1: Ik had 7,5 jaar prof voetbal. Ik zei, ik kan niet tot met pensioen blijven voetballen.
0: Nee.
1: Ik zei, ik moet iets doen. Ik mag graag met mensen iets doen. Ik vind ze altijd prettig om met mensen te werken. En toen heb ik gezegd, toen speelde ik hier bij Tubanse. In de tijd dat Tubanse nog betaald voetballen. Ik zei, ik ga het combineren. Ik ga voetballen en studeren. Wat heel zwaar voor mij.
0: Ja.
1: Zware tijden. Ja. Als de jongens is zondag naar die dansen gingen, ik ging achter mijn boek aan.
0: Ja.
1: Ik heb gezegd, je moet een keus maken. En ik ben blij dat ik dat doorgezet heb. Toen heb ik een nieuw beroep voor mezelf gecreëerd.
0: Je hebt toen later de sociale
1: academie
0: afgestudeerd.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch geen kleinigheid.
1: Ja, want ik zat ook met die taal erbij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik zat ook met die taal erbij.
0: Is dat dan een groot verschil? Ik bedoel, Het Zuid-Afrikaanse en het Nederlands, het lijkt toch wel wat op elkaar. Maar
1: ja, gelukkig dat ik geen Zuid-Afrikaans van de boeren dan.
0: Nee.
1: Dat lijkt op Nederlands.
0: Ja.
1: Nooit geleerd
0: niet
1: heb.
0: Geleerd?
1: Nee.
0: Wat spraken jullie daar? Gewoon,
1: ik kwam uit een Engels sprekende gedeelte van Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: En ik ben blij aan de ene kant dat ik de Zuid-Afrikaanse van de taal van de boeren niet geleerd. Anders was het moeilijk voor mij om goed Nederlands te leren.
0: Ja, ja.
1: Want ze hebben al van de geknipte woorden, waar ik zei, dat slaat nergens op. Nu dat ik Nederlands goed ken.

0: Je bent ook niet alleen maar... ja, dat zou je toch ook een beetje sociaal werk kunnen noemen. Maar je bent ook een enorme liefhebber van muziek.
1: Zeker, zeker. Ja. Want ja, muziek bij ons is onderdeel van het leven.
0: Ja.
1: Als we verdrietig zijn, zingen we. Als we blij zijn, zingen we ook.
0: En wat voor soort muziek, waar kun je dat het beste mee vergelijken als je naar onze soort muziek kijkt?
1: Blues.
0: Toch wel, ja?
1: Ja, blues. Ja. Blues. Dan ben ik altijd een fan van jou. Ja. Nee, ik bedoel... In Zuid-Afrika...
0: Heb jij daar muziek van thuis?
1: Ja, ik heb... Ja, goed, mijn lievelings... muzikant was altijd Louis Jordan natuurlijk.
0: Aha, ja, ja, ja.
1: Want Louis Jordan was in Zuid-Afrika in mijn tijd, toen ik nog een jonger was, was heel, heel populair. En we kenden alle liedjes van Louis Jordan uit de hoofd.
0: Ja, die jumper music.
1: Ja, jump music, ja, jump blues.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar ja, je hebt ook hier natuurlijk zelf muziek gemaakt, hè?
1: Nou, ik zal altijd muziek blijven. Ik hoop dat als ik sterf, dan sterf ik op het podium.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ik heb altijd... Ik vind het leuk om te doen. In de eerste plaats voor mezelf is ontspanning. Maar ik vind het leuk als ik de mensen naar huis stuur die blije gezichten hebben.
0: Ja, dat is prachtig.
1: Dat vind ik prachtig als ik zie dat die mensen met blije gezichten naar huis zijn. Nou, dan heb je het toch goed gedaan. He, dat heb je ook, dat doe je ook.
0: Ja, ik wil er wat van maken. Ik wil wel applaus natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk, dat kreeg je. Ja. Op het moment dat je de mensen blij maakt, dan kreeg je applaus ook gewoon. Ja. Als waardering.
0: Ja, ik ben ook... ja, je weet wel.
1: Ja, ik weet het wel, ik weet het wel.
0: Je 35 jaar geleden, of hoe lang ben je nou weg daar?
1: 42 jaar.
0: 42 jaar. Ja. Op een gegeven moment ben je weggegaan, niet alleen maar omdat jij wilde weg. Jij kon daar niet langer.
1: Ja, voor mij was het een geluk dat ik een uitnodiging kreeg toen, in die periode, vanuit Almelo. Want ik gaf les op hogeschool, high school, in Durban. En toen kreeg ik ineens een uitnodiging van Almelo om te komen voetballen. En dat was juist op het moment dat ik wilde stoppen met onderwijs geven. Omdat die regering had die kwaliteit van zwarte onderwijs zodanig verlaagd.
0: Ja, ja.
1: Dat ik zei, ja jongen, dat wil ik niet.
0: Ja, kon je daar niet meer mee?
1: Nee. Ik wilde ook niets geven aan de kinderen. Waar ik van tevoren weet, hebben ze niks aan. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik ga verschillende lessen. Onder andere aardrijkskunde. Van de hele wereld. Maar die regering, die aparte regering, zei nee. Die zwarte kinderen moeten geleerd worden alleen aardrijkskunde van Zuid-Afrika. Dat beperken van kinderen.
0: Ja, dat is...
1: Ja. Yeah. Ja. Toen hebben ze, nou dat wil ik niet doen.
0: En toen, je bent toen naar Nederland gegaan.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk geen kleinigheid om...
1: was
0: om,
1: heel, heel moeilijk om de hele, afscheid te nemen van mijn kinderen.
0: Van je...
1: En van die familie.
0: Van alles wat je eigenlijk had.
1: Ja, ja.
0: Gewoon weg en de banden als het
1: ware. Want ik deed ook veel in Zuid-Afrika, wat ik nou ook hier doe. En ja, dat moest je dan achter, is een kwestie van keus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Voelde je niet ontheemd toen je hier kwam eigenlijk?
1: Ja, nou...
0: je hebt natuurlijk een vrij optimistische natuur.
1: Ja,
0: En jij bent, jij bent iemand die gaat er wel in.
1: Ja.
0: Als je apathisch blijft zitten, dan
1: wordt het niks.
0: Dan gebeurt het natuurlijk
1: dan
0: niks.
1: Wordt het niks.
0: Nee.
1: Kijk, wat mij een stimulans gegeven hebben, Harry, is dat mijn eigen zwarte mensen, die zeggen, nou, we zijn blij dat je naar Holland, je bent onze ambassadeur. Zo hebben ze mij best gehoord. Nou, dat geeft je een kick. Zeg nou, ik ga niet voor mezelf, maar voor mijn volk ook. Ik ga ze in Holland laten zien dat die zwarte mensen kan ook wat.
0: Ja, ja. inderdaad, want je hebt ook nog in Enschede in de raad gezeten.
1: Ja, inderdaad, ja. En, twee periodes, ja. En boksen gedaan.
0: Oh, dat heb je ook nog gedaan?
1: Ja, zeker weten.
0: dat was mij onbekend.
1: Nee, nou, och jongen, ik heb ontzettend veel gedaan in Zuid-Afrika. En dat heb ik ook hier gedaan. In Zuid-Afrika heb ik cricket, heb ik tennis gespeeld. Ik had talent voor boksen. Ik ben Zuid-Afrikaanse kampioen geweest. En voetbal natuurlijk was captain van de Zuid-Afrikaanse elftal, zwarte elftal. Nou, dat heb ik meegenomen. Ik zei, nou goed, ik ga mijn eigen volk vertegenwoordigen op alles wat ik in Zuid-Afrika gedaan heb. Dat heb ik gedaan.
0: Ja. En daar kun je dus ook mee zien dat het niet helemaal uitzichtloos hoeft te zijn voor mensen
1: nee.
0: die hier komen.
1: Nee, bedoel, je moet ook dit wil hebben.
0: Ja, want jij bent natuurlijk toch, als je in de raad komt en zo, dan,
1: ja.
0: en je hebt al het sociaal werk gedaan,
1: ja.
0: dan moet dat toch een stimulans wezen voor andere Zee. Mensen dat het toch wel mogelijk is.
1: Daarom bleef ik hen ambassadeur.
0: Ja, ja, ja.
1: Bleef ik ook hen ambassadeur.
0: Hij is te gek, man.
1: Ja, maar ik zou je vertellen even een klein verhaal. Toen speelde ik bij Heracles, hè, want dat was mijn eerste club. Natuurlijk, ja, als boksfan, ja, dat zat er wel gewoon in. Want thuis heb ik altijd gecombineerd met verschillende sportactiviteiten. Nou, toen Huizenaar, dat was de promotor in Rotterdam.
0: Oh, Theo Huizenaar.
1: Theo Huizenaar, ja. Dat, ja. Toen hoorde dat ik een kampioen van Zuid-Afrika was. Natuurlijk, als promotor, hij was nieuwsgierig. Nou ja, wat heeft die jongen in St. Maas? Toen heeft hij mij uitgenodigd om te komen trainen in Rotterdam. Nou, toen ben ik daar naartoe naar een voetbalwedstrijd. Ik heb getraind met de jongens, een beetje gespaard. Nou, toen zag ik wel wat in mij. Toen heb ik gezegd, nou moet luisteren, ik wil jou opnemen in mijn club. Ik zei, nou ja, ik vind het best hoor. Ja. Maar ja, toen de eerste wedstrijd, toen bokste ik tegen een Duitser. Ja. Nou, die had ik wel plat kunnen gooien, plat kunnen slaan in die eerste, tweede ronde. Maar ik wilde mee aan het publiek van Rotterdam bewijzen wat ik kan.
0: Ja.
1: Dat andere was makkelijk. Toen heb ik met hem gestoeid en ik heb op punten gewonnen. Nou, en die mensen die zeiden, och, die jongen die kan wel wat. En het mooiste, Harry, is dat Theo Huizenaar bij mijn eerste bokswedstrijd in Rotterdam.
0: Waar was dat? In Odeon of zo?
1: In Odeon.
0: Ja, aan de Couvernesdraad.
1: Exact,
0: ja.
1: Exact. Hij had me niet verteld wat hij achter zijn bedoeling is.
0: Ja.
1: En hij wist dat ik ook zanger ben. En de wedstrijd was afgelopen, ik werd verklaard de winnaar. Ik had mijn jas aan. Toen stapte een accordeonist in de ring. Ik was nog dreefnat.
0: En dan moest je zingen?
1: Ja! En hij zei, nou goed, ik heb de accordeonist ben gehaald. Wil je even een liedje zingen? Nou, ik zei, ja jongen, ik zei tegen die accordeonist, wat speel je allemaal? Nou, hij zei, nou, dat. Ik zei, nou, oh, ja. Ik zei, nou, speel maar, I can give you anything but love.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, toen heb ik dat gezongen. Nou, ik vond het achteraf wreed. Ik had die jongen bont en blauw geslagen. Ik had, I can give you anything but love.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik vond het een beetje wreed. Achteraf, maar
0: naar Frans.
1: Ja, maar die mensen vonden het prachtig.
0: Ja.
1: Want het is nooit eerder gebeurd dat iemand die net gebokst heeft, zo gaan zingen.
0: Nee, dat is heel bijzonder.
1: Heel bijzonder.

0: Nou, hoe lang heb je dan heb je door?
1: Ben je Theo? Ja, ik heb 5 jaar gedaan.
0: En gecombineerd met voetbal?
1: Zondag, dan was ik voetballen. 100%, want dit was mijn beroep. En s'avonds dan kreeg ik een massage naar de voetbalwedstrijd. Pakte ik een trein, ging naar Rotterdam. In een hotel daar slapen. En dan de volgende dag dan eventjes warming up. En dan ga ik wegen. En dan was ik klaar voor de wedstrijd.
0: Wat voor drie.
1: Ja, ja, jongen, ik had een kracht van 2 Belgische paarden.
0: Nou, je lijkt me nog steeds niet helemaal versleten. En dan ook nog een soms gewoon, want ik ken jou dus ook als zanger en ja. Vooral in het jazz genre.
1: Ja. Ja.
0: Ook nog vaak spelen. Onder andere, want je hebt ook een tijdje in Drenthe gezeten, ja. in Emmen.
1: Ja.
0: Met de Old Fashioned Jazz Group.
1: Old Fashioned Jazz
0: Group, waar ik dan heel erg lang geleden ooit op bas ben begonnen.
1: Ja, dat vertelde me toen ik daar ging zingen. Zei, nou, we zijn begonnen met Harry. Ja. Zei, nou, dat is leuk.
0: Ja, ja. En in Emmen heb je daar ook heel erg geïnteresseerd voor die armoede daar in de Zuidoosthoek. Hè?
1: Ja, ja, ja. Ik had me verdiept over de situatie van die Turfperiode om de Zuid-Drenthenaar dus te begrijpen. Anders wordt het moeilijk als je die mensen niet begreep wat hun voorgeschiedenis is geweest.
0: Precies.
1: Ja, ja. En dat, nou, ik heb prachtige 8,5 jaar gewerkt in Drenthe. En vooral het Zuid-Drenthe, dat bleef mijn lievelingsgebied.
0: Zuidoost-Drenthe?
1: Zuidoost-Drenthe, ja, de Veengebied.
0: Het Veengebied.
1: Vind ik nog de mooiste.
0: De woeste grond die er nog is, een beetje.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
0: En nu ben je hier. Werk je eigenlijk nu nog?
1: Nee, ik ben nog gepensioneerd.
0: Ben je eruit?
1: Jongen. Ik heb dit sociaal werk 28 jaar gedaan. Zeg, nou, dan heb ik genoeg gedaan. Nu ben ik al bezig met...
0: Jij lijkt me niet iemand die stil kan zitten.
1: Nee,
0: achter
1: nee.
0: Achter de geranium zo. Nee. Is.
1: Nou, het enige moment dat ik stil zou zijn als ik plat ben.
0: Ja, ja.
1: Nee, maar ik heb veel gegeven en veel gekregen van de Nederlandse samenleving. Ik wil nou gewoon iets doen voor mijn eigen volk in Zuid-Afrika.
0: Yeah.
1: Die in een heel moeilijke situatie zit. Daarom ben ik nou ben begonnen met een stichting in Enschede, de stichting Enschede Alexandra. Dat is de township. Waar we hulpprojecten proberen te doen op sportgebied, op woning en materieel en immaterieel.
0: Jij bent natuurlijk toen ook weer teruggegaan. Jij mocht weer terug, hè? Jij mocht helemaal niet terug.
1: Nee, 35 jaar. Ja. Vanaf 58 was ik geband. Omdat ik had veel te veel verteld over de situatie van apartheid in Zuid-Afrika. En de regering vond het niet leuk. Toen hebben ze gezegd, nou goed, als je hier komt, verdwijn je in de gevangenis. Dus 35 jaar heb ik gewoon niet naar Zuid-Afrika gekund.
0: En geen contact met familie, alleen via
1: brieven.
0: Maar waar jij van wist dat ze ook wel...
1: Ja, die werden geopend door die brieven, dat weet ik. Ja. Die rotzakken.
0: Ja.
1: Ja.
0: En toen Mandela...
1: Toen Mandela vrijkwam in 1990, zei, nou, nu ga ik naar Zuid-Afrika. Was voor mij heel emotioneel. Na 35 jaar ik had mijn broers en zusters nooit meer gezien. Nou, ik heb gehuild.
0: Dat,
1: ik heb gehuild gewoon.
0: Ja,
1: en andersom ook.
0: Ja.
1: Ja, want ik had gezegd, nou jongens, we zien elkaar niet misschien in een andere wereld. Maar ja, goed. Toen Mandela vrijkwam, zei nou goed, dan ben ik bevrijd. En dan ga ik terug. Nu ga ik om de 2 jaar dan naartoe.
0: En ja, Mandela is nou weg. Dat is natuurlijk wel een role model geweest, hè?
1: Ja, role model. En hij moet ook niet meer doen dan dat.
0: Nee.
1: Hij heeft zijn job gedaan, hij moet nou vakantie nemen.
0: Ja. En hoe ik bedoel, het gaat langzaam natuurlijk met Becky en zo.
1: Ja, nou, ik zeg ook bij vele mensen, jullie moeten geen wonderen verwachten.
0: Nee, dat kan natuurlijk nooit zo snel.
1: We hebben een halve eeuw apartheid gehad. Hè? Ik heb mij in de eerste jaren dat ik hier ben me betrapt dat ik nog slachtoffer ben van apartheid. Mijn reacties waren allemaal afgestemd op de situatie van apartheid. He? En dan praat ik over mezelf, maar er zijn ook miljoenen die hetzelfde hebben.
0: Ja.
1: En dit zal gewoon tijd nodig zijn om dat echt weg te krijgen.
0: Nou, dat zie je toch ook een beetje in het Oostblok. Exact. 65 jaar communisme. Ja. Hè, ik bedoel, ja. Maar Oost-Duitsland. Oost-Duitsland, ja. Ik bedoel, dat poets je niet zomaar.
1: Nee.
0: Mensen denken dan wel van, nou jongens, nou gaat het.
1: Ja.
0: Hè, halleluja.
1: Ja. Dat is de fout die ze maken.
0: Dat kan natuurlijk nooit zo snel.
1: Ik waarschuw ook de mensen, nou jongens, niet denken dat, ja, nu dat we een zwarte regering hebben, alles. Ik zeg, maar dat kan niet. We zitten met een erfenis van apartheid die in een korte tijd niet kan wegwerken. He? Maar het moet wel aangewerkt. En daarom ben ik begonnen met de stichting om een beetje hulp te geven. Dat materiële en immateriële hulp. Want die know-how is belangrijk. Ik zeg nou goed, we kunnen wel kijken. Als iemand honger heeft en je wil praten over democratie, je moet zorgen dat hij iets in zijn buik heeft.
0: Ja.
1: He? Anders gaat het.
0: Word mij ontevreden. Ja.
1: Ja. He, en daarom zijn aan het luisteren. Als de mensen zeggen, nou, we willen dat, hebben dat nodig, dan geef ze het dan. Maar niet als één doel. Dat is een middel. Maar het belangrijkste vind ik altijd, ik zeg ook tegen de stichtingsbestuur, ik zeg, nou, het belangrijkste is de kennis.
0: Absoluut.
1: He, want tijdens de apartheid hebben we die kennis niet kunnen krijgen. Het was afgesloten voor zwarte mensen. Ja? Ik zeg, nou, kennis is wat die mensen het meest nodig hebben. Ik wil niet zeggen dat als mensen honger hebben, moet je niets geven. Maar geef ze, maar het moet niet in één doel. He? Moet geen einde. Eén doel moet zijn. Je moet geleerd. Hoe kan je zelf helpen? Ja? Ja. Hoe kan je zorgen dat je eten krijgt. Je familie ook eten krijgt. Noem maar op. Dat is belangrijk. Want het is duurzamer. I want to tell you a story from way back. Truck on down and dig me jack. There's Big Mo. Put it on the dana.

0: heb ook tegen mijn stichtingsbestuur gezegd, het is wel goed een keertje iets materieels te geven, maar het moet geen één punt zijn. Het één punt is die know-how, die kennis.
1: Ja. Ik wou mijn ouders vroeger nooit geloven. Die zeiden, jongen, je moet beter je best doen op school.
0: Ja, nou.
1: Achteraf is het, hebben ze natuurlijk gelijk gehad.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, als qua jongen dan
0: heb je natuurlijk.
1: Je wilt, ja, alles, ja, dat zal wel, weet je
0: dat
1: wel.
0: Merk ik ook in, maar, als ik in Zuid-Afrika ben. Precies dezelfde houding.
1: Maar ja, is ze hadden wel gelijk natuurlijk.
0: Ja, ze hadden gelijk, maar ja, goed, als jongen, dat heb ik ook gedaan. Ze, oh ja, jullie kunnen me wat vertellen.
1: Ja.
0: Hè? Maar achteraf dan ontdek, verdomd, hebben ze toch gelijk.
1: Ja, absoluut. Maar ik denk dat heel belangrijk is. Een goede opvoeding en onderwijs.
0: En daarom praat ik ook in Zuid-Afrika over meer. Tegen mijn jongeren van mijn familie. En zeggen, nou, jongens, niet vergeten, ga naar school. Hoe moeilijk dat ook is, ga jullie zelf ontwikkelen.
1: Ja.
0: Want als jullie dat doen, die ander die bleef gewoon op de plek die hij gekregen heeft tijdens de apartheid. En jullie bleven doormodderen onderaan.
1: Dat is exact waar, ja.
0: Ik zeg, nou, daarom vind ik dat jullie, kost wat het kost, moet scholen. Beroepen, ja, kijk, wat die neiging, wat ik ook zie, daar ben ik ook kritisch over, is dat vele jongeren die denken, nou goed, als ik naar de universiteit ga, dan is het wel. Ik zeg, maar moet luisteren, als iedereen naar de universiteit gaat, dan is het overvol. En dan, als na afloop van de studie, is geen werk, omdat ze te veel van de universiteit.
1: Yeah.
0: Ik zeg maar, er zijn ook praktische beroepen. Dan zeg ik namelijk, een stratenmaker.
1: Yeah.
0: En schilder. En timmerman. Ik zeg, je kan een boterham verdienen.
1: Ja, ik bedoel, als je een goede handwerker bent, dan verdien je ook 75 gulden.
0: Exact. Yeah. Dat probeer ik ook, de alternatief van denken te geven. Zeg, nou jongen, sta je niet blind aan het universitaire graden die jullie kunnen krijgen. Maar er zijn ook andere beroepen, praktische beroepen, waar je ook even een dikke boterham kan verdienen.
1: Absoluut. Ja,
0: ja, ik was in Durban, mijn eigen stad. Ik liep met een paar van die jongeren van mijn familie. Ik zei, nou, hey, zien jullie wat ik zie? Ze zei, wat? Ik zei, nou, er was een flat van 10 hoog in de stad. Ik zei, maar zien jullie wat ik zie? Nee, wat? Ik zei, maar de verf die bladert. Ik zei, maar men die doet toch niks aan?
1: Nee.
0: Ik zei, nou, als jullie nou slim zijn, gaan jullie even schilderdiploma halen. Hebben jullie werk zat? Rijen van die flats allemaal gewoon met bladeren. En de... Ik zei, nou hebben jullie werk. Jullie kregen zelf eigen werk. Jullie kunnen ook andere mensen werk geven.
1: Ja. Ja, dat moet allemaal geleerd worden, ja, natuurlijk.
0: En daarom praat ik over die know-how. Het uitbreiden van mogelijkheden. Niet het nauwe.
1: Want Zuid-Afrika heeft natuurlijk ongekende mogelijkheden.
0: Potentieel is groot.
1: Ja.
0: Alleen doordat in de apartheid in de halve eeuw alles gereserveerd heeft voor de blanken,
1: ja, is de opening voor mensen gewoon dom gehouden.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Natuurlijk. Natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat probeer ik op mijn eigen manier toch te attenderen. Er zijn meer mogelijkheden om aan een boterham voor jezelf en voor anderen te creëren. Met simpele andere, gewoon praktische beroep.
1: Ja. Absoluut.
0: Ik heb ooit tegen die kinderen van mijn familie gezegd, ik hoop dat een van jullie in zijn kop krijgt om voor begrafenisondernemen te beginnen. Misschien vonden ze het een beetje eng.
1: Ja.
0: Ik zeg maar, dit is een beef die doorlopend is.
1: Ja, ja. Je hebt altijd werk.
0: Ja, je hebt altijd werk. Ik zeg, dit is doorlopend.
1: Ja.
0: Ik zeg nou, want ik zag gewoon dat als een en ander gestorven is, dan komen een begrafenisauto uit Johannesburg. Die zitten van de blanke concern. Ik zeg, nou, waarom zou je zelf geen begrafenisonderneming beginnen? Gaan jullie studeren daarvoor? Heb je werk zat? Ja. Elke dag ster wat.
1: Ja, ja, zeker weten.
0: Ik zeg, elke dag ster wat. Nou, proberen een heel andere wending te geven aan beroepsmogelijkheden.
1: Ja, want als je een beetje creatief bent, is er natuurlijk genoeg te doen.
0: Oh. Dus elke dag sterven tientallen mensen naar een vette boterham.
1: Maar misschien hebben ze mensen ook, die zijn in een bepaald stramien beland en die zijn plat gemurf.
0: Exact.
1: En ze kunnen niet meer.
0: Ja, dit. Nou, maar dat proberen een beetje te krijgen.
1: Ja, ja.
0: Dat men niet te hoog moet maken, maar ook simpele situaties, die kan je ook werk van maken.

0: 42 jaar in Nederland. Dat is de
1: leeftijd.
0: Dat is geen kleinigheid.
1: Nee.
0: Heb je nooit het gevoel van, nou, ik aan ik het eind weg. Van mijn leven wil ik toch terug naar Zuid-Afrika? Of denk je van,
1: nee.
0: Mijn grootste deel van mijn leven ligt in Nederland, ik blijf hier.
1: Nou, dat is mijn tweede moederland geworden.
0: Ja.
1: Nederland is het. Ik zou je zeggen waarom, Harry. Omdat toen ik voor het eerst kwam in Almelo, hebben de Almeloers mij fantastisch opgevangen. Komen van een aparte situatie. Ik kom in Nederland. En ik werd zo menselijk ontvangen, dat ik zei, nou moet luisteren, daar hoef ik verder niet te kijken. Ja? Nou, we zaten bij het bestuur van Schiphol in de auto in november. Hartstikke koud. Ik had alleen mijn zomerkleding. Maar het was zomer toen ik wegging. En we reden helemaal. De eerste vraag wat ik stelde toen we Utrecht gepasseerd waren, waar zijn die bergen hier? Toen zei ze, we hebben geen bergen hier. Ik zei, nou, ik vond het een beetje vreemd. Nou, toen kwamen we in Almelo. Ja, ik wacht me af wat op mij afkomt. En we kwamen daar in het centrum van Almelo. Het was helemaal wit van mensen. Want er was de enige zwart.
0: Ja.
1: Ja, helemaal wit.
0: Ja.
1: Honderden mensen die stonden daar te wachten. Ik vroeg aan de bestuurslid, wat doen die mensen allemaal hier? Hij zei, nou moeten ze wachten op je. Ik zei, ik ben geen koning. Ja, goed.
0: Ja, zo ging dat, ja.
1: Zo ging dat emotioneel, want ik kreeg een cultuurshock.
0: Ja.
1: Hè, waar hij zei, ja jongen. Ik zei, het zal wel zijn. Ik stapte in de auto, ik wil mijn koffertje pakken. Nee, zegt de ober, ik neem het voor jou. In Zuid-Afrika was het onmogelijk geweest.
0: Ja.
1: Dat een blanke voor mij mijn koffer pakte.
0: Ja.
1: En ik wilde die deur open dan. Nee, die ober die deur de deur open. Ja. Dat is blanke Zuid-Afrikaan hadden we achterover gevallen. Nou, zo hobbelde ik van ene cultuurshock naar de andere. Op een prettige manier.
0: Ja, en dus uiteindelijk zul je dus waarschijnlijk niet weer teruggaan.
1: Nou, nee. Ik zeg het ook eerlijk tegenover mijn familie. Zeg namelijk, ik vind het leuk om op visite, maar echt settelen op dat moment niet. Ik bedoel, ik ben geen 24 jaar meer om te zeggen, nou, ik doe het
0: toch. Ik ga daar weer heen.
1: Ja.
0: Volle kracht tegenaan. Ja.
1: Nee, dat doe ik niet. Ik vrees dat als ik zo besluit om terug naar Zuid-Afrika permanent, en dat ik niet gelukkig zal zijn. Niet gelukkig niet ten aanzien van mijn volk en de situatie. Nou, omdat ik zo dan tegen muur, opgetrokken muren door zwarte officieels en blanke officieels. Omdat dan heb ik een heel andere kijk dan hun.
0: Ja, ja.
1: En dan werken ze me tegen. En dat vrees ik. Ik weet dat ik dit zal krijgen gewoon. Want mensen die hen plekje hebben gecreëerd, willen ze niet vrijlaten. Terwijl miljoenen mensen gewoon nog arm zijn.
0: Ja.
1: Ja, en daar ben ik bang voor dat ik zou, nou, ja, stuiten tegenover, weerstand.
0: Ja, dat zit er dik in natuurlijk.
1: Ja, dat zit er dik in, want iedereen die wil zich verbeteren en verrijken ten koste van.
0: En Nederland, ik bedoel, je bent nu heel lang in Nederland.
1: Ja.
0: Wat vind je daarvan op dit moment?
1: Nou, als ik terugkijk naar 42 jaar, zeg nou, het wordt niet beter met Nederland. Moraal.
0: Materieel gezien
1: materieel, wel. Maar ethisch, sociaal.
0: Ethisch gezien zou ik
1: heel moeilijk. Heel moeilijk. Heel moeilijk. Echt, ik zie het grote verschil na zoveel jaar. Ja. Nee. Dat is niet de Nederlander die ik.
0: Nee, vooral ethisch vind ik het.
1: Ja, ethisch is niet zo. Hoe is het mogelijk, Harry? Dat elke dag in de krant, dan lees ik, dan is een en ander mafkees die heeft een tas van een vrouw van die 80 jaar weggerit. Ja. Zo, hoe is het mogelijk? Ik zei, nou, oké, dat kan gebeuren, maar wat doen de anderen?
0: Ze doen niks.
1: Ze doen ook niks.
0: Nee.
1: Dan zei, ja, maar 42 jaar was onmogelijk geweest, dan had je een rambam van iedereen.
0: Ja. Ja.
1: Ik zei, maar ja, tegenwoordig, ja, iedereen die schrikt, die doet maar niks. Zijn een vrouw van die 80 jaar die wordt, die tas wordt afgeriet door een en ander mafkees. En niemand die doet wat. Niemand die rent
0: allemaal,
1: achteraan.
0: Het is allemaal een beetje ikken en de rest kan stikken.
1: Maar dat is het punt. En daarom vind ik, ja, tenminste van mijn situatie.
0: Ja, is
1: achteruitgang.
0: Ja, dat ben ik met je eens.
1: Is achteruitgang. Ik vind een verarming. Ik vind het een verarming.
0: Ja.
1: Want Nederland is een mooi land.
0: Ja.
1: Is een mooi land. Maar als die ethiek zo achter het hoofd, dan ben ik bang dat... Ja,
0: men moet er wel wat aan doen, vind ik.
1: Ja, men moet wat aan doen. Men moet menselijke prioriteiten geven. Ja. Hoe is het mogelijk dat iemand in een flat waar zoveel mensen wonen, 2 weken dood kan liggen?
0: Ja. Ja, dat is... Dat... Ja,
1: hoe is het mogelijk?
0: Dat was vroeger niet mogelijk, want dan paste men nog een beetje op elkaar.
1: Exact. Ik zei, hoe is het mogelijk? Dat betekent, de interesse voor de buren is er niet meer.
0: Nee. Darius Lomo, 42 jaar geleden, uit Zuid-Afrika, hier aangekomen en eigenlijk als een muzikale, sportieve...
1: Ja.
0: En ook sociale duizendpoot in Nederland toch helemaal gezetteld.
1: Ja.
0: Jij wordt heel vriendelijk door de VPRO en Radio Drenthe bedankt voor jouw fantastische woorden.
1: Nou, ik ben blij om je te ontmoeten, Harry. We zullen ook een keertje een bluesavond organiseren.
0: Ja.
1: Dat we gewoon een aantal mensen vermaken.
0: Ja, dat is heel goed, jongen.
1: Ja.
2: De muziek die je hoorde in deze aflevering van Harry's Blues, met als gast Darius de Lomo, de old voetballer. Die muziek die was nou zijn eigen keus. Van Louis Jordan, Let the Good Times Roll. Van B.B. King, Key to My Kingdom. Nog een stuk van Louis Jordan, Five Guys Named Mo. En Ray Charles met Hallelujah, I Just Love Her So. We gaan verder met Harry's historie, Harry's muzikale historie. En daarvoor een nummer van de Eno Lesser CD... Dancing Bear.

0: stuk waar ik eigenlijk wel als dierenliefhebber wel trots op ben, is Dancing Bear Blues. Ik heb dat wel eens gezien in Griekenland. Hoewel dat een van de laatste dingen was in Griekenland, waar mensen dus die beren aan zo'n ketting hadden met zo'n ijzeren band om dinges en een ring door hun neus. En die ze dan opvoeden op hete platen. Nou, om ze te laten dansen, hè. Dat doen die dieren dan, want die kunnen dan niet staan en zo. Dus zo werd, dat is de mens die dingen dan zo doet. En op een gegeven moment ben ik lid geworden van een club die heet de World Society for Protection of Animals. En die mensen die hebben ontzettend veel voor die beren gedaan. Het is nou zover dat in Griekenland en Turkije dat bijna voorbij is. Ook in allerlei andere landen ben die mensen bezig. Niet alleen maar met beren, hoor, ook met andere dieren om daar opvang voor te vinden. Je ziet gewoon dat de dieren die eigenlijk je naasten zouden moeten zijn. Het boeddhisme zegt dat onder andere. Dat die gewoon door de mensen eigenlijk maar behandeld worden als tweederangse wezens. Wat dat betreft is de Bijbel ook niet zo. Tenminste, mensen, het wordt vaak verkeerd uitgelegd. Men zegt dan, heb je broeders lief zoals uw naasten. Maar met die naasten zou ook bedoeld kunnen worden de bomen en de dieren. Nou, we hebben nu op het ogenblik die hele Clausier toestand. De BSE, we hebben de Legionella, de varkenspest hebben we gehad. Als je de natuur zo behandelt. En als het alleen maar om gewin gaat, want vaak gaat dit alleen maar over dingen, mensen die dan voor het gewin het meest goedkoop rotzooi maken en dat weer in die dieren stappen. Dan krijg je dat soort dingen. En de mensen hebben dus geen respect voor de dieren. En dat liedje dat gaat hier eigenlijk ook een beetje over. Dat is dat men absoluut geen respect heeft voor dieren. En het gaat allemaal over poen. Alles gaat in dit geval over poen. Kun je gewoon regelrecht kun je dat afleiden. Het gaat allemaal over geld. En wat dat betreft halen de mensen met dieren de raarste dingen om aan hun geld te komen. Af en toe denk ik ook wel eens, ik moet vegetariër worden. Ik eet ook eigenlijk niet zoveel vlees meer. Maar deze Dancing Bear Blues, dat is eigenlijk een beetje dat gaat daar ook over. Want deze mensen die moesten met die beer geld verdienen. In die zin hebben ze die beesten eigenlijk bijna gemarteld, hè? De tekst gaat is eigenlijk vrij eenvoudig. Down in Turkey, I saw the poor dancing bears. Looked them in the eyes and all I saw was fear. Je keek die beren in de ogen en je zag alleen maar angst. Ze werden geslagen met stokken en opgesloten met kettings. En dat weer een criminele act of the human race, zou ik maar zeggen. Gebroken jawbones, weet je. Rings through the nose, ringen door de nose. En zo zou het in dat leven van die beren eigenlijk niet zo moeten wezen, weet je wel. Dus zou ik zeggen, please free the bears and give them a place. Geef ze een plaats waar ze een beetje gelukkig kunnen zijn in een natuurlijke omgeving. En daar gaat eigenlijk deze Dancing Bears over. En het leuke is dat ik ook een reactie uit Italië kreeg van. Misschien kunnen we het wel ordenen, dan moet ik weer op internet. Maar dan van een meneer van Comet Records. Dat is het aparte van internet. Je komt soms hele rare dingen tegen. Die vond dat dan ook. Dat meer mensen daar iets aan moesten doen. En dat alleen maar door zo'n dingetje op te nemen. En Gianni Pizionello of zo was dat. Kom je ook weer met zo'n man in contact. En die had dan ook weer een catalogus. En je stuur maar eens wat van je materiaal op. Weet je wel, en wie weet. En zo. Maar in ieder geval, dit ging over het dierenleed van de beren, maar eigenlijk ook min of meer dierenleed in het algemeen. En ik denk dat het op het ogenblik heel erg van toepassing is.
1: Volgens mij voel je meer aangetrokken tot dieren dan dat meest noost.
0: Mensen verknallen dat vaak. Hè. Ik vind ze. Ik heb er wel eens vaker over dingen over geschreven. The Big Sleep. Ik heb een liedje in petto dat gaat een beetje over die George Bush. Een figuur à la George Bush. Heet Cowboy Bum. Mensen die terwijl ze weten dat al die dingen gewoon eigenlijk min of meer, dat je min of meer aan een ondergang toe werkt, het toch maar het tegenovergestelde bleef doen. Dat begreep ik dus niet. En ja, dat de wereld is wat dat betreft crazy volgens mij. En het zal ook niet lang meer duren. En ik heb niet zoveel verduzie in dat het echt goed zal gaan. Maar ik zal, om wenen als het misgaat. Misschien sta ik wel te juichen aan de kantlijn. Dat is misschien een morbide uitspraak, maar doe maar. Ik wist het al langer. Je hoeft er niet zo intelligent voor te wezen om dat te snappen, hoor.

0: Dancing Bear, uiteraard van de gelijknamige cd. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur, Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
2: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
3: Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Ronnie Earl was een geniale gitarist, maar geen zanger. Het album Peace of Mind wordt dus ook ingezongen door de Texaanse zanger Daryl Nulisch. En Ronnie Earl gebruikte ook de blazerssectie van Roomful of Blues, de band waarin hij jaren gitarist was. Ronnie Earl, T-Bone Boogie.

Ronnie Earl met zanger Daryl Nulish, T-Bone Boogie. Dolly Parton uit Tennessee schreef ruim 3000 nummers. Ze maakte 180 singles en ze zong 42 duetten met andere artiesten. Dat leverde 92 hits op en 14 duetten werden een hit. En dit, u gelooft het niet, dit werd geen hit. Dolly Parton, You Are.

Dolly Parton, You Are. Buddy Guy uit Chicago componeerde een eerbetoon voor zijn held en voorbeeld T-Bone Walker. Het staat op zijn album DJ Play My Blues en zijn broer Phil Guy is de tweede gitarist. Buddy Guy, Dedication to the late T-Bone Walker.

The Blues, Buddy and Phil Guy, dedication to the late T-Bone Walker. Freddy Vander uit Texas werd uit het Amerikaanse leger gezet vanwege zijn alcoholproblemen. Hij ging terug naar Texas en daar begon hij op te treden in nachtclubs, bars en honky-tonks. Hij zat 3 jaar in de gevangenis wegens drugsdelicten en plotseling scoorde hij een nummer 1 hit in Amerika met Before the Next Teardrop Falls. Vervolgens werd een oude single opnieuw uitgebracht en ook dat werd weer een nummer 1 hit. Freddy Vander, Wasted Days and Wasted Nights.

Freddie Fender, Wasted Days and Wasted Nights. Johnny Copeland verhuisde vanuit Houston naar New York en nam daar meteen het album When the Rain Starts Falling op. En dat deed hij met zijn nieuwe begeleidingsband, Johnny Copeland, When the Rain Starts Falling.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Way the West Was Won van Dallas Burrow is het album van deze week. En na zijn live album Live at Kane's Ballroom en het studioalbum Blood Brothers is dit pas zijn derde album. En van deze singer-songwriter gaan we nog veel horen. Dallas Burrow, Tornado.
2: Name it is Tornado. I come from New Orleans. I'm a black stallion ridden by a black cowboy. There is an angel, you can tell by her halo, sits upon his shoulder in the darkness.

Dallasboro, Tornado. Philip Walker nam in Burbank in Californië zijn album Working Girl Blues op. Dat deed hij met pianist Fred Kaplan en gitarist Richard Innes. En zo te horen is het leven best zwaar. Philip Walker, The Hustle Is On.

Philip Walker, The Hustle Is On. Loretta Lynn, dat is de dochter van een mijnwerker uit Butcher Hollow in Kentucky. Ze had 24 nummer 1 hits in Amerika. Ook dit was weer een nummer 1 hit. Evenals haar biografie met dezelfde naam, terwijl de verfilming van het boek een kaskraker werd. Loretta Lynn, Coal Miner's Daughter.

Loretta Lynn, Coal Miner's Daughter. Rusty Sin, dat is een gitarist uit Long Beach in Californië. Hij was gitarist bij Snooky Pryor, Jimmy Rogers, Mark Hummel en Kim Wilson. En toen vond hij het hoogste tijd om op eigen benen verder te gaan. En intussen heeft hij al 7 soloalbums gemaakt. Rusty Sin, Treat You Like a Queen.

Rusty Sin, Treat You Like a Queen. De Everly Brothers, dat waren de legendarische broers Don en Phil Everly. Ze hadden in Amerika 11 nummer 1 hits en nog 57 gewone hits. En ze produceerden 50 albums en beide heren zijn intussen overleden. En dit werd als uitzondering geen hit. De Everly Brothers, Lay It Down.

The Everly Brothers, Lay It Down. Pat Bojak, dat is ook weer zo'n gitarist die niet kan zingen. Deze gitarist uit Utah komt voort uit de begeleidingsband van Marcia Ball. En hij werkte lang met zanger Jimmy Morello. En tegenwoordig is Spencer Thomas de zanger. Pat Bojak en de Prowlers, I'll Be the Joker.

Bojack en The Prowlers, I'll Be Your Joker. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Poco werd opgericht door twee voormalige bandleden van Buffalo Springfield. Richie Furey en Jim Messina gingen met Rusty Young, George Grantham en Randy Meisner verder als Poco. En tot op heden heeft Poco 27 albums geproduceerd. Poco, Call It Love.

0: radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: Joe Kitter Hughes werd op 29 september 1937 geboren in Houston. Toen hij 15 jaar was, kocht hij een gitaar en even later richtte hij de Dukes of Rhythm op, de groep waarin ook Johnny Copeland speelde. Toen Copeland in 1960 de groep verliet, ontbond Hughes de band en ging toeren met Grady Gaines en de Texas Upsetters. Hughes woont nu in Missouri City, een voorstad van Houston. In 1985 was hij voor de eerste keer te gast op de Bluesestafette in Utrecht. Zijn laatste opname was op het Munich-label, zijn eerste op Kangaroo. Hij speelt veel in bekende clubs in Houston als de Evening Shadow, de Silver Eagle en de Silver Slipper. Joe Hughes is lid van de Houston Blues Society en tijdens een bezoek aan Houston leidde hij zijn gasten daar rond. Bezochten ze bluesclub Etta's Lounge en liet hij zijn herinneringen zien in zijn slaapkamer in Missouri City.
2: Hello, Joe, this is Harry. I'm back in Houston right now.
3: What?
2: I'm in the
4: White House Hotel.
2: That's Main Street South. You know that? 229. You're coming up? Well, we'll wait for you in the lobby. All right.
4: What time?
2: At what time can you make it? You think? About 30 minutes. That will be wonderful, Joe. See you then.

0: Joe Guitar Hughes met het, ja, het aloude Jimmy Reed nummer Baby What You Want Me To Do. Dit is de tweede aflevering van de radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues. Nou, Joe Guitar Hughes, jij kent hem van de blues, is de vader Harry, hè?
1: Ja, ik ken Joe eigenlijk al heel wat jaartjes. En door al die jaren heen is het eigenlijk een vriend van mij geworden. En Joe is een fantastisch aardig mens. Je kunt er niet zoveel van zeggen. Ik heb Joe zo vaak ontmoet dat het eigenlijk als een stukje familie van me geworden is. En het was nog een keer zo dat hij eigenlijk een keer met Oes Medwol naar Oldenburg om met te spelen. Toen was zijn broer overleden, maar hij kon het toen helaas niet meer opbrengen.
0: Tegenwoordig woont hij in Missouri City. En dat is eigenlijk een voorstad van Houston. Het is een stad die eigenlijk weer opgeslukt is door Houston zelf.
1: Ja, dat heet natuurlijk bij die hele grote steden. De voorsteden die worden eigenlijk ingehaald door die enorme grote steden. En het wordt helemaal opgeslokt.
0: Joe die vertelt straks ook dat hij weer buiten wil gaan wonen. Maar dat de stad dat die hem weer opslokt heeft. En in die hele grote metropool van Houston, daar waren we de vorige avond op zoek geweest naar Etta's Lounge. En dat is in die zwarte negenweek Scots, maar wij kunnen het nergens vinden. Toen als we bij Joe in de auto zaten, toen wilden we wel eens weten waar als die club nou eigenlijk te vinden was.
2: They don't play Monday. It was closed. And
3: wait, must not play there last night if it was closed.
2: Yeah, we must have seen it because we were. There was a guy. He asked a guy, and he said the blues clubs further on the road, but it was the next building. He didn't know nothing.
3: He didn't know. He didn't know what he was talking about.
2: And it's hot, quite hot over here, Joe.
3: Oh yeah.
2: And with us, it was in compared to Holland.
3: Oh yeah, yeah. It's Texas.
2: Yeah, it's Texas, all right.
3: But you go straight down this street to get to my house.
2: You go down south.
3: Yeah, straight down Main. Yeah. To Hillcroft. Whatever I thought about it, it's too far to try to get you down there.
2: Yeah, okay. It's
3: too hot.
2: It's too hot.
3: Too cold.
2: Because he was making some recording from
4: the fan a little slow. Okay.
3: Oh, okay.
4: Yeah. Thank you.
2: But we didn't know. We don't. That on Monday there's no action. I think.
3: They have in
2: the blue scene.
3: Maybe they got something going on somewhere. I'll check around. See what's happening.
2: And Jill he's got a new place.
3: The In Crowd. He got a new record shop. But I think the In Crowd has Moody over there on Mondays. Eugene Moody.
2: Uh-huh. This is not the place where you lived before, or what? Where you live right now?
3: I live there. Yeah, I've been there 18 years.
2: Uh-huh.
3: My latest album just came out.
2: Uh-huh. We'll take that and turn it in Holland.
3: Yeah, I got to that's for Gil. They just sent me but a few.
2: Mm-hmm.
3: But I'm trying to contact the company so I can order some. I did this the last time I was in Europe.
2: Uh-huh.
3: In fact, we did two albums. We did this one in the studio and we did one live.
2: It's by Munich.
3: Yeah.
2: Yeah. Yeah, they are good. They are probably one of the best for, by Munich.
3: Yeah.
2: Yeah. Yeah, they are good. They are probably one of the best for this kind.

0: Muziek van de man die, als wij later nog tegenkwamen op het Delta Blues Festival in Greenwood. Taj Mahal met de Fishing Blues. En dat komt van de cd Taj Mahal. Met Joe Hughes in onze Fort Thunderbird naar Houston. Hij vertelt dat er op maandagochtend niet al te veel te doen is wat de bluesmuziek betreft. En wij reizen dan naar Houston toe.
1: Naar Missouri City.
0: Naar Missouri City, ja.
1: Ja, ja. Nou, Joe die gaat ons dan allerlei dingen vertellen. Hij vertelt dat New York, Los Angeles en Houston echt spread out bent. En dat betekent dat vreselijk grote steden bent. En later vertelde Joe dat we naar een monument toe gingen en daarachter een heel mooi watergebied lag. En Joe die was ook een verwoed visser. En vandaar dat wij het stuk Fishing Blues van Taj Mahal draaien.
0: Nou, we kwamen bij hem thuis in Missouri City. En zeg maar, dat is een soort bungalow wieken van Houston. Ja, je kunt zeggen een forensenplek, zoals rolde in Drenthe. En dan zie je zo'n hele typische Amerikaanse inrichting uit door binnenkomt.
1: En wat zie je in Amerika dan? Als je zo'n huis binnenkomt, dan stiet altijd de tv aan. En hoogpolige vloerbedekking. Daar word je lekker met de blote voeten in kunt lopen. En enorm bed waar Joe met mevrouw Hughes in hoort te liggen.
0: Zo hoort wel, ja.
1: Ja. Hoewel Josie vrouw werd toen ook nog even opzocht. Die was toen in de wasserette bezig.
0: In de laundry.
1: Ja, in de laundry.
0: Yeah.
1: Nou, Jody liet ons het huis zien. En we kwamen natuurlijk door het hele huis heen. En daar hingen allerlei trofeeën aan de muur. Die Joe ons met gepaste trots zien liet. Hè?
0: Onder andere herinnering aan Utrecht.
1: Ja. Allerlei prachtige dingen. Ook u de begin van zijn carrière. En opnames van het Kangaroo label. Daar hing dan, zoals ik, een Edison aan de wand. Daar had Joe ook allemaal van dat soort platen aan de wand hangen. En ook nog dat in Italië speelde. En dat was voor die tijd, voor een bluesmuzikant natuurlijk, heel iets bijzonders. En van de stad Houston, daar had Joe een soort van certificaat van verdiensten kregen.
0: Maar net als jij van Assen eigenlijk.
1: Net als ik in Assen de erepenning heb. Dus ik ben geen ereburger, maar de erepenning. De ereburger kun je hier niet worden, geloof ik.
0: En dat allemaal in de slaapkamer van Joe Hughes in Missouri City.
2: That's in Utrecht. Yeah, that's
0: Joe,
2: the one.
0: Guitar Hughes met een nummer.
2: That's the one in Utrecht with the horn section.
3: Great again. I was with Great Again that time.
2: Yeah.
3: Watch the step down.
2: Yeah.
3: This is in Utrecht.
2: Yeah. There were the photographs you...
3: This is at Rockefeller's.
2: Yeah. What was there?
3: That's at Rockefeller's. That's here in Houston.
2: Uh-huh.
3: Blue spot. Oh, that's it. That's when I break up playing with Shades play out.
2: Uh-huh.
3: When I was a kid. This was on that last festival.
2: Where together... Ach, Liebenhof, yes. That is in Tiel. Men that are, yeah. You know, with what's the guy's name? Hank Demper. Hank Demper. He organized it.
3: Both of those pages are from Utrecht.
2: Yes. Yeah.
3: This is my first record right there, Kangaroo label.
2: That was your first record. On the Kangaroo label.
3: Didn't sell nothing though. I don't know what all of the others came in. That's most of them.
2: Yeah.
3: This is my first album on Double Trouble, second one.
2: Uh-huh.
3: This was my first album in Houston, second album in Houston. Going to the Blacktop Records.
2: Oh yeah, Blacktop. Mm-hmm. Hey,
3: that's the Blacktop if you want to see the blues.
2: Yeah, that's the one we turned on, yes.
3: That's the last thing on Blacktop, that Gulf Coast Blues.
2: That one, mm-hmm. Uh-huh.
4: What kind of certificates are hanging over there and there?
3: This, I got this overseas somewhere. You have to read that.
4: I can see it. Second festival. Torita Oceana. Italy, name again. Italy.
3: Yeah.
4: Somewhere in Italy. Joe Dukes in the Texas Blues.
2: Oh, you played Italy as well.
4: Con simpatia.
2: Uh-huh.
4: That's nice.
3: This, that was just something for my birthday there, I think.
2: Uh-huh.
4: Happy birthday. Yeah. Bernadine and Lorenzo.
3: Mm. Oh, yeah. This, I took a picture of that platter. That's the first time I played Utrecht.
2: I've got the, Johnny Coleman. I've got them as well. Yeah.
4: Wow.
3: So I had one of those cards. I got here and lost, so the next time I came, I took a picture of it. But I had the second show, I think BB headlined that second show. I was I had one of those, and I don't know what happened to them. This is a certificate from the city of Houston.
2: Oh, yeah. Of appreciation, yes.
3: But it's just my little thing, kind of keep me up with myself.
2: Yeah, that's what I did. I just got this whole thing, but I lived at a flat, you know, in the north.
3: Uh-huh.
2: But I left for a small, just what you did, you know,
3: uh-huh,
2: to a small village, uh-huh, and I'm living at the edge, you know, gonna live at the edge, and so I can look into the countryside, you know.
3: Oh yeah.
2: It's just about the same as you done. So you come from there to this.
3: Mm-hmm.
2: Yeah. And I got to take this, all these things from the wall, you know. Got to be there with, careful with it, because the glue, you know, you have to go like.
3: Yeah. I just ought to put them up with those little pins, so you can just take them right down. Put them somewhere here.
0: I see some wooden shoes over here.
3: Oh yeah, my wife got those the last time we were in Utrecht. She got them for gifts, and they ended up there. I don't know what she got enough of them to give whoever she wanted to give them some, and just didn't get enough, so she just kept.
0: Okay, Harry, translate something.
2: Yeah, ik zat zelf even naar te luisteren van over die klompen. Ik heb het niet helemaal mee.
4: Nee, maar gewoon alles hier.
2: Nou, kijk, hier heb je dus een geboortecertificaat of een certificaat van appreciation van de gemeente Houston. Nou, verder heb je dus hier allemaal. De platen van Joe, Craftsman en Blacktop Records allemaal.
4: En waar is hier?
2: Wat? Ja, waar is hier is in Missouri City. En dat is aan de rand van. Het was vroeger een soort van plaatsje aan zich, zei Joe. Ik woonde in Houston. Maar nu woont hij eigenlijk weer in Houston, omdat het aan elkaar gebouwd is. Nou, verder zie je zijn eerste plaat op een Kangaroo label. En grote foto's van Utrecht daar, van een concert daar in Vredenburg. Ja.
4: En dat allemaal in de slaapkamer van
2: Joe, ja.
4: Mr. Joe Guitar Hughes.
2: Ja.
4: Oké.

0: Joe Guitar Hughes met een nummer van zijn laatste cd Down and Depressed Dangerous Situation. Nou, Joe Hughes die heeft met heel wat mensen samenspeeld doen we toch, ja?
1: Nou ja, Joe die is begonnen in de Dukes of Rhythm. En daar zat een heleboel mensen in die later eigenlijk beroemder worden bent als Joe Hughes zelfs. We hebben dan over Johnny Copeland en de Texas Twister, zo werd Johnny Copeland ook noemd, en Albert Collins, The Iceman. Allemaal uit Houston en allemaal van die buurt Scots. En later, dan komt Joe, die komt bij Grady Gaines en de Texas Upsetters. Nou, Grady Gaines, dat is een van de beroemde rock'n'roll saxofonisten geweest. En heb onder andere bij Little Richard gespeeld.
0: Joe Hughes heeft ook veel platen middenspeeld trouwens. Hè? Grady Gaines, maar ook onder andere bij Bobby Bland. En heeft ook bij Little Richard gespeeld.
1: Ja, Grady Gaines, daar hebben we het net al over gehad. Daar heb je met gespeeld. Maar ja, Bobby Bland is natuurlijk Blue Bobby Bland. En dat is een van de grote blues soulzangers in Amerika.
0: Nou, naar hem, naar Grady Gaines, door waren wij maandagavond op Scots in de Zwarte Wiek van Houston. Naar hem waren wij op zoek. Ja, wij kunnen het niet vinden in Eddie's Lounge. Maar zijn muziek, die kunnen wij u vanzelf wel horen.

0: Grady Gaines van de CD Full Gain. Uitgebracht op het Blacktop label van Neumann en Hammond Scott. En die man die kwam bij later bij onze reizen in New Orleans nog tegen. Met Joe Hughes kwamen wij wel bij Etta's Lounge. Want hij wist de weg wel, hij kon ons er wel naartoe brengen. En dat is een van de meest fameuze bluesclubs op Scott's in Houston.
1: Ja, en als je er dan voor staat, dan denk je, hoe is dat in godsnaam mogelijk dat dit een bluesclub is? Je kunt het bijna niet zien. Wij werden ook op een gegeven moment aan de kant gestuurd door een jochie dat er voor stond. Dus wij heul Scots af en hij weet dat Scots ongeveer 5 kilometer lang is. Dan was dat een hele reis. We kwamen er binnen, nou, dat is een soort van, ja, dat zie je gewoon in Nederland niet meer. Het is zo simpel, het is eigenlijk een soort van reliquie daar.
0: Maar wel legendarisch, hè? Wel legendarisch, want als je Texas handboek uit dat erop naslaat, dan wordt het allemaal prezen als de bluesclub van Houston.
1: Ja, dat is zo, want mensen die vanuit Nederland die richting opgaan en die hele bluesroute opzoeken, die komt altijd bij Etta's Lounge terecht.
0: Nou, wij kwamen er dan uiteindelijk ook. Een hele simpele club, een kleine club, donker, een lege zoldering. En geweldig warm dat het door binnen was op die maandag. En dat was eigenlijk helemaal niet zo gek. Want de ventilator door, die deed niet al te best.
1: Nee, en ze lieten ons dat ding met heel veel trots zien. En ze zouden me weer maar zetten, maar er was geen beweging in te krijgen.
2: Hey, go back. Can you make it go the other way?
3: Oh, reverse?
2: Yeah, it's a knob, it's a switch up there you gotta turn.
3: That way, but you gotta stop.
2: Yeah.
4: There it goes. Yeah. Can you tell me what kind of club Etta's Lounge is?
5: Yeah, it's a blues club, and we have music every Saturday night and every Sunday night here. We have Sonny Jones in the soundtrack on Saturdays, and yeah, that's his son-in-law. Yeah. And Grady Gaines on Sunday night. Grady Gaines here every Sunday.
6: Yeah, I know Grady. He was a tenor saxophone with Little Richard there.
5: Yeah.
6: And I've seen Grady in the home as well.
4: Uh-huh. And how many people are coming here?
5: Oh, we have 100, 150, all kinds.
4: How long is this place?
5: They played 4 hours, 9:30 to 1:30.
6: And how long does it exist?
7: How long the place been here?
5: Yeah. Oh, we've been here 21 years.
4: So? It's a famous place.
5: It's a which kind of place? Is it what?
4: Famous?
5: Yeah, very famous here. Yeah.
6: From all kinds of people
5: come here. They come here from the college over there.

0: prachtige, scheurende saxofoon van Grady Gaines in dit nummer. Ja, dat was dus de Grady Gaines en die speelde op die bewuste zondagavond. Dat wij het niet kunnen zien in Edda's Lounge op Scotts in Houston. Hier een kort interview met de, ik denk dat de sub-eigenaar was, hè, van Edda's Lounge. Want Edda, dat is de bazin en haar partner, Mr. Kobe, die leidde ons door even rond.
1: Ja, en dat rondleiden, dat was niet veel meer als een even rondloop met die club. Want het was een heel klein toneeltje. En daar kunt nauwelijks een band opstaan. Toch is Mr. Kobe die is nog even aan het prussen gegaan met die ventilator. Die al 21 jaar gebruikt was. En hij kreeg hem gelukkig op laatst toch nog even aan de loop.
0: Ja, als een club wordt zeg maar een 150 man zo ongeveer in kunt. 100, 150 man. En nou, dat gebeurde al 21 jaar lang. Ja, voor onze begrippen is het een klein zaaltje, maar de groten uit de blues die speelt door. Ja, en dat was eigenlijk onze laatste belevenis in Houston. Want de volgende dag hebben wij onze spullen ingepakt en zijn wij in oostelijke richting afgereisd. We blijven nog wel in Texas, al is het op het randje van Texas en Louisiana. Dus muziek van een Texaan nog ter afsluiting van deze aflevering van Harry's Blues. Die technisch verzorgd werd door Paul Meeldijk en samensteld en presenteerd werd door Harry Musquet en Albert Haar. De besluit met een nummer van
1: Freddie King en dat heet The Texas Flyer.

0: volgende week in Harry's Poes.
1: Na 2 dagen verblijf in Houston werd de weg ingeslagen naar Port Arthur, een kleine industriestad van 65.000 inwoners aan de Golf van Mexico. Geboorteplaats van mensen als Janis Joplin, Ivory Joe Hunter, George Jones en Johnny and Edgar Winter. In Port Arthur de eerste kennismaking met de Cajun muziek. De unieke muzieksoort met een mengeling van Europese, Creoolse en Amerikaanse.

0: Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het oude Luxor Theater in Rotterdam was de favoriete zaal van Harry Musquet. Na de oorlog verbleef hij enige tijd bij familie in Rotterdam. En als hij daar optrad, kwam die familie altijd trouw kijken. Q.E. and the Blizzards, Checking Upon My Baby.

0: will be over this town.
1: QB and the Blizzards, checking up on my baby. J.J. Gray en Movro uit Florida begonnen als een bedrijfsbandje en intussen staat de band op alle grote festivals in alle hoeken van de wereld. Alles draait om zanger, gitarist en componist J.J. Gray. Dit is een opname uit de Playhouse in Atlanta, Georgia. J.J. Gray en Movro, The Sun Is Shining Down.

JJ Gray en Movro, The Sun Is Shining Down. Tommy Castro en The Painkillers, dat is een bluesband uit San Diego. En tijdens een tour door Amerika namen ze het album Killin' It Live op. En die opnames werden gemaakt in New York, Californië, Texas. En dit is een opname uit het Wildwood Theater in Lake Orion in Michigan. Tommy Castro en The Painkillers. Anytime soon.

Tommy Castro and the Painkillers, Anytime Soon. David Kogo, dat is een bluesgitarist uit Canada, en hij nam het album Dine Under the Stars op in het Queen's Hotel in British Columbia. Het nummer is geschreven door B.B. King. David Kogo, Sweet Little Angel.

David Gogo, Sweet Little Angel. Dion uit New York had begin jaren 60 een wereldhit met The Wanderer. Er verschenen 101 covers, onder meer van de Beach Boys, Status Quo, Dave Edmunds en Delbert McClinton. En van de originele versie is weinig over nu Dion het nummer Bluesy zingt. Dit is een opname uit The Bitter End in New York. Dion, The Wanderer.

Dion, The Wanderer. Jimmy Thackeray, dat is een bluesgitarist uit Pittsburgh. Hij was jaren de gitarist van de Nighthawks en tegenwoordig heeft hij zijn eigen band The Drivers. En dit is een opname uit Callahan's Music Hall in Detroit. Het nummer is van blueslegende Memphis Slim, Jimmy Thackeray. Love My Baby.

Jimmy Thackeray, Love My Baby. Delbert McClinton, dat is een blueszanger uit Texas. En hij speelt tijdens liveconcerten als verrassing altijd een beroemd nummer van Otis Redding. Dit werd opgenomen tijdens het festival Austin City Limits. Delbert McClinton, I've Got Dreams to Remember.

Elbert McClinton, I've Got Dreams to Remember. Jimmy Barnes opereert vanuit Australië, maar hij werd geboren in Schotland en hij nam in het State Theatre in Sydney zijn live album Working Class Boy op. En als gast deed Dean Campbell mee, de voormalige zanger van The Marmalade uit Glasgow. En dit is een grote hit geweest voor The Marmalade. Jimmy Barnes en Dean Campbell, Reflections of My Life.

Jimmy Barnes en Dean Campbell, Reflections of My Life. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Walter Trout, dat is een bluesveteraan uit Californië, maar hij woont de helft van het jaar in Denemarken, want daar komt zijn vrouw vandaan. Dit nummer werd opgenomen tijdens het Tampa Bay Blues Festival. Walter Trout, The Reason I'm Gone.

0: Nou, ik vind een heleboel dingen leuk om te doen. En die tijd dat ik gedeputeerde was, kwam ik aan dat schrijven niet toe. Als jij zegt van wat heeft het betekend? Heeft het voor mij persoonlijk betekend dat ik een aantal dingen die ik voor mezelf heel belangrijk vind, een poosje in de ijskast heb gezet in die tijd.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. Dit keer ging hij het vrije veld in. Op zoek naar water. En dat deed hij met Marga Kool.

0: Wij lopen hier maar gaan.
1: We lopen hier achter het kerkje van Averreest, Old Averreest. Echt een heel authentiek en mooi bewaard gebleven gehucht.
0: Lustraat, wij loopt hier met Marga Kool. Marga Kool is op dit moment dijkgraaf, hè?
1: Klopt.
0: Van het waterschap Reest en de Wieden. Zeg ik dat goed, Marga?
1: Reest en Wieden, ja.
0: Wij willen nou even naar de Reest toe. De Reest, dat is eigenlijk de scheiding, hè? Een beetje tussen de Overijssel en Drenthe.
1: Ja, klopt.
0: Maar het waterschap, dat beperkt zich niet alleen tot Drenthe. Zeg.
1: Nee, niet meer. Vroeger was dat wel zo met waterschappen. Die hadden vaak een klein gebied. En wonderlijk genoeg loopt de grens tussen de waterschappen in Drenthe en Overijssel precies door de helft van de Reest. Nou, dat is natuurlijk heel belachelijk, want dan kun je nooit goed beheer voeren. En daarom is het ook beter dat die reorganisatie hier komen is, zodat het land aan beide kanten van de rivier, alles wat afwatert op de Reest, dat is nou in één hand van één waterschap.
0: Hoe word je dijkgraven, Marga?
1: Nou, dan moet je gewoon naar solliciteren.
0: Je moet solliciteren, ja. en dan word je dan benoemd?
1: En dan, dan krijg je gesprekken met de vertrouwenscommissie vanuit het waterschapsbestuur. Net zoals dat ook giet als een burgemeester benoemd wordt van een gemeente. Hè. Dan giet de gemeenteraad er met elkaar over in conclaaf. En die brengt dan advies uit aan het kabinet, zou je kunnen zeggen. En dan is het vervolgens een kroonbenoeming, heet dat. Dat betekent dat onder mijn benoeming zit de handtekening van de koningin. Maar ik ben bang dat de koningin er niet echt van op de hoogte is. Hoor. Het is een zaak van de ministers dan. Hè?
0: Een dijkgraaf, dat klinkt wel heel erg mannelijk. Hoe was dat eigenlijk grotendeels een positie die de man bekleed werd?
1: Absoluut. Ja, er zijn op dit moment 58 waterschappen in Nederland. 57 geloof ik zelfs. En daarvan zijn er maar twee die een vrouw als voorzitter, als dijkgraaf hebt. En in het verdere verleden was het ondenkbaar dat een vrouw dijkgraaf zal wezen. Als je kijkt naar de vorige eeuw bijvoorbeeld, was het echt helemaal een mannenwereld. En ook in de besturen zaten bijna alleen maar man. En dat begint ietsje te veranderen. Een beetje mannenwereld is nog steeds wel, hoor.
0: Het is natuurlijk ook een echte Nederlandse fenomeen, hè? Ik bedoel, de strijd tegen het water.
1: Ja, zeker. Hè? De wortels
0: denk
1: van onze Nederlandse
0: cultuur. Denk het aan Holland, zie ik trage rivieren, hè, Marsman.
1: Ja. Wist jij dat de waterschap de oudste democratische bestuursvorm van Nederland is? Al in de middeleeuwen gingen mensen samenwerken en zo'n waterschap samen oprichten. En dat betekent dat vanaf zo'n 1200 de eerste waterschap in Nederland al bestaat. Veel ouder dan de gemeente, veel ouder dan de provincie. Ja. En inderdaad, in de gebieden waar het gevecht tegen het water voert moest worden, dat was het natuurlijk het eerste. Echt dijkzorg en dijkonderhoud. En later is dat natuurlijk veel meer ook geworden, inpoldering enzovoort.
0: Kijk eens, dit is hier wel een heel erg mooi gebied, hè?
1: Dat is het.
0: Als je zo door dit laadje in loopt. En daar rijdt een mul, die maalt volgens mij, of nee, was die toch? Ja. Ja. Dat waterschap, dat beheert het water. En ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt. Kun je dat eens even wat aan mij vertellen?
1: Ja, zeker. Doe ik dat trouwens in het Drents of doe ik dat in het Nederlands?
0: Nou, je mag het gewoon in het Nederlands doen, want het is ook voor de VBRO.
1: Ja, maar daar zit ik ineens over door... nadenken. Wij zijn zo heel natuurlijk in het Drents begonnen, maar wil jij wel een Drents?
0: Dat maakt allemaal niks uit. Ik bedoel, het is voor Drenthe en voor de rest van de natie.
1: Nou, zal ik het voor de rest van de natie dan in het Nederlands uitleggen, Harry, hoe dat zit?
0: Maar met een beetje Drents accent, maar wel.
1: Dat mag, ja. Ik kan wel wat vertellen over de taken van waterschap. Een waterschap die heeft een viertal taken. In sommige gebieden zorgen ze ook nog voor een deel voor de wegen. Maar dat is bij ons in ons deel van het land is dat niet zo. Viertal taken. In de eerste plaats zorg voor de dijk. Onderhoud en waar nodig dijkverbetering. We zijn op dit moment bijvoorbeeld bij de dijken bij Zwartsluis bezig aan een dijkverbeteringsproject. In de tweede plaats de zorg voor het goede peil van het water. Zorgen dat er op de juiste tijd, op de juiste plaats voldoende water is. Dat betekent soms water afvoeren, soms water aanvoeren. Heel vaak water vasthouden. In de derde plaats is het de zorg voor de kwaliteit van het water. Dus ook al het water wat de mensen wegspoelen uit hun gootstenen, toiletten, ja, wasmachines enzovoort. Dat wordt in onze zuiveringsinstallaties weer gezuiverd.
0: Ja.
1: Maar we geven ook vergunningen aan bedrijven die op de sloten of kanalen willen lozen.
0: Ja.
1: En we houden controle erop dat mensen geen dingen doen die niet mogen. En dan de vierde plaats hebben wij nog een klein deel van het gebied in Overijssel waar we de vaarwegenzorg hebben. Dat betekent dat we ook de grotere watergangen onderhouden. En dat is dan vooral in het Overijsselse, omdat je daar vroeger nog vaarboeren had. Hè? Die voor een hele bedrijf het nodig hadden om de melk, de koeien, het hooi via de waterwegen te vervoeren naar hun boerderijen. En daarom heeft het waterschap daar nog een stuk vaarwegenzorg. Er wordt op dit moment over gesproken of het waterschap ook van de provincies nog ook de zorg voor de grotere kanalen enzovoort zou moeten overnemen. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the

0: Yes, he's got his own.
1: Water is natuurlijk wel iets wat in de belangstelling staat. De prins der Nederlanden, die houdt zich daarmee op.
2: Ja, zeker.
1: Maar ook een goede kennis van mij, dat is Willem van Kooten, die is nogal begaan met het lot van het water en zo.
2: Ja.
1: Willem heeft altijd gezegd, het wordt gewoon op een gegeven moment schaars. Ja. Heb jij daar ook wel eens... Ik bedoel, praat je dus niet alleen maar hier over het waterschap, maar iets over wat een globalere...
2: Ja, ik denk dat water, dat goed water schaars wordt. Want je hebt steeds meer verontreiniging van het water. En ook steeds meer schadelijke stoffen die doordringen tot het diepe ondergrond. En daar het water wat je voor drinkwater moet kunnen winnen, kunnen verontreinigen. Dus ik denk dat goed en bruikbaar water, ook in Nederland, maar zeker in de rest van de wereld, een schaars goed is of nog gaat worden.
1: En waarschijnlijk ook politieke belangen speelt mee. Ja. Zo, als je bijvoorbeeld in Turkije, dus, die kunnen bijvoorbeeld van die bergen kunnen ze dus de Jordaan en al die dingen, die de Eufraat, Tigris, die daar uiteindelijk beginnen, kunnen ze natuurlijk afsluiten. Hè? Ja. Ze schijnen al op akkoord met Israël hebben gehoord, wat ik gehoord heb. Maar dat is natuurlijk ook nog een ook nog een politieke dwangmiddel worden op een gegeven moment.
2: Ja, en hoe schaarser, hoe eerder er oorlogen om water zullen kunnen ontstaan. Dan zal dat in ons deel van de wereld nog niet zo vaart lopen. Maar ik kan me voorstellen, in sommige delen van de wereld, waar water echt een bepaald of mensen kunnen blijven bestaan en ook of de welvaart kan doorzetten, ja of nee, dat daar dat een bron van strijd kan zijn.
1: Ja, en er komen natuurlijk steeds meer mensen die verbruiken. Dat is natuurlijk de wereldpopulatie die stijgt natuurlijk enorm.
2: Ja, zeker. En dan heb je het over drinkwater, maar sowieso kan water een groot probleem worden in de toekomst. Want mede door onze welvaart verandert ons klimaat.
1: Ja.
2: De zeespiegel die stijgt, de zee komt hoger op.
1: Ik heb net een liedje over geschreven, The Warning from the Ice.
2: Oh ja.
1: Een waarschuwing vanuit het ijs. Van de polar cap is melting en zo. Een soort van blues, maar dan kun je 12 maanden van maken. Maar dan niet meer alleen maar over de Mississippi Delta, want dat is er niet meer. Dus die teksten worden wat globaler ook.
2: Ja. Daar
1: kun je eigenlijk ook wel een blues over maken, want het is natuurlijk wordt een probleem waarschijnlijk.
2: Ja hoor. En dat is een nadenken op dit moment, ook in Nederland, ook in de waterwereld, van hoe ga je daarmee om? Ga je een toekomst tegemoet waarin het Westen helemaal ontruimd moet worden, omdat het weer onder water wordt gezet? Of zie je kans om de dijken zo hoog te krijgen in de toekomst, dat Nederland nog ook wat de laagste delen betreft leefbaar blijft?
1: Ja, want anders kriegen wij die mensen allemaal hier in Drenthe. Dat moeten we in ieder geval niet hebben.
2: Ja, dan zal de eerste tijd zo vaak niet lopen.
1: Maar dat zal onze tijd wel duren, zoals mijn grootmoeder altijd zei. Maar het stijgt wel.
2: En ook verandering van het weer. Hè? Ja. Wat onderzoekers voorspellen, dat is dat in de toekomst de zomers droger zullen worden. En in de winter, en voorjaar bijvoorbeeld, de herfst, er in korte tijd heel veel regen tegelijk zal vallen.
1: Ja.
2: Nou, daar hebben we in 1998 hebben we daar een voorproefje van gehad. Ook in ons gebied, in het gebied van Reest en Wieden, is toen het hele deel daar bij Meppel en Noordwest-Overijssel onder water komen te staan. Kijk, en dan realiseren mensen zich ineens wat een waterschap is en wat een waterschap moet doen. Want normaal heeft de burger helemaal niet zoveel idee van wat een waterschap nou precies voor hem betekent. Maar dan realiseert men zich dat.

0: zat jij daar toen al? Want de luisteraar die weet natuurlijk niet dat jij ook nog gedeputeerde voor het milieu en cultuur geweest bent in de provincie Drenthe.
1: Ja, in 98 was ik dat nog, dus toen ging ik niet over het waterbeheer.
0: Nee. Nee. Zeg daar eens wat over, over die tijd. Ik ben 8 jaar gedeputeerde geweest. Hoe, voor D66?
1: Ja.
0: Hoe ging dat? Wat heeft die periode opgeleverd?
1: Ja, dat is natuurlijk... Voor Drenthe of voor mij?
0: Nou ja, nee, nou, vertel maar gewoon. Vertel hoe je dat ervaren hebt, weet je wel. Want het is natuurlijk een belangrijk... Het sluit wel aan op het water natuurlijk. Milieu en cultuur eigenlijk toch ook wel.
1: Ja, ook wel.
0: Want water en cultuur, dat heeft toch wel sterk met elkaar te maken.
1: Ja.
0: Kijk naar die prachtige Nederlandse landschapsschilders met hun water en zo, Ruisdaal en zo, al die jongens.
1: Ja, maar ook landschap. En landschap is ook een onderdeel van cultuur. Nou, het Nederlandse landschap is gevormd door het water en door de manier waarop we met water omgaan. Ja, maar normaal gesproken gaat de gedeputeerde van cultuur meer over welke instelling krijgt wel subsidie en wie niet en zo. Hè?
0: Ja.
1: Dus we zien het nou wel heel breed.
0: Maar ook zelf, daar had je zelf ook mee te maken, want je bent niet alleen maar gedeputeerde geweest, maar je bent nog steeds, je maakt nog steeds mooie gedichten en je hebt toneelstukken geschreven en columns en je bent daar al een redelijke duizendpoot op allerlei gebieden.
1: Nou, ik vind een heleboel dingen leuk om te doen en in die tijd dat ik gedeputeerde was kwam ik aan dat schrijven niet toe.
0: Nee.
1: Als jij zegt van wat heeft het betekend, heeft het voor mij persoonlijk betekend dat ik een aantal dingen die ik voor mezelf heel belangrijk vind een poosje in de ijskast heb gezet in die tijd. En dat lukt nu weer iets meer. Ik heb nu wat meer tijd, dus ik ben nu weer meer met schrijven bezig. Maar aan de andere kant had ik die tijd als gedeputeerde ook niet willen missen, want dat was een hele leerzame tijd en ik heb heel veel opgestoken van hoe het werkt in het bestuur en in de politiek. Dus...
0: Maar je bent oorspronkelijk geen Drentse. Je bent geboren in Beekbergen.
1: Ja.
0: Hoewel dat natuurlijk ook een beetje, dat is op de Veluwe, hè, bij Apeldoorn.
1: Ja, maar daar heb ik maar heel kort gewoond.
0: En toen naar de Zuid-Hollandse eilanden. Als ik goed...
1: Nou, mijn familie komt komt uit het westen. Mijn moeder komt inderdaad van de Zuid-Hollandse eilanden. Mijn vader uit het Utrechtse, hè, dus het rivierengebied. En die zijn na hun trouwen in het oosten van het land gaan wonen. Daar ben ik geboren. En met een korte onderbreking in Brabant, eigenlijk toch vooral in Drenthe opgegroeid. Twente, Drenthe.
0: Ja, want jij hebt je ook eigenlijk toch redelijk voor de Drentse taal inzet. Hè? Ik bedoel, het gaat nou even over in Drenthe, dat kan. En jij hebt een aantal dichtbundels geschreven. Dus Ja, jij bent eigenlijk toch wel helemaal Drenthe.
1: Ik voel me Drenthe.
0: Ja.
1: Aan de andere kant heb ik ook wel weer, als ik hoor over plaatsnamen in het Westen. En ik herinner mij hoe mijn vader daarover vertelde, of hoe mijn moeder daar nog steeds over vertelt. Dan heb ik daar ook wel wat mee. En als mensen iets vervelends zeggen over mensen uit het Westen, dan raakt mij dat ook, omdat ik daar ook wel een verbondenheid mee heb. Aan de andere kant, zo gauw er ergens iets ten nadele van Drenthe wordt gezegd, dan heb je mij ook boven op de kast.
0: Ja, maar dat zijn meestal ook, ik bedoel, dat ben altijd van die algemeenheden. Hè, van de, in het Westen woont alleen nog maar boeren en zo, weet je wel. En wij zeggen dan, dikke nek en zo en dat soort dingen, of Haagse bluff en zo. Maar ja, dat zijn
1: wat toch... veel gegeneraliseerd.
0: Ja, absoluut, ja. Ik bedoel,
1: maar wat ik in ieder geval belangrijk vind is dat je de verschillen die je in Nederland bent, dat je die goed boven water houdt. Ik vind het heel jammer als alles egaal wordt en uniform wordt en gries.
0: Ja,
1: daar vind ik niks aan. Je moet een beetje regionale herkenbaarheid houden.
0: Ja,
1: in de taal en in het landschap enzovoort.
0: Ja, daar hadden we het nog even over, voordat we aan dit gesprek begonnen. Over de bouw in Drenthe, hè? Op die kleine dorpen, zo op de Hondsrug en richting Annen en zo. Daar heb je dan toch niet zoveel aan kunnen doen als... daar had je daar niks mee te maken in jouw positie toen?
1: Nou, ik ging niet over ruimtelijke orde.
0: Nee.
1: Ik heb natuurlijk wel invloed kunnen hebben als lid van het college van gedeputeerde staten.
0: Vond jij ook niet mooi zeker, waar ik het nou over heb?
1: Er zijn verschillende dingen gebeurd die je inderdaad niet tegen hebt kunnen houden. Een bouw van nieuwe bestemmingsplannen. waarvan ik het vreselijk vind dat ze gekomen zijn. Aan de andere kant, in de sfeer van de monumentenzorg, in de sfeer van meer aandacht voor het landschap, denk ik dat er in die 8 jaar toch wel wat is bereikt. Maar dat je het in je eentje kunt keren als daar niet voldoende steun is, daar ben ik wel van overtuigd.

0: Ja, ik heb toen eens een keer met de commissaris, met de Reels de Beek over gehad. Die zei, ja, die lijn Groningen, dat mag dan, naar Emmen en zo, weet je wel. Dat, die dorpen, die mogen dan wat meer bouwen. Gelukkig hebben ze op die kleine dorpjes, zoals Egehaar en Grollo, daar mag dus niks meer bij en zo. Dat vind ik wel goed.
1: Ja.
0: Maar ik, zoals Annen bijvoorbeeld, ja, dat vind ik dan toch... Schuilingsoord, dat is er bijvoorbeeld niet meer. Weet je wel. Het is één Zuid-Laan en ander, dat ligt al aan elkaar. Ja. En die hele mooie S, die aan de ene kant van Annen, die is helemaal weg en zo. Dat vind ik als Drent wel eens... doet me dat wel eens pijn. En ja. Ik denk wel eens dat men wat meer traditioneel zou kunnen bouwen, zoals bijvoorbeeld in Twente wordt gedaan of bepaalde plaatsen in de Achterhoek.
1: Ja, vind ik ook. Veel meer gebruik maken van de bouwstijl die er was, van de materiaalsoorten en de kleurstelling die er vroeger waren. En veel meer doen met beplanting voordat je gaat bouwen, in plaats van eerst een hele woonwijk uit de grond stampen en dan nog eens wat bosjes eromheen zetten. Het zou echt veel verstandiger met de geschiedenis omgegaan kunnen worden. En dat is op dit moment wel leuk, vind ik, dat in de vijfde nota aan ruimtelijke ordening die er is, hè, die Pronk heeft uitgebracht, waarin het beleid voor de komende tijd wordt uiteengezet, daar schrijft men ook in van je zou nieuwe ontwikkelingen wat bouw betreft toch meer moeten laten geïnspireerd worden door de geschiedenis. Nou, dat is een mooie kreet en staat helemaal niet bij hoe Pronk dat uit wil gaan voeren. Nee. Maar het is wel te hopen dat de gemeentebesturen dat idee oppakken en dat ook werkelijk nou eens ter harte gaan nemen. Want het is niet alleen in Drenthe hoor, het is toch in veel delen. Hopen dat de gemeentebesturen dat idee oppakken en dat ook werkelijk nou eens ter harte gaan nemen. Want het is niet alleen in Drenthe hoor, het is toch in veel delen.

0: Maar...
1: ik herinner me ook wel, het ziet dat iedereen in de spiekerbroek en een blauwe trui liep, maar...
0: Ja, dat is ook wel een beetje zo. Maar toen hadden we nog niet allemaal merkkleding. Hè? Je moet nou een beetje van die en die kleding aan hebben. En ik zit altijd maar te zoeken naar een broek waar geen merkje op staat. Maar helaas moest ik constateren dat hier dus eigenlijk ook nog één op staat. Maar hij is wel vrij redelijk weggemoggeld. Dus, Je hebt dus verschillende activiteiten ontplooit. Dat is zowel naar de politieke kant, maar ook hier een aantal dichtbundels. Ja. Wat staat je eigenlijk? Wat is het dichtst bij je gewoon van al die dingen?
1: Oh, dichten, gedichten maken en soms ook sommige verhalen maken, dat staat het dichtste bij mij.
0: Ja.
1: Daarom vind ik dat ook het moeilijkste om over te hebben.
0: Ja.
1: Ik heb altijd de pest als iemand vraagt van wat heb je daar nou mee bedoeld.
0: Als je gaat tekst analyseren.
1: Dus ik hoop niet dat je gaat vragen van wat heb je ermee bedoeld.
0: Nou, zo wil ik niet gaan.
1: Maar dat is een stukje van jezelf wat je in werk neerlegt.
0: Hoe doe je dat? Ga je daarvoor zitten en rolt dat er ineens uit? Of is dat wat ik dan wel eens heb van... Ga je ervoor zitten en werk je eraan, elke dag of zo? Nee. Ik ga 10 uur zitten en ik heb een schema en ik neem een kopje koffie en ik ga dan weer verder? Of...
1: Nee, verschillende manieren. En soms ga ik er juist helemaal niet voor zitten, maar zit ik in de auto en zie ik iets of denk ik ergens aan. Of ik heb een bepaald gevoel en dan komt er ineens een regel die erbij hoort. En die schrijf ik dan onder het autorijden even op. Of na die tijd, als ik hem nog heb kunnen onthouden. En dan later dan denk ik over die regel door en dan komen er meer regels bij. En dan groeit zo'n gedicht soms in de loop van jaren. En op een bepaald moment dan vraagt iemand van... Hey, niet een gedicht, want ik moet nog een gedicht hebben voor dat of dat krantje of die bundel. Nou, en dan denk ik van dan moet ik die maar afmaken. En dan ga ik er wel eens voor zitten om iets af te maken.
0: Maar ik heb 20 versies.
1: Ja, de eerste regel zit in mijn hoofd, komt er ook heel gemakkelijk uit. Daarna er een mooi gedicht van maken, dat is wel wat werk. En veel meer werk vind ik nog om een verhaal te schrijven of om een toneelstuk te gaan schrijven. Ja. Daar moet ik echt voor gaan zitten.
0: Ja.
1: Dan heb ik iemand beloofd dat het zal komen voor 30 mei
0: deadlines
1: of zo.
0: En, zo. Ja. Ja. En je bent geen Mozart die zegt van nou, dat mevrouw Dusek zei van het wordt nou tijd dat de Don Giovanni op papier komt. En hij zegt van, maak je maar niet ongerust, want de score zit in mijn hoofd en zo.
1: Ja. Maar hoe heb jij dat dan met...
0: Ja, ik ben een beetje Tim Hardin-achtig. Als ik het hoopt zich een beetje op en ik schrijf wat, noteer wat flat. En ik heb altijd zo'n klein, ja nu niet, maar zo'n boekje bij me waar ik dan alleen notities in maak. En waar je op een gegeven moment bepaalde dingen verbindt. Of quotes of zo, die je dan een beetje bij elkaar kunt zetten. En dan een verband inbrengt en zo. Maar het is niet zo dat ik ervoor kan gaan zitten of zo.
1: Kun je schrijven met mensen in de buurt?
0: Nee. Nee. Ik heb wel eens losse vlotters dat ik ergens iets opvang. Ik zeg van, nou dat is het dan, dat kan ik wel gebruiken.
1: Ja.
0: Ik meen dat Joep van het Hek mij een keer verteld heb in de Spiegel in Groningen dat hij het ook zo deed. Dat hij expres de stad in ging om dingen op te pikken en zo. Die leven in onder het genot van een bolletje natuurlijk. Maar zo doe ik het eigenlijk ook een beetje. Alleen, ik ben niet zo verschrikkelijk productief moet ik zeggen. Ik ga er wel eens achter zitten en dan dwing ik mezelf wel eens. En dan zit ik er 2 uur en als ik dan 2 regels heb, dan ben ik heel blij. Maar dan, dan zijn ook wel eens dagen dat het niet lukt. Ja. Maar er zijn ook, de mooiste ding heb ik eigenlijk in één keer zo opgeschreven.
1: Ja,
0: dat is heel raar, dat zat er ergens.
1: Bij mij zijn het vaak de laatste regels van een gedicht bijvoorbeeld. En dan moet het hele stuk er nog vooraf en dat is dan lastig.

0: Ik kan ook niet hebben dat iemand over mijn schouders mee zit te kijken.
1: Nee, dat vind ik
0: helemaal vreselijk.
1: Maar ben je ook aan ik ben ook wel eens aan drie dingen tegelijk bezig.
0: Ja, ik ook. Ja.
1: En dat is dan maar ik ben zo'n slechte afmaker eigenlijk. Dat.
0: Ja. Jij hebt ook echt de stok achter de deur nodig.
1: Ja, dan kan ik het eigenlijk wel, ja. Dan kan ik het wel, ja. Maar ik toch heb ik dat liever niet. Ik ben nou bijvoorbeeld, moet wel eens een keer weer eens een nieuwe cd maken of zo. En dan schrijf ik maar wat in het forum. En dan heb ik tenminste, dan heb ik iets substantieels. Dan hoef ik niet bang te wezen, net zoals vroeger op school, van ik heb mijn huiswerk niet gedaan of zo. Want ja, toch komt er op een gegeven moment het moment dat iemand tegen je zegt van, nou moet het gebeuren, weet je wel.
0: En dan moet het ook nog bij jou in een andere taal.
1: Ja, nou ja, daar ben ik wel aan gewend geraakt. Het Engels is een taal die eigenlijk in het kort heel makkelijk dingen kan uitdrukken waar je in Nederland veel voor moet omschrijven en zo.
0: Ja.
1: Dus dan is het vaak alleen maar een kwestie van is het correct of niet. En je moet natuurlijk een beetje gevoel hebben voor modewoorden, zal ik maar zeggen. Ik heb zo'n heel mooi slangboek waar dan... Dan staat er gewoon, en daar staat ook echt weg waar het wegkomt. Je dus booze hebt, dus drank, dat komt dan from distillers, GW booze from Philadelphia, weet je wel. Of marine talk of zoiets. Dus een bepaalde, net als wij, weet je wel, dingen hebben die uit de Navy komen, weet je wel, over de boeg gooit en zoiets. Dat soort, er staat ook precies achter waar het dan wegkomt. Ja, dus dat is wel leuk en zo. Ja. Maar dan zou jij een gedicht willen voorlezen? Uit de kleine kathedraal.
0: Oh ja.
1: Want dan... dat is altijd mooi om... ik weet niet welke je wil doen. Dan moet je zelf...
0: Ben jij een Drents gedicht of ben jij een Nederlands gedicht?
1: Nou, dat laat ik dan in dit geval helemaal aan jou over.
0: Even zien.
1: Ja, dat kunnen we weten. Want ik had de bundel bij me. Ja. Een mooi gedicht over het landschap vind ik altijd mooi. Wij staan hier in het landschap. En we hebben het over water gehad. En we hebben het over Zuid-Holland, over Beekbergen gehad. We staan hier, denk ik, in een van de mooiste landschappen van Nederland. Als je dit hier zo het pad afloopt.
0: Ja.
1: Dus dat lijkt me toepasselijk. Omdat...
0: Nou, ik heb hier een gedicht dat gaat over, dat is in Drents. Maar het gaat over dat wij de boel allemaal zo netjes maken in ons landschap. En dat daar veel authentiek verloren, het authentiek verloren gaat. Er zit ook een woord in, dat is een misschien niet te begrijpen woord voor mensen die geen Drents kennen. De vredings, dat is de afrastering.
1: Ja.
0: De vredingsfut, hè, dat is de afrasteringen weggehaald worden. En waar het gedicht zich ook vooral over, waar het gedicht zich tegen keert, dat is tegen die stomme gewoonte die wij hebben om het niet meer donker te laten zijn in het landschap. Om alles in de lampen, de neonverlichting, neonreclame, langs elk fietspad moeten van die witte lantaarns. Maar ook de mensen gaan hun hele territorium, als ze een stukje grond om het huis hebben, in de partylampen en de tuinlampen
1: en
0: zetten.
1: Van de gamma.
0: En schuttings van de gamma. Nou, daar gaat het ongeveer over. Het heet de vredingsfut. Wij leeft verkaveld. Hebt op grote schaal de ruimte opperschoont. Het land egaliseert. Zodat wij u te voeten kunt. De boel aan kaant. De vredingsfut. Geen kampie en geen tip. Geen zandpad tussendeur. En niet het zachte soezen van vleermoezen in de avond, het gedempte tikken van het wijde apparaat. 'S nachts slingert wij witte linten van locht om alle huizen, tunen, langs alle straten. Het is nou alles goed te overzien, zo zonder struiken, zonder bomen, tot aan de stad aan toe, die gunder loert tot er kan komen.
1: Ja, heel mooi. Heel mooi, heel mooi. Ja, het is ook een beetje zo. Hè. Nederland is, we hebben hier wel Madurodam, maar Nederland is eigenlijk Madurodam. Ja.
0: Ja. En we maken het ook wel een beetje zo. Want juist door dat ontbreken van, door het ontbreken van bijvoorbeeld het echt donker, wordt het land ook steeds kleiner.
1: Ja.
0: Heb jij dat ook niet? Als je vroeger als kind een eentje moest fietsen, dan dacht je van, oh, wat een afzienbare ongestrektheid, uitgestrektheid. Wat is het groot en wat moet je ver fietsen? Als je nou tegenwoordig fietst, dan zie je, oh, daar loopt een weggetje met lantaarns erlangs en daar loopt een weggetje. En het dorp of het stadje wat vroeger mijlen ver weg leek. Dat lijkt heel dichtbij, want dan zie je nou meteen al een McDonald's paal in de hoogte. Hè. Een afstand van 6, 7 kilometer wordt door licht zo overbrugd. En daardoor wordt het maar een klein landje. Alleen midden in Drenthe, vind ik. Daar bij Anlo en Annen, daar wordt het nog wel eens echt helemaal donker. Maar voor de rest zie je overal, oh, daar ligt Hogeveen en daar ligt...
1: Ja, daar kun je van ver af als wij met de auto, hè, en het is een beetje, en er is geen maan of zo, dan zie je dat echt. Ja. Maar het is gelukkig nog niet zo erg als in België, want daar hebben ze alle highways, dus alle autobaan hebben ze in het neon licht staan.
0: Ja,
1: dus
0: maar dat hebben ze in Nederland ook al veel. Als je van Den Haag naar Utrecht rijdt, heb je de hele weg langs lantaarns in de middenberm. Wat een verspilling.
1: Ja.
0: En dan te bedenken dat een tijdje geleden, hoeveel jaar is dat nou geleden, dat heel Nederland werd opgeroepen om alle lampen uit te doen als het maar even kon.
1: Spaarlampen.
0: En de overheid die zet zo de hele snelweg in het licht. Ik vind het echt belachelijk.
1: Ja, nou ja, ik heb pas geleden ook mijn elektronische handtekening gezet onder de milieudefensie. Want ik zag een heleboel mensen, onder andere Jos Brink, dan ben ik niet zo gek van Jos. Maar hij bedoelt het goed. Ik bedoel, er wordt toch te veel gebouwd, vind ik. En er moet ergens toch wat groen overblijven. Ja. Zo, en dat moet ergens een keer gestopt worden. Dus daar ben ik wel met hem eens. En met hem een heleboel anderen natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Nou Marga, ik zou zeggen, namens de VPRO en Radio Drenthe, je wordt hartelijk bedankt voor dit gesprek in deze hele mooie omgeving. En ik denk dat er nog wel wat mooi werk van jouw hand zal verschijnen.
0: Graag gedaan, dank je.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Marga Kool, de dijkgraaf van het waterschap Rees ter Wieden, die was van Billie Holiday, God Bless the Child, Tom Waits, Georgia Lee, Eric Clapton, Blues Before Sunrise en Marianne Faithfull, Strange Weather. We gaan verder met Harry's historie, we gaan weer naar zijn werkkamer en pakt een tekst bij de kop.
1: Ja, voor mij een exemplaar van Noorderbreedte. En Noorderbreedte, dat is een blad wat is een tijdschrift over het landschap, de cultuurhistorie en de natuur en het milieu van Friesland, Groningen en Drenthe. En dat is een heel mooi blad. Het ziet er fantastisch mooi uit. En ja, in het midden, of bijna in het midden, staat vaak Atelier Six. En dan praten we over Ger Six, een bekende noordelijke kunstenaar. Die dan samen met Trudy Kramer en met Herman van Hoogdaal vaak portretten van mensen schildert die in het noorden enige bekendheid genieten. En dat hebben ze dus in dit geval ook met mij gedaan. Een prachtige tekening van Ger en een prachtige olieverf op paneel van Trudy en een aquarel van Herman. En dan moest ik er een tekst bij maken. En in dit geval vond ik het eigenlijk wel leuk om een tekst te... Want Ger die lust ook nog wel een borreltje. Om dus een bijpassende titel te maken. Of een bijpassend liedje. Niet speciaal voor Ger gemaakt hoor. Maar meer voor mezelf. Dat heet Brother Booze. Nou, Booze dat is brother, broer drank betekent het eigenlijk. En ja, Booze, hoe komt men daar nou aan? Dat was vroeger een eigen naam van Distillers from Philadelphia, of van Boston, daar wil ik even af. Ik dacht van Philadelphia. G.W. Booze. En de Amerikanen die hebben daar dan gewoon een eigen naam van gemaakt, of een neologisme, zoals men dat ook wel eens zegt. Een nieuw woord, zou ik maar zeggen. Maar het gaat dus eigenlijk over drank die mensen redelijk in de greep kan houden. En ongetwijfeld zijn er heel veel mensen die wel eens met het probleem geworsteld hebben. Het is namelijk een probleem wat over het algemeen toch meer geaccepteerd wordt als het innemen van, het zij daar, cocaïne of heroïne of andere schadelijke chemische substanties. Maar ik heb het een keer geschreven toen ik zelf een borreltje op had. Dus het is eigenlijk ook nog wel levensecht. En het gaat eigenlijk over dat iemand aan de tafel zit. Ik zal het even voordragen eigenlijk. sitting at a table with my almost empty glass. Dus iemand zit aan een tafel met zijn wat leeg glas. I'm looking through the hole. Je kijkt door het gat van de fles. En daarin zie je, je eigenlijk je verleden terugkomen. Hè? Featuring my past. And in this lonely silence where the shadows reach the floor. En in deze eenzaamheid waar de schaduwen eigenlijk de vloer bereiken. Hè? I'm stuck with brother booze. Zit ik hier maar met. Ben eigenlijk vastgelopen met broer drank. Die steeds maar meer wil. En dan krijg je. Dat herhaalt zich, het refreintje. Brother booze, unhappy vision. Dat is een ongelukkige visie eigenlijk. Out of the darkness. Je kwam zomaar aansluiten met de donker. En brother booze, zonder enige aarzeling. Kroop je in dit liedje eigenlijk. Ja. Het is eigenlijk heel plastisch. Hè? Het is koud in deze oude stad. It's freezing at last. Het vriest. Maar ik kijk door de fles heen. Maar er zit niks meer in. No deal, I guess. Maar goed geluimd als wij waren. Let's call for drinks and kick away these blues. Laat de blues nou eigenlijk maar eens wegschoppen. En de drank. Join the parade of time. There's nothing more to lose. Laat we maar achter iedereen aanlopen, er is toch niks meer te verliezen. En dan krijg je dus het refreintje weer dat het een happy vision was. Out of the darkness you have come, brother Booze. Without hesitation, you're softly sneaking into this song. En ja, dat staat in Noorderbreedte. Prachtig blad eigenlijk. Ik mag wel eens een keer reclame maken, hè, lijkt mij. Want dit is... ja, toch een blad wat de Noordeling eigenlijk onder ogen behoort te krijgen.

0: Brother Booze, de tekst die vandaag centraal stond in Harry's historie. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues dus. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66,

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Engelse zanger John Gunn ondernam wanhopige pogingen om een hit te scoren. Hij probeerde het eerder al onder de naam Terry Allen. En hij ondernam ook nog een poging onder zijn eigen naam, John Hodgkinson. Maar het mocht niet baten. Hier is hij als John Gunn. I just made up my mind.

John Gunn, I Just Made Up My Mind. Het komt van het debuutalbum van The Hollies, Stay With The Hollies. En het is een cover van een oude hit van Conway Twitty. En Alan Clark en Graham Nash hadden al jaren samen gezongen in een Every Brothers-achtig duo. En dat hoor je meteen. The Hollies, It's Only Make Believe.

De Hollies, It's Only Make Believe. The Brotherhood of Man begon als een Engelse studiogroep met Tony Burrows. Dat was in die dagen een beroemde studiozanger Roger Greenaway en de duo David en Jonathan en rockzanger John Goodison. Maar toen er hits kwamen, moest er een groep komen om te gaan toeren. En die touringgroep won in 1976 het Eurovisie Songfestival met het nummer Save Your Kisses for Me. The Brotherhood of Man. Reach out your hand.

The Brotherhood of Man, Reach Out Your Hand. Trisha Yearwood uit Georgia begon in het voorprogramma van Garth Brooks en intussen is ze getrouwd met Garth Brooks en op het album Jasper County zingt ze zelfs een duet met haar echtgenoot Trisha Yearwood en Garth Brooks. Love Will Always Win.

Patricia Yearwood en Garth Brooks, Love Will Always Win. Bruce Springsteen schreef het nummer nadat hij een concert van Elvis Presley had bezocht. En het werd een wereldhit voor de Pointer Sisters. Het was een nummer 1 hit in Zuid-Afrika, Nederland, Nieuw-Zeeland en België. Het nummer eindigde 2 in Amerika, 3 in Canada, 7 in Australië en 10 in Oostenrijk. De Pointer Sisters, Fire.

The Pointer Sisters, Fire. James Taylor nam zijn album Before This World op in Maine met gitarist Michael Landon en organist en pianist Leroy Golding. En als gasten doen Andrea Zen, Sting en Caroline Taylor mee. James Taylor, Angels of Fenway.

James Taylor, Angels of Fenway. The Three Degrees, dat zijn drie dames uit Philadelphia en ze zijn actief sinds 1963 en tussen versleten groep al 12 zangeressen. Tussen 1974 en 1985 hadden de dames 13 hits en dit werd een hit in Amerika, België, Nederland en Engeland. The Three Degrees, The Runner.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Cry Alone van de Dawn Brothers is het album van deze week. En de eerste albums van de Dawn Brothers werden opgenomen in de studio van De Wolf in Utrecht met frontman Pablo van der Poel als producer. En dit is alweer het zesde album voor de band en dat werd geproduceerd door Paul Willemsen. De Dawn Brothers, I Cry Alone.

The Dawn Brothers, I Cry Alone. Blueszangeres Joanne Shaw Taylor nam haar nieuwe album Black and Gold op in Nashville met topproducer Kevin Shirley en als gast doet gitarist Joe Bonamessa mee. Joanne Shaw Taylor, Hold of My Heart.

Cheap Trick, Surrender. De Hepstars, dat was een populaire 60s band uit Zweden onder leiding van Benny Andersson, die later beroemd werd met ABBA, en zanger Sven Hedlund. Dit komt van het album We and Our Cadillac. Dit is een cover van Ritchie Valens. De Hepstars, Donna.

The Hep Stars, Donna. Earth, Wind and Fire, dat is een succesvolle band uit Chicago. De band speelt een mix van jazz, blues, soul, funk, disco en pop. De band maakte 42 albums, heeft 62 hits, waaronder 8 nummer 1 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 3 in Engeland, 10 in Canada, 12 in Australië en Nieuw-Zeeland, 13 in Zweden en 19 in Nederland. Earth, Wind and Fire, September.

Earth, Wind and Fire, September. Duck Supernaw, dat is een singer-songwriter uit Texas. Dit komt van zijn album Faden Renegade. De man heeft 11 hits, waaronder één nummer 1 hit in Amerika. Maar in 2019 werd er longkanker bij hem geconstateerd. En in 2021 overleed hij op 60-jarige leeftijd. Duck Supernaw, Me and the Drummer.

Doug Soupenant, Me and the Drummer. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het komt van het album Candles in the Rain van Melanie en met dit zelfgeschreven nummer brak ze door in Amerika. Het werd de nummer 1 hit in Canada en Nederland. Het nummer eindigde 2 in Australië, 3 in Amerika, 4 in Frankrijk, 15 in België, 16 in Duitsland. Melanie, Lay Down.

0: Sounds in Louisiana. Tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. We besteden vandaag aandacht aan het overlijden van Harry Musquet op 26 september 2011, dus bijna 9 jaar geleden. Overleed hij op 70-jarige leeftijd. En uiteraard in het programma wat naar hem vernoemd is, Harry's Blues, aandacht aan Harry Musquet. Verder vult nee werk van Peter Parsiak, Ray Wiley Hubbard, Chris Kane en Savoy Brown. Maar we begonnen met de legende himself, de Musquet Gang, The Legend.

Een van de beste albums die Harry Musquet volgens mij in elk geval ooit gemaakt heeft. The Legend uit 1983. De muziek is ook gebruikt in andere muziek van deze cd, deze LP ook door Willem van der Linden, de maker van de prachtige film De Legende over Harry Musquet. Een film die elke liefhebber van Kiwi and the Blizzards van Harry Musquet zien moet hebben. A must see, om het maar eens mooi uit te drukken. We gaan naar Peter Parsek, een man die al een aantal cd's gemaakt heeft. En nou uit te komen is met een nieuwe cd, The Mississippi Suitcase. Het is een bluesgitarist uit Boston, uit Amerika. Mooie cd maakt met allerlei bekende mensen die eraan midwerken. Spooner Oldham, Luther Dickinson, Mondharmonica, Mickey Raphael. Nou, zie je de muiten weer. Dit is een nummer trouwens van Bob Dylan van de cd Together True Life uit 2009. Beyond Here Lies Nothing.

Peter Parsek. Hele aardige cd, de Mississippi Suitcase. Net goed wel uitgekomen in deze zomer. Het is een derde cd van deze gitarist uit Boston. We gaan naar Texas, naar Ray Wiley Hubbard. En de liefhebbers die kent die naam ongetwijfeld, want hij was de man die ooit het nummer schreef Up Against the Wall, Redneck Mother. Dat schreef hij toen dat hij dacht ik voor Waylon Jennings. Die nam het op zijn LP Viva Terlinga. En door met ja, weer in één klap geweldig beroemd. Het weer een cultfiguur. Later maak ik wat mindere ding. Maar de laatste jaren is hij hartstikke goed bezig. Nou, u komt met een nieuwe cd. De cd Co-Starring. En dat Co-Starring dat stiet dan voor allerlei mensen die metwerkt. Aaron Lee Tashian, Ronnie Dunn, Pam Tillis. En zelfs Ringo Starr die dat met. En de blues wortels van Ray Wiley Hubbard, die blikt ook wel een beetje, in ieder geval u het volgende nummer. Dat heet Mississippi John Hurt.

Mooi nummer van Ray Wiley Hubbard samen met Pam Tillis. Duetje, ja, ze kunt min of meer zingen. Van de cd Co-Starring. Nou, dat klopt ook helemaal, want hij geeft andere mensen ook alle ruimte om mee te doen op deze nieuwe cd, deze Ray Wiley Hubbard. Straks nog een nummer van hem. Maar we gaan eerst naar Chicago, naar het label, het bekende label Alligator. Opgericht door Bruce Iglauer, omdat hij ding op wil nemen die op Delmark, het label van Bob Koester, niet uit kunnen komen. Dacht hij, ik ga zelf een label gaan. Het is een geweldig, beroemd label geworden al met al. Veel groter dan Delmark. Chris Kane is ook een man die uitkomt op het Alligator label. Daar ben ze slim wies met bij Alligator. Want Chris Kane, dat is een bluesman die al vanaf 1987 actief is. Die nog met B.B. King en met iedereen eigenlijk speelde. En uiteindelijk komt hij nu ook op het Alligator label met een nieuwe cd, Raising Kane. En daarvan een stuk I Believe I Got Off Cheap.

Het is nog een single. Een single die vooruit loopt op de cd die uitkomt. De cd Raising Kane van Chris Kane. Het is nog een single. Een single die vooruit loopt op de cd die uitkomt. De cd Raising Kane van Chris Kane. I Believe I Got Off Cheap. Savoy Brown, dan gaan we naar de Britse blues. Een man die al jaren, meer dan 40, misschien wel een kleine 50 jaar actief is. Hij is 73 ondertussen en dit is zijn 41ste CD, zijn 41ste album.

It's All Gone Wrong. Nou, dat valt wel een beetje mee voor Savoy Brown. Want de 41ste cd heb ik zo straks gezegd, volgens mij. Nou, kun je nog gewoon, hoe goed als het met hem giet. De cd Ain't Done Yet, dat is de meest recente. Savoy Brown, dat is de band eigenlijk van Kim Simmons. Die is er vanaf 1967 al bij. Later is er een afsplitsing geweest, dat werd de band Fogert. Maar de constante factor is altijd de zanger, de gitarist en ook de componist Kim Simmons van de Savoy Brown Blues Band. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van The Temptations. Van The Temptations, jawel. Een soul bluesband van Jordan terug uit 1974. Van de LP A Song For You. Daar is nog een heel verhaal bij, maar dat vertel ik straks. We beginnen met de uitvoering van de Muskeg Gang uit 1987. Van de LP Rimshots in the Dark. Dat was de LP die opgenomen is in de Nova Zembla studio van Jan-Willem Ludolf. En bij die gelingen, bij die opname in 1987, kwam het eigenlijk tot een definitieve breuk tussen Harry Muskeg en Eelco Gelling. Het ging helemaal verkeerd bij die opname, gedonden met drugs en al dat soort dingen, spuiten in de studio. En Harry die wilde het niet meer en het was gebeurd met Eelco. En dat betekende van, dat er een nieuwe band eigenlijk ontstond. Een band die bestond uit David Cardeur op keyboards, Erwin Java. Vanaf 1987 er dus bij. Melle Kleinsma op gitaar. Gino Jansen op bas. Hannes Langkamp op drums. En Tom Barlage op de saxofoon. Van die cd Rimshots in the Dark. De compositie Shaky Grounds.

Shaky Grounds, de uitvoering van de Muskeg Gang uit 1987 van de LP Rimshots in the Dark, uitgebracht op het Nova Zembla label. En ik zat me ondertussen in mijn achtervrouw, heette die studio nog Nova Zembla? Ik geloof dat die anders heette, maar wil me niet meer te binnen schien. De Muskeg Gang in haar geval, uit 1987. Het origineel, dat is van de Temptations, een rhythm and blues soul band uit Amerika, die al heel veel hits hadden en die werden eigenlijk allemaal geschreven door meneer Whitfield, Norman Whitfield, dat was de vaste schrijver en producer van de band. Maar ja, die had wat te veel succes kregen, wat te hoog in de bol, gewoon te veel zijn eigen gang, wat te veel de psychedelische kant op, dus de band heeft toen gezegd van wij stopten met. En we schakelt Jeffrey Bowen in, een singer-songwriter die ja, ook mooie dingen maakt en die ook gewoon produceert. En die heeft dus het nummer Shaky Grounds origineel gemaakt. En dit is de uitvoering van de Temptations.

Het origineel van Shaky Grounds in de uitvoering van The Temptations uit 1975. De compositie en de productie dus van Jeffrey Bowen. Die een paar jaar later, 1975, in 1978, toen trad hij in een huwelijk met Bonnie Pointer van de Pointer Sisters. Trouwens, ondertussen scheurt met de binnenwarrers die LP Rimshot in the Dark opgenomen is. Dat was in studio Spitsbergen. Dat was de naam van de studio. De derde versie van Standing on Shaky Ground die is van Delbert McClinton. Harry Musquet heeft hem één keer, zeker, misschien wel twee keer ontmoet bij de Blues Estafette in Utrecht. En die twee mannen die kunnen goed met elkaar overweg. Dit is een live versie van het nummer Live from Austin uit 1989. Delbert McClinton.

Geweldig, hè? Die blazers erbij. Bij Delbert McClinton live from Austin 1989. Standing on Shaky Grounds. En dat was de derde versie, het origineel van de Temptations uit 1974. En de versie van de Muskegee Gang uit 1987. We gaan nog even naar die cd van Peter Parshak. Uitstekende gitarist, een beetje miskende gitarist zelfs, denk ik. Mississippi Suitcase, titel van de cd. En het nummer is ook Mississippi Suitcase.

Een gitarist die er zeker mag wezen, Peter Parshak, titelstuk van zijn cd Mississippi Suitcase. Zoals beloofd nog een nummer van de nieuwe cd van Ray Wiley Hubbard, cd Co-Starring. Die Co-Starring die zit in het volgende nummer in Ringo Starr op drums, Don Was is erbij, Joe Walsh op gitaar en Chris Robinson. Bad Trick, Ray Wiley Hubbard.

Nou, ik vind het helemaal niet een slechte truc. Bad Trick, het nummer van Ray Wiley Hubbard met Ringo Starr. 80 jaar ondertussen op drums en met Joe Walsh op de geweldige slidegitaar. Geweldige cd, co-starring. Chris Stapleton, dat is de ene lesje die wij draait. Dat is een vuurproefje van de cd die nog uit moet komen. De cd Starting Over. Chris Stapleton, de man van de Steel Drivers en de Jumpson Brothers. En die in 2015 geweldig debuteerde als soloartiest met Traveler. Dit is Starting Over.

titelstuk van de nieuwe CD van Chris Stapleton, Starting Over. Wie komt er ongetwijfeld nog op terug, deze muziek van deze mijnwerkerszoon uit Kentucky. Het eind van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Björn Brouwer. En we besluiten met eigenlijk een hommage, ik weet niet of je het zo goed zegt, aan die lege stoel hier naast mij, de stoel van Harry Musquet van de LP Rimshots in the Dark uit 1967. De Musquet Gang met Missing You.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De jaren 50 waren de rock'n'roll jaren en de rock'n'roll waaide vanuit Amerika over naar Nederland. Gene Vincent nam het nummer op in 1956 en Capitol Records was op zoek naar een alternatief voor Elvis Presley, die bij de concurrentie werkte. En Gene Vincent was dan ook van harte welkom. Het werd een top 5 hit in Amerika, het nummer eindigde 16 in Engeland. En er verschenen covers van The Everly Brothers, Cliff Richard, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, The Beatles, John Lennon en Paul McCartney. Gene Vincent, Bebopalula.

Gene Vincent, Bebop Lula. Eddie Cochran nam het nummer op in 1958. Het eindigde 8 in Amerika, 10 in Canada en 18 in Australië en Zuid-Afrika. En later werd het opnieuw een hit voor de Hepstars, Blue Cheer, The Who, Buck Owens, Alan Jackson, Rush en Johnny Holiday. Eddie Cochran, Summertime Blues.

Eddie Cochran, Summertime Blues. Het is een compositie van Gene Pitney, maar hij zag er slechts een albumtrack in. En de cover van Johnny Duncan flopte, maar Ricky Nelson had er een wereldhit mee. Het werd de nummer 1 hit in Noorwegen, Nederland, Ierland, Duitsland, Finland, Denemarken en België. Het nummer eindigde 2 in Engeland en Zweden, 4 in Nieuw-Zeeland en 9 in Amerika. Ricky Nelson, Hello Mary Lou.

Ricky Nelson, Hello Mary Lou. Het is een eigen compositie van zanger Johnny Kidd en hij nam het nummer op in de Abbey Road Studios in Londen met de Schotse gitarist Joe Moretti. En Joe Moretti was tevens de gitarist van Vince Taylor, Gene Vincent, Tom Jones en Chris Farlow. De versie van Johnny Kidd en the Pirates werd een nummer 1 hit in Engeland. The Guess Who had er een nummer 1 hit mee in Canada. En Normie Rowe had er een nummer 1 hit mee in Australië. Johnny Kidd and the Pirates, Shaken All Over.

Johnny Kidd and the Pirates, Shaken All Over. Elvis Presley nam het nummer op voor de film Lovin' You. En de versie van Wanda Jackson werd een hit in Engeland, Amerika, Nederland en Australië. En er verschenen nog cursussen van Paul McCartney, Mutt, Dr. Feelgood, Led Zeppelin, de Spencer Davis Groep, Slade, Elton John en Robert Plant. Wanda Jackson, Let's Have a Party.

Wanda Jackson, Let's Have a Party. The Marshals, dat was een Amerikaanse doo-wopgroep. En ze hadden een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Canada en Nieuw-Zeeland. Het nummer eindigde 4 in Noorwegen en 6 in Nederland. En er verschenen covers van Conway Twitty, Sam Cooke, Cliff Richard, Frank Sinatra, Bobby Bland, Bob Dylan, Mutt, Spooky and Sue, Elkie Brooks en Herman Brood. The Marshals, Blue Moon.

0: Moon.
1: De Marshalls, Blue Moon. Rockabilly-zanger Johnny Burnett had een top 5 hit in Engeland en het nummer eindigde 11 in Amerika. Later werd het ook nog een hit voor soulzanger Ronnie Williams en voor countryzanger John Snyder. Johnny Burnett, Dreamin'.

always dreaming, dreaming. Love will be mine. Searching.

Johnny Burnett, Dreamin'. Het is een opname uit 1959 van de Engelse rock'n'roll zanger Vince Taylor en het werd geen hit in Engeland. De Renegades hadden er een nummer 1 hit mee in Finland en de Hep Stars scoorden een nummer 1 hit in Zweden. En het werd ook nog opgenomen door The Clash, The Downliners Sect, The Maskers, Motte Hoepel, Wayne Hancock en Van Morrison. Vince Taylor en de Playboys. Brand New Cadillac.

0: Vince Taylor en The Playboys, Brand New Cadillac. Het was een single uit 1959 voor Connie Francis. Het nummer eindigde 3 in Engeland, 4 in Amerika en 5 in Australië. Er verschenen covers van Mutt, de Ierse zangeres Dana, Maywood en Corrie Konings. En dit is de Engelse zangeres Helen Shapiro, Lipstick on Your Collar.
1: Lipstick.

Helen Shapiro, Lipstick on Your Collar. Het nummer is geschreven door Gene Pitney, maar hij schreef het onder de naam van zijn moeder, A. Orlovsky. Het werd de nummer 1 hit in Australië voor Bobby V. Het nummer eindigde 4 in Engeland en Canada en 6 in Amerika. En later werd het ook nog een top 10 hit in Engeland voor Marty Wilde. Bobby V, Rubber Ball.

Bobby V, Rubberball. Het is een compositie van Carole King en ze schreef het eigenlijk voor de zangeres Dee Dee Sharp. Maar Dee Dee Sharp toonde geen enkele belangstelling voor het nummer. En Eva Boyd, dat was de oppas van Carole King en die wilde dolgraag een singeltje maken. En toen dacht Carole King, dan laat ik het Eva Boyd inzingen. En Carole King was zelf de achtergrondzangeres. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Zweden, Zuid-Afrika, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en Canada. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 3 in België, 4 in Frankrijk, Ierland en Japan en 7 in Nederland. Little Eva, The Locomotion.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Original van The Shadows is het album van deze week. En The Shadows, dat was de begeleidingsband van Cliff Richard. De band werd in 1958 opgericht als The Drifters. Maar in Amerika timmerde er ook een band met de naam The Drifters aan de weg. En daarom gingen ze in Engeland maar verder als The Shadows. En The Shadows was heel succesvol met instrumentale singles. Dit werd de nummer 1 hit in Engeland, Ierland en Nieuw-Zeeland. En het nummer eindigde 2 in Australië, Nederland en Noorwegen. The Shadows, Wonderful Land.

The Shadows, Wonderful Land. Het is de B-kant van de single The Majestic van Dion DiMucci uit de Bronx in New York. En omdat hij uit de Bronx kwam, noemde men zijn muziek Bronx Blues. Het werd nummer 1 hit in Australië, het nummer eigenlijk de 2 in Amerika en 10 in Engeland. En er verschenen nog covers van Arthur Alexander, The Beach Boys, Shanana, Status Quo, Dave Edmunds en Delbert McClinton. Dion, The Wanderer.

Dion, The Wanderer. Het was een single van Sam Cooke uit 1959 en het was een top 20 hit in Amerika. Hij verscheen de covers van The Supremes, Dr. Hook, Southside, Johnny en Mutt. En het werd de nummer 1 hit in Engeland voor de Engelse zanger Greg Douglas, Only 16.

Greg Douglas, only 16. De Jordanaires, dat was een gospelgroep uit Missouri, maar de groep werd pas beroemd nadat de vier zangers de achtergrondvocalisten werden van Elvis Presley. Maar ze namen ook zelfstandig nummers op, onder leiding van leadzanger Hoyt Hawkins. En ze zijn te horen op albums van Ricky Nelson, Johnny Cash, Cliff Richard, Gordon Lightfoot, Bobby Bear, Don McLean en Dolly Parton. De Jordanaires, Don't Be Cruel.

to Jordan Ayres, Don't Be Cruel. In 1940 was het al een single van Sammy Kay en in 1956 verscheen de cover van Fats Domino en dat nummer eindigde 2 in Amerika en Nederland en 6 in Engeland. En het werd later ook nog opgenomen door Elvis Presley, Conway Twitty, Bill Haley, Chubby Checker, Cliff Richard, Little Richard, The Everly Brothers en de Dave Clark Five. Fats Domino, Blueberry Hill.

Fats Domino, Blueberry Hill. Little Anthony and the Imperials uit New York. Dat was de band van leadzanger Anthony Gordine. De single eindigde 3 in Canada en 4 in Amerika. En dat gebeurde allemaal in 1958. En daarna verschenen er nog covers van Bobby V, Martha en de Vandellas, Timmy Euro, Neil Sedaka en Aaron Neville. Little Anthony and the Imperials. Tears on my pillow.

0: Little Anthony and the Imperials, Tears on My Pillow. Het nummer werd geschreven door Otis Blackwell en hij schreef ook een serie hits voor Elvis Presley. In 1957 nam Jerry Lee Lewis het op in de Sun Studios in Memphis. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Engeland. Het nummer eindigde 8 in Nieuw-Zeeland en 30 in Nederland. En het werd ook nog opgenomen door de Crickets, Billy J. Kramer en de Dakotas, Cliff Richard, Black Oak Arkansas, Dolly Parton, Fleetwood Mac en Herman Brood. Jerry Lee Lewis. Great balls of fire.
1: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind.

0: good. Hold me, baby. Well, I often love you like a lover should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. It ain't your time to kill that queen on my thumb. We'll never somebody show him fun. Come on, baby. Run crazy.
1: Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Het was een wereldhit in 1955 en het werd een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Duitsland en Australië. Er verschenen nog covers van de Isley Brothers, The Platters, Carl Perkins, Paul Rodgers en Ringo Starr. Bill Haley en His Comets, Rock Around the Clock.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Bill Haley en his Comets, Rock Around the Clock. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was een eigen compositie van Chuck Berry uit 1956 en het werd een bescheiden hit in Amerika. Het nummer kwam niet verder dan 29, maar Chuck Berry verdiende vervolgens een vermogen aan alle covers. Het werd opgenomen door de Beatles, Johnny Rivers, The Royal Show Band, Jerry Lee Lewis, Mountain, Shakin' Stevens, Electric Light Orchestra, The Flying Burrito Brothers, Uriah Heep, Jerry and the Pacemakers, The Birds, The Rolling Stones en George Harrison, Chuck Berry. Roll over Beethoven.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harris Blues. Het is voor de Pinksten en dat betekent dat het een en het ander aan festivals aan zit te komen. Rips en Blues in Rolte, 4, 5 en 6 juni. En een week daarna dan is het grote Holland International Blues Festival in Grollo. Dus muziek van die beide festivals. En daarom begonnen wij met Sess Jordan. Uitstekende zangeres die van oorsprong uit Australië komt, maar al heel veel in Nederland opgetreden heeft. En zij treedt op bij Rips en Blues. Hier is ze met Still the World Goes Around. Still!

Female Power Blues, zo wordt ook wel het doen. Dit is een muziek van Sess Jordan van hun nieuwe cd The Bitches Blues. En zij is te zien op Rips and Blues op 4, 5 en 6 juni in Raalte. We gaan naar een groep met een heel rare naam. Marky Blue and Rick Latina Project. Dat stiet eigenlijk voor twee personen. Jeanette Markey, zij is de zangeres van het duo, zou je kunnen zeggen. Ooit begon als een showgirl in Las Vegas. En op gitaar is dat Rick Latina. En dat is een man die een beetje speelt in de sfeer van Robin Ford, B.B. King, Larry Carlton en dat soort mensen. Hij zat trouwens ook een hele tijd in de begeleidingsband van Waylon Jennings. In 2015 debuteerden ze. En dit is een nummer van hun nieuwe cd, Jumping the Broom, Bad for Real.

Marky Blue en de Rick Latina Project, Bad for Real. Van de cd Jumping the Broom. Het is allemaal een beetje van dit soort muziek. Stevige muziek waar hij lekker in de auto met op rieden kunt. De volgende is een hele aparte naam. Ik had er nog nooit van gehoord. C. Zuzu. Ik denk van ja, wat zal dat nou voor een band wezen? Het is van een duo van John en James Nolan. Ze komt uit New Hampshire, Amerika dus, de oostkusten van Amerika. Al een hele tijd bij elkaar. In 1994 brachten ze het eerste album uit. En het laatste album, dat is in 2002, denk ik, uitgekomen. Dus er zit een hele pose tussen. Every Mile was dat. En nu is er weer een nieuwe cd uitgekomen. Ze zijn eigenlijk weer bij elkaar gekomen. Ze zijn een tijdje uit elkaar geweest. Here Again, Retrospective 2022. Zuzu met Better Days.

0: Ja, gek dat je soms door een titel op het verkeerde been gezet kunt worden. Want ik dacht in eerste instantie, misschien zou dat de nummer van Bruce Springsteen kunnen wezen. Maar dat is het niet. Say Zuzu, dat is de naam van de band, komt van de CD Here Again. Maar als je dan nog het nummer luistert en je hoort die mondharmonica en zo dan, dan zou dat Best Better Days van Bruce Springsteen kunnen wezen van de LP Lucky Town uit 1992. Maar nogmaals, Say Zuzu, dat was het. Wilco, dat is een bandje wat al jaren bestaat, vanaf 2006 zo ongeveer. Jeff Tweedy, dat is de grote man van Wilco. Hij brengt daarnaast ook wel solo dingen uit. Maar er is een nieuwe CD uitgekomen van Wilco. En deze keer heeft hij toch wel tamelijk duidelijke keuzen voor de country kant. De Amerikanen hebben alles weer met country te maken. Soms ook wel een beetje blues erbij. Maar dit is duidelijk de country kant van Wilco, de CD. Tired of taking it out on you, falling apart.
1: 2, 3, 4...

0: Wilco met Fall in the Path. Het klinkt inderdaad lekker country-achtig. Een beetje rockabilly-achtig. Een beetje de sound van Bakersfield, van Dwight Yoakam en Buck Owens en dat soort mensen. Het komt van de nieuwe CD van Wilco en die heet Cruel Country. Cruel Country. Joshua Hadley, dat is de volgende. Een man die ooit op zijn 19e-jarige leeftijd naar Nashville is gegaan, want hij wil per se in de muziek aan het werk. Nou, gelukkig is hem dat uiteindelijk ook lukt. Dit is zijn debuut-cd, de cd Neon Blue. En het nummer wat ik draai, dat is wel een beetje een bijzonder nummer, River in the Rain. Dat is een nummer van Roger Miller. En Roger Miller, dat is een tamelijk bekende componist in Amerika, bijvoorbeeld van het nummer King of the Road. De mensen die kent dat wel. River in the Rain is ook opgenomen door Alison Krauss. En het is onderdeel van de musical The Big River. Van het verhaal van Mark Twain over Huckleberry Finn. En dan wordt het gezongen door Lady Gaga. Maar nou in de oorspronkelijke uitvoering van de componist Joshua Hadley, River in the Rain.
1: River

0: Voor de liefhebbers van een mooie ballad, Joshua Hadley, River in the Rain, van zijn album Neon Blue. Dat hoor je allemaal in Harris Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer recht is scheepsrecht, drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En op de nieuwe cd van Seth Jordan, de cd Bitches Blues, daar tref ik het nummer Sailing Shoes aan. En ik denk, hey, dat klinkt me heel bekend in de oren. Nou, het origineel is inderdaad van Little Feat, geschreven door Lowell George. En de uitvoering die hij als eerste hoort, die is dus van Seth Jordan.
1: There's a lady in a turban.
2: Jimmy!

2022. Seth Jordan met haar versie van Sailing Shoes. Precies 50 jaar geleden, want in 1972 werd het origineel opgenomen door de Amerikaanse band Little Feat. De band van Bill Payne en van de man die dit nummer schrim heeft. Dat is Lowell George, uiteraard. Stond de tweede cd van Little Feat. De eerste cd die was door, ja, één bisveur denk ik. Ik denk een 2 jaar ervoor. En de derde cd was Dixie Chicken. Dat zijn de meest bekende cd's eigenlijk. Het was ook de cd, of de LP was het toen nog, waarop Roy Ostrada voor de laatste keer de bas opspeelde. Door nou vertrok hij bij Little Feat. U 1972, de Sailing Shoes van Little Feat. Lady.

Het origineel, nu denk je 172 van Little Feet, het origineel van Sailing Shoes. Nou, we hadden een versie uit Canada van Seth Jordens en de Champagne Hookers, zo heet hun begeleidingsband. Een versie uit Amerika en we hebben nog een versie uit Australië, namelijk van Annie Piper. Annie Piper is een goede zangeres, maar tegelijkertijd ook een uitstekende bassiste, die al een stuk of 8 cd's uitgebracht heeft. En dit is uit 2020 van de cd Blow Up Doll. Daar zijn een aantal nummers op covered, onder andere Pink Cadillac van Bruce Springsteen en Built for Comfort van Willie Dixon. Met een hele goede gitarist erbij. Luister maar eens naar Paul Schumacher, uitstekende gitarist. Annie Piper, haar versie van The Sailing Shoes.

derde aflevering of de derde versie van The Sailing Shoes. Het verhaal over cocaïne en hash, over cocaïne en pot. Van Annie Piper, dat was de les uit 2020. De eerste was uit 2022 van Seth Jordan. En het origineel uit 1972, eigenlijk onovertreffend natuurlijk, was van Little Feat. We draaien nog een stuk van die cd van Mikey Blue Rick Latina Project. De cd Jump in the Broom, het nummer Little Betty.

Best een hele aardige cd, hoor. Deze cd van Marky Blue Rick Latina Project. Een lange naam. Cd Jumping the Broom. En de zangeres in dit nummer was Jeanette Markey, Marky Blue. En de gitarist Rick Latina. Little Betty was dat. Ik moet even wat recht zetten. Want het volgende nummer dat is For the Birds van Aaron Rattier. En dat is een nummer wat in een musical zit. Een musical die in 2018 in Utrecht kwam, A Star Is Born. En dat wordt gezongen door Lady Gaga. En ik heb eerder gezegd van dat Lady Gaga een nummer zong in de musical Big River in 1984. Maar dat was dus verkeerd. Dat hoort A Star Is Born To Win. Dat nummer dat is mede gecomponeerd door die Aaron Rattier. En ik draai een nummer van zijn debuut-cd. De Single White Dreamer. Net dit jaar uitgekomen. Aaron Rattier met For The Birds.

Tidlitidi, Aaron Retier. Retier, ja, hoe heet het? Maar spreek ik weet niet precies of het een Fransman is. Het is geen Canadees volgens mij. Een Amerikaan, Aaron Retier. For the Birds, dat was het nummer van de CD Single White Dreamer. Nou, de volgende, die weet ik zeker dat dat een Engelsman is, Paul Carrack. Man die al jaren actief is, misschien wel. Nou, hij is van 1951, dus hij is toch al dikke 70 jaar is hij. En daarvan ook vast wel 50 jaar actief in de muziek. Eerder speelde hij bij de band Ace en later bij Mike and the Mechanics. En een van zijn bekendste nummers, dat is The Living Years. Ik zag hem ooit bij, in Berlijn bij de uitvoering van The Wall van Pink Floyd. Daar speelde hij ook in mid. En wij hadden toen een tijd backstage passes. En we mogen achter het toneel en we mogen met die man praten. En ook met Paul Carrack. Dus ik heb er hele goede herinneringen aan Paul Carrack. Hij treedt op het Rips and Blues Festival in Rolte. En misschien zingt hij dit nummer ook wel van zijn cd. Uit 2021, de cd One on One, het nummer A Long Way to Go.

Lekkere groove in dit nummer van Paul Kerouac, A Long Way To Go van zijn nieuwe cd One On One. Tijd om nog een nummer te draaien van die cd van Marky Blue Rick Latina Project, Where Are You?

Mikey Blue, Rick Latina Project met Where Are You. Ben je gehad besluiten met een nummer van Musquet? Maar ik zeg eerst nog even dat Harry's Blue samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in de hand van Martin Fuller. En we draaien een nummer van Musquet. Ja, hoe kan het ook eigenlijk ook anders in Harry's Blues? Van de Legend in 1983, Geronimo Weeps.

0: productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Steve Winwood uit Birmingham kennen we van de Spencer Davis groep Traffic en Blind Fate. Dit nummer komt van zijn soloalbum Back in the High Life, opgenomen met Chaka Khan als achtergrondzangeres. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en Canada, het nummer 8 in Australië, 11 in Ierland en Nieuw-Zeeland, 13 in Engeland en Finland, 17 in Zuid-Afrika en 24 in Nederland. Steve Winwood, Higher Love.

Steve Winwood, Higher Love. Het is een compositie van Billy Preston, maar de cover van Joe Cocker werd een hit in Amerika, Frankrijk, Canada en Australië. Maar het werd ook nog opgenomen door Michael Bolton, de Hermes House Band, One Direction, Ray Stevens, Gary Puckett, Kenny Rogers, Bonnie Tyler, The Beach Boys, Smokey Robinson en Diana Ross. Joe Cocker, You Are So Beautiful.

Joe Cocker, You Are So Beautiful. Jewel uit Utah groeide op in Alaska en daar vormde ze een duo met haar vader. En ze begon haar solo-carrière in het clubcircuit van San Diego en daar werd ze ontdekt door Atlantic Records. Vervolgens was ze in het voorprogramma bij Brad Paisley en de band Train. En intussen heeft ze 38 albums gemaakt, 23 hits waaronder 6 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 1 in Canada, 2 in Amerika, 19 in Nieuw-Zeeland, 25 in Australië, 35 in Nederland en 41 in Engeland. Jewel, Hands.

Jewel Hands. Bonnie Raitt loopt al heel erg lang mee. Ze heeft zelfs de beginnende Bruce Springsteen nog als voorprogramma gehad. Maar in de jaren 80 had ze ernstige alcoholproblemen. Warner Brothers verlengde haar contract niet en de radiostations draaiden haar nummers niet meer. En ze werd eigenlijk gered door haar album Nick of Time. Daar werden 5 miljoen exemplaren van verkocht en dat werd de nummer 1 hit in de Amerikaanse albumchart. Dit nummer werd gebruikt in de film Heart Condition met Denzel Washington en Bob Hoskins. Bonnie Raitt, Have a Heart.

Bonnie Raitt, Have a Heart. Het is een compositie van Elton John en Bernie Taupin. Het komt van het album Caribou en het werd de nummer 1 hit in Canada. Het nummer eindigde 2 in Amerika, 13 in Australië, 16 in Engeland, 17 in Ierland en 30 in Nederland. Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me.

Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Het is een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Julie Miller. En dat is de echtgenote van Buddy Miller. Ilse de Lange nam het op voor haar album Living on Love. En het werd geen echte hit. Het nummer eindigde 70 in de Nederlandse single top 100. Ilse de Lange, I Still Cry.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Foxes in the Snow van Jason Isbell is het album van deze week. En Jason Isbell werd in moeilijke periodes vooral geholpen door zijn collega's Neil Young en Jackson Browne. Terwijl Ryan Adams en de violisten Amanda Shires regelden dat hij werd opgenomen in een afkeerkliniek, de Cumberland Hayes Clinic in Nashville. En sindsdien is hij sober. Geen Jack Daniels meer en ook geen cocaïne. Jason Isbell, good while it lasted.

Jason Isbell, Good While It Lasted. America, dat was, hoe gek dat ook klinkt, een band uit Londen met drie zonen van Amerikaanse militairen in Engeland. Joey Bunnell, Dan Peek en Gary Beckley. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer 2 in Australië, 3 in Engeland, 7 in Canada, 12 in Nederland, 16 in Japan. America, A Horse With No Name.

America, the horse with no name. Rory Block, dat is een blueszangeres uit Greenwich Village in New York. In 1967 kwam haar debuutalbum uit, How to Play Blues Guitar. En ze is al een jaar of 60 bezig. Ze heeft 40 albums gemaakt en slechts één hitje en ook nog alleen in Nederland. Dit nummer eindigde 17 in de Nederlandse top 40. Rory Block, Love and Whiskey.

Rory Block, Love and Whiskey. Harry Chapin uit New York was folkzanger, maar hij tekende wel een miljoenencontract bij Elektra Records. En hij had het meteen een hit met Taxi in Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. En ook dit nummer werd een hit. Het was een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 6 in Australië en 53 in Engeland. In 1981 kwam Harry Chapin om het leven bij een verkeersongeval in New York. Hij was 38 jaar. Harry Chapin, Cats in the Cradle.

Harry Chapin, Cats in the Cradle. Het komt van het album No Regrets van Carly Simon. En ze nam het nummer op met Mick Jagger als achtergrondzanger. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, Nieuw-Zeeland, Canada en Australië. Het nummer eindigde 3 in Engeland, 4 in Ierland en Zuid-Afrika, 5 in België, 7 in Nederland, 8 in Duitsland. Carly Simon, You're So Vain. MUZIEK

luistert naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Harry Nilsson uit New York nam een nummer op van Pete Ham en Tom Evans. Dat waren twee muzikanten uit de band Badfinger, een band uit Wales. En er verschenen 276 covers, onder meer van Cilla Black, The Barren Knights, The Foremost, Heart, Brotherhood of Man, Joe Dolan, Air Supply, Daryl Hall en John Oates, Tim Knol en Rita Wilson samen met Vince Gill. Het werd de nummer 1 hit voor Harry Nilsson in Australië, Engeland en Amerika. En het nummer eindigde 11 in Nederland. Harry Nilsson, Without You.

0: Paris Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: De laatste dag in Mississippi, in het Delta-gebied. Greenwood ligt aan Highway 82. Aan deze grote oost-westverbinding liggen plaatsen als Indianola, geboorteplaats van zowel B.B. als Albert King en Leland, waar Jim Reed geboren is. In Greenwood zag Hubert Sumlin het levenslicht. Greenwood is de plaats waar jaarlijks het Mississippi Crossroad Blues Festival wordt gehouden. Een plaats om liefhebbers van de blues te treffen. Helma Vogel bijvoorbeeld, bluesimpresario uit Brabant, en Henk Demper en zijn vrienden van het bluesblad Blok.

0: Greenwood, Mississippi.
1: Akkoord.
0: The capital of the cotton, zeggen ze hier. De hoofdstad van het katoen. En we zitten hier op het eerste Crossroads Blues Festival. En wat schetst mijn verbazing? Ik kom hier binnenlopen en als eerste zie ik daar een Nederlandse. En wel Helma Vogel. Hoe was het mogelijk, Helma? Hoe is het mogelijk dat ik jou hier plotseling aantref?
2: Ik geniet eigenlijk van mijn jaarlijkse vakantie zo'n beetje. En die breng ik meestal, als het even kan, door in Mississippi. Vandaar.
0: Voor de duidelijkheid, Helma Vogel is een bekende persoonlijkheid in de Nederlandse blueswereld. Zij heeft een groot bureau in Brabant. En zij doet het werk voor verschillende bluesartiesten in Nederland. En hier ook plotseling aangekomen is Henk Demper. Henk, welkom. Ook al uit Nederland. Werkt voor Blok Blues Magazine. Ja, dat is natuurlijk een hele grote verrassing, hè, dat je ineens in het midden van Mississippi zomaar Nederlands tegenkomt. Ben jij met Helma gekomen of ben je met een andere groep?
3: Nee, wij zijn hier met de Blues Bunch uit de Betuwe. We zijn met z'n vijven hier. En voor ons was het geen verrassing dat we je hier zouden treffen. Want via Henk en Henny van jouw fanclub Harry wisten wij dat jij hier zou zijn vandaag in Greenwood. En wat wij hier doen is een beetje vergelijkbaar met jullie doel. Een muzikale rondreis door het zuiden.
0: Nee, Helma, jij bent hier al vaker geweest, neem ik aan. Wij zijn hier voor de eerste keer. Jij ook, Henk?
3: Ja, wij zijn hier ook voor de eerste keer. Ja.
0: Wat is jouw indruk, Helma? Ik bedoel, leeft de blues hier nou echt of wat?
2: Niet voor alle mensen hier. Nee, absoluut niet. Voor wat meer mensen dan in Europa, maar dat is zeker niet voor alle mensen hier. Nee. Rapmuziek is vooral onder de jonge mensen veel populairder op het ogenblik dan blues.
0: Heb je ook het idee dat de jongere mensen niet meer herinnerd willen worden aan deze muziek, omdat ze dat doet denken aan hun ouders die het slecht hebben gehad enzovoort enzovoort?
2: Ja. Zeker de country blues, de akoestische country blues, wordt alleen nog beluisterd door mensen van dezelfde leeftijd of wat jonger, maar zeker niet door de jongere generaties. En een van de redenen is denk ik dat ze inderdaad niet herinnerd wilden worden. Ja.
0: Vind je het niet raar, Henk, deze jonge mensen hun eigen cultuur helemaal niet begrijpen, dat het eigenlijk heel verdrongen wordt?
3: Nee, ik kan me er iets bij voorstellen. Als je hier in het zuiden door het platteland leidt en je ziet de contrasten tussen arm en rijk, die zijn onvoorstelbaar vergeleken met Nederland. Dan kan ik me voorstellen dat voor zwarte mensen die je hier in wijken ziet, dat de blues geen verhaal meer te vertellen heeft. Wat je hier ook op het festival ziet, vind ik heel opvallend. Dat is voor 90% zeer blank en zeer middelklaas. En ik sprak zo straks iemand van de organisatie en die zijn volkomen onbeschaamd, laat ik het maar Amerikaans noemen. Nee, die mensen kunnen geen $15 betalen om hier te komen kijken.
0: Ja, nou, dat is die is raak natuurlijk.
3: Ja,
0: daar had ik nog niet aan gedacht, want ik heb geen intree betaald, dus ik wist dat niet.
3: Nee, wij ook niet al. Ja, ik wel. Ja. In de voorverkoop, in het Bluesmuseum in Clarksdale, hebben wij kaartjes gekocht. Well, when my voice wipe let me

0: Robert Lee Burnside, dat is een protégé van jou, zou ik maar zeggen. Helma, ik heb vaker met jou aangetroffen. Jij gaat ook met hem naar zijn huis. Dikwijls, hoe ervaar je dat? De hele familie gebeurt met Robert Lee.
1: Ik ben langzamerhand familie geworden. Ik ben een lid van de familie. Niet alleen van de Burnsides, maar ook van de aangetrouwde familie onderhand. Ja. En dat is een ervaring op zich, denk ik. En, dat is niet alleen leuk, maar het helpt je ook bij je werk, denk ik. Om de zaken beter te begrijpen. En, ik voel me daar heel vereerd altijd mee, moet ik zeggen. Want de familiebanden zijn heel sterk.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Heel erg sterk. Ja. Dat is net zo'n beetje als je bij ons die minderheidsgroepen hebt, zoals de Indische mensen, dat is ook allemaal familie. En Henk, waar zijn jullie nog meer geweest? Want het is natuurlijk, wij zijn ook al heel lang onderweg. Waar zijn jullie overal geweest? Want, vertel eens.
2: Nou, wij zijn begonnen in Atlanta. We hebben daar een auto gehuurd en het eerste wat we gedaan hebben vandaag is naar Nashville rijden. Want we zijn met z'n vijven en twee van ons, waaronder ik zelf, zijn ook niet vies van country music. En dan ga je naar Nashville.
0: Ja.
2: En wat mij opviel, dat die country music, het is wel een hele toeristische attractie in Nashville, maar het leeft ook. En ook hier in het zuiden, als je in de auto naar radio stations luistert, viel mij op dat alleen in de buurt van Clarksdale, dat ik een echt en een goed overigens bluesstation hoorde.
1: En alleen op zaterdag.
2: En voor de rest ook hier al heel veel country music.
0: Je hebt zelfs een zender, CTV, dat is country TV, heb je hier. Ongeveer net zoals MTV, je ziet constant dezelfde artiesten langskomen, zoals Frank Overstreet en John Michael Montgomery en dat soort mensen. Blues Channel is er niet op de tv.
2: Nee.
0: Heel weinig op de radio, helemaal zeggen, hier en daar een uurtje. Wij hebben bijvoorbeeld de Smokehouse Blues gehoord in Houston. Dat is geloof ik 2 uur in de week of zo. Hier bij King Biscuit, maar dat is ook niet helemaal de KFV was dat. En dan Charlie Kimball nog met de Delta Blues. Maar die is nog niet zo lang in de lucht dus. Toch wel vreemd, hè? Ik bedoel dat je hier midden in het land waar de blues eigenlijk begonnen is, dan nog het meeste blues hoort, maar dan ook nog desalniettemin heel weinig. Het is de situatie toch wel vergelijkbaar bij Nederland, hè? Ik bedoel, er wordt bijna geen aandacht aan blues besteed. Hoewel het wel veel gespeeld wordt in cafés en clubs.
2: Ik heb in een sombere bui voor wat Nederland betreft wel eens gezegd dat blues en de toename van bluesfestivals zoiets wordt van de Dixieland festivals van de generaties voor ons. Een soort braderie karakter. Wat me hier ook in Nashville en in Louisiana opviel, dat voor mij zijn die scheidslijnen tussen country, Cajun, blues hier helemaal niet zo scherp. Want als ik in kleine dorpen in Tennessee bands hoor spelen, dan spelen ze op verzoek met hetzelfde gemak Cajun nummers als Western Swing of ze willen ook nog wel eens een country blues maken. Dat vind ik heel opvallend, dat die scheidslijnen hier helemaal niet zo groot zijn. En voor mij is dat eigenlijk een soort gemeenschappelijke noemer van Amerikaanse volksmuziek.

0: Ja, toch raar dat hier wel veel blanken zitten. En dat ik bijvoorbeeld, dat wij bijvoorbeeld in Meridian, waar Jimmy Rogers daar vandaan komt, een avond verzocht hebben waar alleen maar de Jimmy Rogers Memorial Festival, alleen maar blanken zaten. En helemaal,
1: er zijn blanke en er zijn zwarte clubs. Ja. En er zijn een paar clubs die allebei hebben. Ja, maar een club is of blank of zwart. Ja, ja. En de meeste artiesten spelen ook alleen of voor een blank of voor een zwart publiek.
2: Dat viel mij op toen ik net iemand ook van de organisatie vroeg, omdat wij morgen, als het toch weer zondag is, een kerk willen bezoeken. En ik vroeg die man, een blanke van de organisatie, van is hier een goede Baptist Church? Ja, die zijn er ook in een zwarte en een blanke uitvoering. En de man bezocht zelf blanke Baptist Church. En kon mij volstrekt niets vertellen of hier überhaupt zwarte Baptist Churches waren waar muzikaal iets te beleven viel. Mm. Hij wist het gewoon niet. En hij gaf ook eerlijk toe, dat zijn twee gescheiden werelden.
0: Nee, het is mij ook wel gevallen dat de oude generatie, zelfs jonge generatie, de jongere generatie bedoel ik, en iets daarboven ook helemaal niets weten van bijvoorbeeld de man als Sonny Boy Williamson, waar wij het straf van bezocht hebben, waar we naar heel veel moeite toch terecht zijn gekomen. En als je dan vraagt waar die man begraven is, dan weet bijna niemand dat. Dat is toch wel heel vreemd. En dan dat afgezet tegen het feit dat deze man bij Blues Liefhebbers over de hele wereld bekend is. Dat is toch, en dan in zijn eigen dorp, in Toetwaller, dus praktisch niet.
2: Nee.
0: Dat is toch wel heel...
2: Voor mij was de meest krachtige notitie in het dagboekje wat ik daarbij hou, is in Rolling Fork vragen of mensen weten wat hier aan de hand is. Als iemand je vraagt wat je in godsnaam hier komt doen, en je zegt dat dit toch de geboorteplaats van Muddy Waters is.
0: Ja.
2: En ze dan vragen, who's that? Nou, dat vind ik tekenend.
0: Ja. Helma, denk jij nog dat je hier talent ontdekt om misschien ook in Nederland te laten optreden? Want jij kijkt natuurlijk met de schuin oog ook wel waar die hier rondloopt.
1: Er is meer kans dan in Chicago of Detroit. Dat is zeker. Ja. Daar hoef je helemaal niet meer te gaan kijken.
0: Nee.
1: Hier ontdek je af en toe nog wel wat.
0: Ja.
1: Waarmee je niet altijd kunt toeren of zo, maar... Jawel.
0: Wel is het wel leuk om eens een keer te zeggen, nou, van als je per ongeluk komt, dan doe ik daar wat mee.
1: Dat heb ik al gedaan.
0: Oh, dat heb je al.
1: Met mensen die ik hier ontmoet heb. Ja,
0: Burnside natuurlijk. En,
1: ja, Mojo Buford, die dus intussen ook weer terug verhuisd is naar Mississippi van Chicago. En Kenny Brown, die heb ik al een keer op tournee gehad en die ga ik in augustus weer doen.
0: Ja, jongens, ik zou zeggen namens Radio Drenthe hartstikke bedankt. En veel plezier.
2: Ja, dankjewel.
3: Okay. I'm taking my time, taking my time, taking my time. Gonna boogie woogie all night long.

rijden we over de Mississippi. Voor de vijfde, zesde maal nu, want we zijn een aantal keren kriskras eroverheen gegaan. Ditmaal wel de laatste keer. Kom nu in de staat Arkansas, de home of Bill Clinton zien we staan. Mooi nieuw bord. En terugkijkend op die rondrit door Mississippi, kunnen we zeggen dat het ons heel goed bevallen is. Een vriendelijke staat. De mensen die we ontmoet hebben waren vriendelijk en natuurlijk niet te vergeten de historische plek wat de blues betreft. Want dat zijn er nogal wat. Ik bedoel het graf van Sonny Boy Williamson, van het monument van Robert Johnson, het graf van Charlie Patton. De bekende Sanders die de blues spelen. Clarksdale niet te vergeten, het centrum van de blues. Meridian, het huis van Jimmy Rogers. Met een beetje weemoed, kun je wel zeggen, neem je dan afscheid van zo'n plek. Want het is toch een, ja, het is een, vooral die driehoek daar in de delta is een historische plek wat betreft de bluesmuziek. En ja, je weet niet of je er ooit eens een keer weer komt, maar zouden mensen uit Drenthe die kant op gaan ooit en ze houden van blues, dan zou ik zeggen, kijk er eens rond, want het is er hartstikke mooi. I've been walking.

happy. People say you know that I'm satisfied. How much?

0: Pure blues, Spuldeur, Otis Spen, de Riverside Blues. Eigenlijk ben je het verloren van Mississippi. Otis Spen, halfbroer van Muddy Waters. Geboren in Belzonia, ook al vlak in de buurt van Rolling Fork, waar als Muddy Waters vandaan komt.
1: Ja, en daarvoor hoorde u John Hammond met Red Hot Kisses, een stuk van Sonny Boy Williamson.
0: Deze aflevering van Harry's Blues. We maken door technicus Paul Meeldijk en samensteld door Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gehaald.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Dallas is de boomtown van Texas. De staat in de staat. Waar Kennedy werd doodgeschoten. En waar Blind Lemon Jefferson en T-Bone Walker de blues speelden. Blues tussen koeien en olie.
4: Van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Harry Musquet nam zijn album Musquet Gang op met de gastmuzikanten Rudy van Dijk, Henk Huizinga, Tom Barlage, Ilko Gelling en Marcel Schimschijmer. Het nummer is geschreven door Jules Deelder. De Musquet Gang. For real.

De Muskeg Gang, for real. Begin jaren 60 waaide de blues over van Amerika naar Engeland en in Engeland ontstond een blues scene waar uiteindelijk de Rolling Stones uit voortkwamen. Lonnie Donegan, dat was een skiffelzanger uit Glasgow, maar hij had 31 hits in Engeland en hij had heel veel invloed op de Engelse jaren 60 bands. I'll Never Fall in Love Again, een nummer van hem, werd later gecoverd door Tom Jones en Elvis Presley en hij werkte later ook nog samen met Rory Gallagher, Ringo Starr, Elton John en Van Morrison. Lonnie Donegan, I've got the rocks in my bed.

Lonnie Donegan, I've Got Rocks in My Bed. Blues Incorporated, dat was een bluesband uit Londen onder leiding van Alexis Corner. En de band had beroemde bandleden Jack Bruce, Charlie Watts, Ginger Baker en Long John Baldry. En de band had nog beroemdere fans, Mick Jagger, Eric Clapton, Paul Jones, John Mayall en Jimmy Page. Blues Incorporated, I'm Your Hoochie Coochie Man.

Blues Incorporated, I'm Your Hoochie Coochie Man. Cyril Davis, dat was een Engelse blueszanger en hij runde het huisorkest in de London Blues and Barrel House Club. En hij begeleidde Amerikaanse artiesten die daar optraden, zoals Muddy Waters, Memphis Slim en Sonny Terry. Later begon hij zijn eigen bluesclub, de Ealing Club, en daar gaf hij jonge artiesten een podium, zoals Mick Jagger,

Cyril Davis, Sweet Mary. Alexis Corner werd geboren in Parijs, maar hij werd de founding father of British blues. En in zijn begeleidingsband speelden Keith Richards, Brian Jones, Rod Stewart, John Mayall en Jimmy Page. En hij was de oprichter van de band Free met zanger Paul Rodgers. Alexis Corner, Woke Up This Morning.

Alex's Corner. Woke up this morning. Gitarist Dick Taylor uit Londen was een van de oprichters van de Rolling Stones, maar na de komst van Brian Jones moest hij basgitaar spelen en dat wilde hij niet. En daarom begon hij een eigen band met zanger Phil May. En dit was de eerste hit voor The Pretty Things, Rosalind.

The Pretty Things, Rosaline. De Primitives uit Oxford probeerden met bluesnummers te overleven tijdens de Mercy Beat Golf. En dat lukte niet. Toen vertrokken ze naar Italië en daar speelden ze nog jaren in het clubcircuit als Mel en The Primitives. Maar hier zijn het nog gewoon The Primitives. Help me.

The Primitives, Help Me. De Kings uit Londen met de broers Ray en Dave Davis werden een hitformatie dankzij songwriter Ray Davis. Maar ook de Kings begonnen in de blues scene van Noord-Londen. De Kings, Got Love If You Want It.

The Kinks, Got Love If You Want It. Het zal u niet verbazen dat de band The Sheffields uit Sheffield kwamen. En bij Pi Records kregen ze te maken met producer Tony Hatch. Maar dat was een producer van popmuziek. De band toerde met Little Walter en Memphis Slim door Engeland en zanger John Alexander stond garant voor een bluesy sound voor de Sheffields. I got my mojo working.

The Sheffields. I got my mojo working. The Soul Agents. Dat was een band uit Southampton. Maar de complete band verhuisde naar Londen, want ze werden daar de begeleidingsband van Rod Stewart. Maar de Soul Agents hadden ook een eigen zanger, Johnny Keeping, waar ze platen mee maakten. En ze namen ook nog op onder de naam The Stallions and The Lonely Ones. The Soul Agents. Let's make it pretty, baby.

The Soul Agents, Let's Make It Pretty Baby. Steam Packet uit Londen, dat was een band onder leiding van zanger Lon John Baldry. Rod Stewart was de tweede zanger en ook zangeres Julie Driscoll maakte deel uit van de band. De organist was Brian Auger, gitarist Vic Briggs zagen we later terug bij Eric Burden and the Animals en drummer Mickey Waller ging naar John Mayall's Bluesbreakers. Steam Packet, Lord, Remember Me.

Steam Packet, Lord, Remember Me. The Yardbirds, dat was een band uit Londen met zanger Keith Ralph, en de band versleed drie topgitaristen: Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page. Op dit nummer is Jeff Beck de gitarist. The Yardbirds, New York City Blues.

The Yardbirds, New York City Blues. Chris Farlow uit Londen was de zanger van de Thunderbirds en hij werd ontdekt door Mick Jagger. En Mick Jagger werd tevens zijn producer en een cover van de Rolling Stones, Out of Time, werd de nummer 1 hit in Engeland voor Chris Farlow. Later was hij nog zanger van Consortium, Atomic Rooster en de Hamburg Blues Band en tegenwoordig gaat hij vaak mee op reis met Van Morrison als gastzanger. Chris Farlow, Cutting In.

0: I'm cuddling oh you.
1: Chris Farlow, Cutting In. Walt Stewart uit Londen werd ontdekt door Long John Baldry. Hij speelde bij Steam Packet, Long John Baldry and the All Stars, de Jeff Beck Group en de Faces. En als soloartiest verkocht hij 120 miljoen albums. Walt Stewart, So Much to Say.

Rod Stewart, So Much To Say. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Muskee. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Fleetwood Mac begon als een bluesband rond zanger-gitarist Peter Green. En na het vertrek van Peter Green werd Fleetwood Mac pas een gladde pophitsmachine. Maar dit is de band nog met Peter Green. Fleetwood Mac, Love That Burns.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dat is ook waar het over gaat. Je hebt 40 jaar mensen toch wel vermaakt en zo. Je moet toch iets doen in je leven. Nou, ik heb 40 jaar lang met dit soort muziek mensen vermaakt. En dat, ja, somebody got to do the fucking job, zeg maar. Dus dat heb ik gedaan.
2: So many roads to travel. So many ways to go.
1: Herman zegt altijd, Harry, we doen toch niemand kwaad.

0: het begin luisterde ik dan wat je zag op de film toen, de Rock Around the Clock, dat kwam toen langs. En daar zag ik dan de platters in en dat vond mijn moeder ook al heel mooi. En ik zag ook Little Richard, daar was ik helemaal van ondersteboven. Eigenlijk nog meer als van Elvis, want dat was volgens mij rock and roll. En later, doordat ik op de middelbare school zat, had je dus toch ook wel weer invloeden van jazz en zo. Mensen die Dixieland gingen spelen en dat soort.
1: Dixieland zelfs.
0: Ja, daar heb ik ook nog even gedaan. Ik heb nog even bij gebast bij de Old Fashioned Jazz Groep. Aan zich was dat een heel leuk orkestje, maar het publiek waar ze voor speelden, vond ik dan op een gegeven moment toch een beetje. Sherry drinken de mensen met zo'n beetje zo, wow, weet je wel, een beetje het spraakgebruik van VVD'ers, weet je wel. Zoals Wiegel dan praat, zo geaffecteerd en mensen als Nijpels en die burgemeester van Rotterdam, ze hebben allemaal dezelfde, en die van Balen, die hebben allemaal van dezelfde soort van hoofden, maar ze hebben ook hetzelfde soort van spreektrant. En die stonden dan met een sherry aan de bar, weet je wel, en zo'n club daar zo, en zo. Dat vond ik nooit. Ja, op een gegeven moment was ik daar wel zat van. Er moest wat gebeuren, vond ik. Er moest wat rauwer. Dus luisterde ik toen naar The Voice of America en dan s'nachts naar de EFM en naar dat soort zenders.
1: En de militaire zender?
0: Ja, en die andere was een propagandazender op de Oosten. En, nou ja, daar hoorde ik dan voor het eerst de bluesmuziek op. Tenminste, ik wist wel wat blues was, door die Dixieland muziek is ook allemaal. Maar dat is allemaal instrumentale muziek die eigenlijk uit New Orleans stamt. En, maar ik hoorde dus de echte plattelands blues, dus de country blues van mensen als Hooker en Charlie Patton en Muddy en dat soort. Ja, dat vond ik eigenlijk wel geweldig. En
1: wat spreek je daar zo in aan dan?
0: Nou, de ongepolijstheid, dat vond ik echt fantastisch.

0: De Rocking Strings, dat was het bandje van Hilton Gelling. Die vroegen mij om eens bij hun te komen zingen, omdat ik daar bij die Dixieland Band ook zong. En wij wel eens samen, we hadden samen een oefenruimte en zo. En een soort van sociëteit. Of een, laten we zeggen, een jongenshol of zoiets.
1: Nou, dat zeggen sociëteit klinkt ook wel heel VVD-achtig,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, precies. Nou, we hadden een huis van meneer Greving. Die heeft nou allemaal opticiënswinkel hier, zijn zoons. En daar waren wij bevriend mee in dat huis. Dat mochten wij dan benutten voor... Dan waren we toch van de straat af en dan konden we daar feesten in houden. En, we hebben een clubje opgericht met de sleutel en zo. En...
1: Maar wie kwamen daar samen?
0: Nou, wij onder andere met met die Old Fishy Jazz Group en de Rocking Strings en nog andere mensen. Dus ja, wat vrienden en zo van school. En, nou, en daar zong ik wel eens met de jongens mee. En dus toen, ja, en dat was toch heel iets anders. Ik bedoel, het was met versterkers en dat soort dingen. Het was niet. Toen hebben we die naam veranderd in Cuban and Blizzards en zijn we langzamerhand naar de blues toe gegaan en zo.
1: Nou, waar komt die naam vandaan?
0: Het was van de hond. En, van onze hond van de buren. Dat heette Cube, die heette Cuby. En de Blizzards hebben we gewoon geprikt omdat we een naam moesten hebben in een Engels woordenboek.

0: als we toen in de zaal speelden, was het wel een spektakel. Want dan, wij wilden natuurlijk ook in de tijdgeest, wat, ja, het was toch de tijd van, we moeten uitbreken uit de 50er jaren. En ja, wij hadden wel het idee van dat we het meest ruige bandje van, minimaal van het noorden moesten zijn en zo. Dus dat zag je dan ook terug op het toneel en zo. Ik kwam bijvoorbeeld al op door over een drumstel heen te springen. Daar zou ik nou niet meer aan moeten denken. Dan zou ik bij de polen breken en zoiets. Maar Gelling lag dan op de rug op het toneel te spelen. En er was heel veel beweging en zo. Alleen middel die stond er stokstijf. Want er was ook een act. Met die basstijl zo omhoog. En Hans Kins die zette soms een gitaar weg en klom ergens in en zo. En nou ja, in ieder geval.
1: De hoe was er niks bij, zullen we maar zeggen.
0: Nou, de Pretty Things was toen de ruigste band in Engeland. Die wouden wij minimaal evenaren en zo. Dat toen die een keer op tv waren in Blokker ook toen. Toen hebben wij even gekeken in de pauze. Op hetzelfde moment speelden wij in Bellevue. Toen dachten we doen er nog een schepje bovenop en zo. Of bij Boulegeerts was dat, niet in Bellevue. Dat was een oude zaal in de Groningerstraat. En maar langzamerhand is die show dan. Kom je dan toch tot de conclusie? Want ik bedoel, in het begin speelden we natuurlijk muzikaal technisch niet zo goed. Maar er was wel een enorme dosis enthousiasme en zo. En dat trok natuurlijk de jeugd, onze tijdgenoten, enorm aan en zo. Want er was wat te doen en er was een wilde boel. En dat, het was ook het enige wat dan naast voetbal, wat een beetje attractief was en zo voor de jeugd en zo. Jeugdhonger had men toen nog nooit van gehoord, dat soort dingen. Ja, je kon naar de filmen naar zo'n. Als Rock Around the Clock er was, dan. Dat was, door het hele land was dat. Ontstonden dan relletjes. En men deed dan ook. Hier Apollo Theater, waar nou het gemeentehuis staat, was dichtgetimmerd. Vanwege. Maar ja, er was maar één ruige act in. Dat was, Little Richard. En Bill Haley, dat was toen natuurlijk ook Rock Around the Clock. Maar ja, dat was dan toch. Vergeleken bij Little Richard, was dat een stijve boel en zo.

0: Ja, je wilt toen op een gegeven moment zijn we beroeps geworden.
1: Ja, hoe gaat dat dan?
0: Ja, dat is eindelijk ook ontstaan door een toevalligheid. Want Gelling die werd toen ontslagen bij de Drentse Courant vanwege lang haar. En dat was dan als leerling persfotograaf was dat niet representatief. Dus hij moest dat afknippen en dat wilde hij niet. En dat is dan allemaal breed uitgemeten in de pers en in de landelijke pers en de Volkskrant. Overal stond dat toen in.
1: Dat zijn prachtige dingen natuurlijk om bekend te worden. Hè?
0: Ja, dat vond de jeugd natuurlijk helemaal tof. Want dat deed er nog een schepje bovenop. Ik zie je wel van dat en die ouwen die hebben toch en dat kan toch eigenlijk niet. Ik bedoel, nou lachen ze erom, weet je wel. Ik bedoel, alhoewel het ook bij sommige bedrijven, dat hoor ik wel eens weer. Maar goed, dat nou, in ieder geval, hij moest eruit en ik werkte daar ook als corrector. En ik heb het toen solidair opgesteld en gezegd van, nou, dan... ik had eerst een bord opgehangen, dat kon die mensen allemaal tekenen of ze ook daar... En iedereen zei van, ja, dat kan niet, maar ze waren toch bang voor hun baantje, dus hun naam stond er niet op. Nou, dat vond ik zo laf, toen ben ik op een gegeven moment ook opgestapt. En vanaf dat moment waren we eigenlijk beroeps. We wisten niet hoe diep het was en we wisten ook niet wat het zou opleveren. Maar we speelden al dusdanig veel dat we ervan konden bestaan en zo die tijd.
1: Wanneer konden jullie het eerste plaatje maken? Hoe is dat gegaan?
0: Nou, die eerste was doordat Jan Venhuizen, onze manager, in een platenzaak stond. Aan de gedempte single van Lampen, wat nou Lampen Expert heet. En daar kwamen al de vertegenwoordigers met hun aanbod. En er was er iemand van... Ik geloof iemand van Rood, dat was toen de firma CNR. En die vertegenwoordiger zat in Hogeveen. En die hoorde dan verhalen dat het overal vol zat bij ons. En die had dan contacten. En toen konden we een plaatje opnemen, een singeltje bij CNR. En dat hebben we toen in Bavohuis in Amsterdam opgenomen.
1: En dat was?
0: Dat was Stumble and Fall en I'm So Restless was dat.

0: En dat pakte heel goed uit voor ons, want het was niet echt goed en zo. Natuurlijk.
1: Nee, hoezo niet?
0: Nou ja, de opnames en zo, was op een tweesporen recorder in de controle was in. Wij zaten in de gymnastieklokaal en de opname was. Zij zaten in de kleedkamer en zo. Dus, ja, en het was toen heel primitief en zo. En speelde, het is alleen maar enthousiasme. Maar in ieder geval. Het was heel wat voor een bandje uit Noorden die een plaat mocht maken. Ja, en het verkocht ook. En toen heeft Phonogram, die dat een veel grotere firma was, toen, wat nu Universal heet. De heer Joosten was hier hoofdvertegenwoordiger, dat weet ik nog wel. En die is toen naar de directie gestapt daar. En die heeft gezegd van ja, we moeten eigenlijk zorgen dat wij die jongens krijgen. En toen Phonogram heeft het contract toen afgekocht. Ja, we zouden nog één single maken, dus ik kon bijna niet van contract spreken. En die is toen, die hebben toen met ons direct een aantal singles gemaakt, plus een LP, Desolation. En die werd toen echt bekroond al direct met een Edison.

0: Ja, die werd toen echt bekroond al direct met een Edison. Die daar staat.
1: Op de schoorsteenmantel.
0: Ja, ja. Tussen allerlei dingen in. Tussen twee wijze uilen. En dan nog een penning van... dragen van de erepenning staat Assen. En de penning van de culturele prijs van de provincie Drenthe. Dus dat is ook nog allemaal...
1: Maar ja, dat is...
0: Ja, vind ik wel leuk om dat tussen die uilen te zetten, weet je wel. Want dus, wat is wijsheid, zeg ik dan maar.
1: Ja, hoe bedoel je dat?
0: Nou ja, kijk... ja, god, zo'n Edison, dat was natuurlijk ook een beetje een hype. Op een gegeven moment werden wij erg omhoog geschreven en zo. En of dat nou op dat moment echt terecht was dat we hebben gekregen. Ik bedoel, direct bij onze eerste LP. Wij stonden er ook heel erg verbaasd van, hoor, dat kon en zo. En we hadden ook helemaal nooit op gerekend. We wisten eigenlijk helemaal niet waar een Edison was en zo. Dus... dus die hebben we dan heel vroeg gekregen. En de culturele prijs van Drenthe, die heb ik eigenlijk veel te laat gekregen. Dus die uilen die zeggen dus, wat is wijsheid? Nou, laten we zeggen dat ik die hele penning van Assen dan precies op het goede moment heb gekregen.
1: En nu terugkijkend en luisterend naar die LP Desolation, wat vind je daarvan? Wat zijn de goede stukken?
0: Ik luister er nooit meer naar. Maar ik wilde wel weer wat van gaan spelen in ons nieuwe programma. Een afwijkend nummertje, dat heet Things I Remember. En dat wil ik dan in een ander jasje steken. Zo. Ik vind het wel interessant om... Want dat is het natuurlijk wel. Sommige muziek is, ook van die andere LP's, is gedateerd. En dan, maar ze lenen zich wel om het op een andere manier te gaan spelen. En op een gegeven moment te arrangeren, ook met blazers en zo. Dus krijg je toch een heel ander nummer weer. En dat is aan zich wel weer oké. Okay. Maar ja, zo, toen, dat was toen. En dat voelde je zo toen. En dat... voor die tijd was het natuurlijk ja, heel bijzonder. Ik bedoel, niemand maakte dat soort muziek. En dat is denk ik ook wat de mensen aansprak.

0: Daarom zo rest respect eigenlijk ook. Wij waren toen zeer jong en zeer rusteloos en van hier naar daar. En, oh ja, feeling like a suitcase, dat ging ook al over dat reizen en zo. Dat je jezelf als een soort van koffer voelde die je in en uit pakte en dergelijke. Ja, en groeten naar Grollo, dat... Daar staan wel wat meer nummers op. Nou, dat heeft dan iets... Somebody Will Know Some Day met verloren relatie. Een liedje van vergankelijkheid en weemoed en dat soort dingen. En, eerste vriendin verloren en dat soort dingen. Nou ja, dat is ook altijd een bron van inspiratie. Maar ik heb...
1: Een muzikant moet lijden natuurlijk, hè? Ja, anders wordt het niks.
0: Zeker een bluesmuzikant. Maar het ligt er niet zo dik bovenop. En zo. Ik heb een hekel aan kijk, over liefde wordt een boel afgeluld en zo. Maar het is een woord wat langzamerhand zijn lading een beetje verliest en zo, voor mijn gevoel. En zeker die goedkope emoties van onze volkszangers hier in Nederland, die volg ik niet zo. Dus ik heb, Window of My Eyes is eigenlijk ook gewoon een liedje van over liefde, weemoed en vergankelijkheid. Dus... Het gaat wel over liefde, maar het gaat op een andere manier. Het ligt er gewoon niet zo dik bovenop. En zo. Dat vind ik eigenlijk mooie liefdesliedjes.
1: Het stijgt boven het thema liefde uit en het gaat ook over het leven en de dood.
0: Ja, precies. Ja. En zo moet je het eigenlijk aanpakken. Kijk, ik heb hier nou ook een paar dingen geschreven. Zo. Dat heet I'm in your corner. En dat gaat ook over... Komt uit de boxsport, weet je wel. Ik sta in jouw hoek of ik sta achter je, betekent het eigenlijk. En nou, dat gaat ook over... Dat gaat gewoon over... Als het slecht gaat met iemand en je vrouw of zo... Dan moet je voorstellen dat ik achter je sta en zo. Dat soort dingen. Dus dat is ook niet zo van... die rijmelarij, dit is gewoon wat anders. Ik hou niet van om het er zo dik bovenop te leggen. Je moet een beetje door de tekst kunnen heen kijken en zo. Dat vind ik interessanter.

0: Ja, ik ben altijd. Ik heb nooit. En dat heb ik nog niet zo. Ik heb nooit lang achterom gekeken, maar ook niet ver vooruit. Zoiets van. Ik plan dit of ik plan dat. Een heleboel mensen plannen hun leven. Nou, dat volgens mij valt het niet te plannen. En ja, ik heb hem eigenlijk toch heel veel bij de dag geleverd. What comes our way, we gonna do. Dus ik heb geen planning gehad. Ik heb ook zeker niet gedacht van ik word een ster of zoiets. Of wil een ster worden. Dat was eigenlijk niet aan de orde. Ik wilde gewoon die muziek maken. En dat was eigenlijk het belangrijkste. Dus je zou kunnen zeggen, my aim is true. Dan moet ik nog, wie heeft er ooit, was dat Joe Jackson of Elvis Costello? Een van die twee die ooit een nummer heeft gemaakt. Maar dat slaat het dan eigenlijk wel op.
1: En veel deden het ook om zoveel mogelijk meisjes te kunnen versieren natuurlijk.
0: Nou ja, dat comes goes with the job.
1: Ja. Dat is een vervelende bijkomstigheid.
0: Nee, niet echt. En ik moet eerlijk zeggen, ik was wel trouw aan mijn. Als ik een vriendin had, was ik er trouw aan. Maar had ik geen vriendin, dan hield ik me daar niet aan. Ik bedoel, daar hebben wij toch heel wat dames zo links en rechts versleten. In die bandjes, in die bezettingen waar we dan. Maar dat, zelfs dat is op een gegeven moment. Het is net zoals met drugs, dat is op een gegeven moment ook niet meer leuk.

0: Het is op een gegeven moment, in de 60e jaren, dat was leuk, was drugs, was iets nieuws. Het werd geëxperimenteerd en men probeerde er ook iets mee te doen. In tegenstelling tot wat nou iedereen, elke Jan Lul kan van alles innemen, weet je wel. En
1: het hoorde ook bij het afzetten tegen het establishment.
0: Ja, maar ja, sommigen blijven dan in hangen. En ik heb nooit een naald in mijn arm gezet. Hoor. Dat vond ik dan echt te griezelig. Maar voor de rest hebben we toch alles wel genomen wat te nemen was. Maar op een gegeven moment wordt het ook een beetje verveeld. Want ik hou er niet van dat iemand anders baas wordt over mij en zo. Ik wil ook geen monkey om mijn bek. En ik zou er niet aan denken dat ik hier nou moest zou zitten en ik had even een snuif nodig of weet ik veel wat, of even een paar pillen om dit gesprek te voeren en zo. Ik bedoel, dan ben je een hele dag weer kwijt en ik bedoel, je kunt niet dat. Ik, nee, en sterke drank, dat hebben we, hebben veel gezopen ook en zo, maar dat heb ik ook, dat drink ik ook al sinds 11 jaar niet meer, dus ja. Op een gegeven moment vind ik het ook, laten we zeggen dat ik het op een gegeven moment ook eigenlijk wel dom vind en zo.
2: Sitting at my table with my almost empty glass, I'm looking through the bottle that's featuring my past.

0: Heeft dat uiteindelijk ook niet geleid tot de scheiding Musquet-Gelling?
1: Nou, ik denk, ja, daar kan ik mijn vinger niet precies op leggen. Ik bedoel, Gelling was toen ineens weg bij de E-ring. En wat hij daar... er kwamen op een gegeven moment... Hij woonde toen vlak bij mij in een flat. Daar wel rare mensen s'nachts douchen en zo. Dat drong eigenlijk niet tot me door dat het wel eens dealers zou kunnen wezen. Maar in ieder geval, hij is daar toen heen gegaan en... Daar heeft hij niet lang volgehouden. Maar hij is toen daar toch in een bepaalde scene terechtgekomen die waarschijnlijk niet zo goed voor hem was. En, maar goed, hij zat daar en ik zat hier. Dus ik had daar geen last van. Maar ja, hij is daar toch een beetje in blijven hangen. Hij is op een gegeven moment toch aan de verkeerde middelen gegaan. En daardoor ook niet meer bruikbaar. Anders hadden we hem er wel bij genomen. Ik bedoel, dat is beslist een feit. Maar mensen denken altijd dat wij ruzie hebben, maar dat is niet zo. Ik heb geen ruzie met Ilko. Ik bedoel, waar het over gaat is dat wij hem als gitarist gewoon niet meer zagen zitten in deze band. Gewoon. Omdat hij niet consistent genoeg was en dat is de enige reden.
0: Want het was een wereldgitarist, dat werd algemeen erkend, ja, ook door mensen als Clapton en dergelijke.
1: Op die cd van Schiedam kun je dat nog heel goed horen. Maar dat was toen. Ja, als jij je heel lang gebruikt, dan ten eerste wordt je mind anders, maar ook je lichamelijke conditie wordt anders. En Ilko is ook 60 jaar, weet je wel, met een dag. Dus hij heeft toch wel een boel jaren van zijn leven eigenlijk weggegooid, lijkt me.
0: De blues ook doorleeft, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Ja, het is wel een blues verhaal, als je het zo wilt zien.

0: Net zoals het ook bij QB met brood ook niet opschoot. Want dat is ook zo'n verhaal van, ja, had hij nou wat gepikt en waardoor hij eruit moest in de ja, bak eventueel?
1: Herman reisde het hele land af op een gegeven moment. Een tijdje zat hij op de opium en dat hield hij dan uit Dordrecht. Nou, toen, speed, dat moest ook overal wegkomen. Naar België, anorano wal met de pak tegelijk. Want dan kon je dat ook krijgen, was allemaal in die buisjes.
0: Bij de apotheek.
1: Ja. Dus die was ook de helft van de week was hij pleiter. Maar we wisten, hij kwam, als hij moest spelen, was hij er altijd. Maar toen werd ik een keer opgepakt in Den Haag of zoiets. Met dopen, ook met een heleboel LP's gejat en zo. Nou, toen moest hij dus zitten en zo. En toen kwamen we naar Amerika en het ging dan niet, met brood niet door. En die keer, de veroordeling mag er niet in. Is nog steeds zo trouwens hoor. Toen kwam Helmich. En vreemd genoeg hebben Herman nog pianoles van Helmich zijn vader gehad. Want die zaten bij elkaar in dezelfde klas van de lagere school, middelbare school. En die kenden elkaar ook. Maar ja, Helmich hebben wel zijn eigen stijl hoor. Vond wel een leuk stijltje en zo. Maar een echte groot pianist was hij natuurlijk niet. Helmich is veel beter. Maar toen waren we Herman kwijt. Dus het is Helmich gekomen. En dat is eigenlijk de bezetting zoals hij nu nog speelt. Mine Schelling dan. Maar Herman Java is toen later gekomen. En daar speel ik ook al 19 jaar mee. Dus dat is ook heel erg lang. En dat is echt mijn broer geworden zo'n beetje. Dus

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het komt van het album The Countryside of Paul Carrack, met nummers van David Hampton, George Jones, Harlan Howard en Merle Haggard. Opgenomen in de Hillstop Studios in Nashville. Paul Carrack, It Don't Hurt Anymore.

Paul Carrack, It Don't Hurt Anymore. Het is een eigen compositie van James Brown en het komt van zijn album Body Heat. En de analyse van een vrouw door James Brown sloeg alleen aan in Nederland en België. In de rest van de wereld haalde het nummer de hitlijsten niet. James Brown, Woman.

James Brown, Woman. Het komt van het album Five Classic Albums van Etta James. En het nummer stamt uit 1946 en was al opgenomen door de Delft Vikings, Jan en Dean, Dion, The Four Seasons, Reba McEntire en The Marshalls. Etta James, Sunday Kind of Love.

Etta James, Sunday Kind of Love. Het is een single van Sam Cooke uit 1960 en er verschenen 132 covers, onder meer van Herman's Hermits, The Supremes, Otis Redding, Brian Ferry, Southside Johnny, Sam & Dave, Don McLean, Rod Stewart en Paul Rodgers. Sam Cooke, Wonderful World.

Sam Cooke, Wonderful World. Brian McFadden, dat is een Ierse singer-songwriter. Hij komt uit de boysband Westlife, maar hij heeft solo al 7 nummer 1 hits in Engeland. Dit komt van zijn album The Irish Connection. En de man heeft 3 echtscheidingen achter de rug en dat zijn levenservaringen die meestal mooie nummers opleveren. Brian McFadden, No Frontiers.

Brian McFadden, No Frontiers. Het is de debuutsingle van Bad Company met zanger Paul Rodgers, die tegenwoordig in Canada woont en ook de Canadese nationaliteit heeft. Het was nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 3 in Canada en 15 in Engeland. Bad Company, Can't Get Enough.

Bad Company, Can't Get Enough. Het is een nummer van de Bee Gees uit 1967 en er verschenen 266 covers onder meer van Nina Simone, Jerry Puckett en de Union Gap, Eric Burdon, James Carr, Tom Jones, Dusty Springfield en Rod Stewart. En dit is Janis Joplin, To Love Somebody.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Fort Smith van de Joe Stamp Band is het album van deze week. En de Joe Stamp Band neemt niet op in de grote dure studio's in Nashville, New York, Los Angeles, Memphis of Chicago. De band verbleef 8 dagen in Smalltown Fort Smith in Arkansas voor de opname van dit album. Zonder producer, ook dat regelt de band zelf. De Joe Stamp Band. Beer, mushrooms, whiskey and weed.

The Joe Stamp Band, Beer, Mushrooms, Whiskey and Weed. Het is het titelnummer van een album van Ray Charles uit 1983. En het album werd in Amerika gezien als een country album. En het eindigde dan ook 29 in de Billboard Country Album Chart. Want Ray Charles was de eerste zwarte artiest die country albums maakte in Amerika. Tegen de zin van zijn platenmaatschappij, maar het werden bestsellers. Ray Charles, I Wish You Were Here Tonight.

Ray Charles, I Wish You Were Here Tonight. Crowded House, dat is een band uit Nieuw-Zeeland met de broers Neil en Tim Finn. En zij componeerden dit nummer dan ook. Het kwam van het album Woodface. Het eindigde 7 in Engeland, 8 in Zwitserland en Nieuw-Zeeland, 9 in België, 10 in Nederland, 19 in Ierland en 27 in Australië. Crowded House, Weather With You.

Crowded House, Weather With You. Het komt van het album Can't Hold Back van Eddie Money uit New York. En hij nam het op samen met Ronnie Spector uit de Ronettes. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer 15 in Canada, 43 in Nederland en 46 in Australië. Eddie Money en Ronnie Spector, Take Me Home Tonight.

Eddie Mooney en Ronnie Spector, Take Me Home Tonight. The Little River Band kwam uit Australië en het is een compositie van de Nederlandse zanger-gitarist Gerard Bertelkamp, die zich in Australië Beep Birtles noemde. Het was geen wereldhit, het nummer eindigde 12 in Nederland en slechts 73 in Australië. The Little River Band, Home on Monday.

0: The Little River Band, Home on Monday. Het is een eigen compositie van Roy Orbison. En in de jaren 60 was iedere single een hit. Dit werd de nummer 1 hit in Ierland. Het nummer eindigde 3 in Amerika, 6 in Engeland en 7 in Canada. Roy Orbison, In Dreams.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just a sprinkle star.

Roy Orbison, In Dreams. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer is geschreven door blueslegende Lowell Fulson in 1954 en Elvis Presley nam het op voor zijn album Elvis is Back. En het is ook nog opgenomen door Bobby Bland, T-Bone Walker, Freddie King, B.B. King, Eric Clapton, Joe Bonamassa en Greg Allman. Elvis Presley, Reconsider Baby.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Kijk, iedereen heeft zwakke momenten. Denk je wel van, ik gooi het belt het bij neer. Maar ja, de liefde voor de muziek, die kwam toch altijd weer naar boven. En ik heb er ook altijd veel, ik heb er veel aan gehad in die muziek. Dus het was ook een healer, zou ik maar zeggen.
2: So many roads to travel. So many ways to go.
1: Ik ben wel een free spirit en ik vind het fijn dat het... Ik ben eigenlijk wel blij dat het zo gelopen is. Ik bedoel, ik hoef niks meer. Ik hoef me ook eigenlijk niet meer... Ja, ik bedoel, je moet je altijd bewijzen met zo'n band. Want je bent net zo goed als je laatste concert, zeg ik alleen maar. Maar...
3: Had je ook niet als een Clapton willen leven bijvoorbeeld? Veel meer rijkdom?
1: Nee hoor, ik ja, het had ook anders af kunnen lopen. Ik bedoel, zie je brood of Gelling, weet je wel. Die brood is dan wel beroemd geworden. Maar zo, het was toch op laatst toch een wrak en zo. En ik zou mijn leven toch niet zo hebben willen leven als hij dat gedaan heeft. En ja goed, en hoeveel mensen in deze muziek kunnen nou zeggen dat ze ervan kunnen leven? Ik bedoel, in Amerika zijn het er maar heel weinig geweest. Muddy, Howlin' Wolf, de grote naam, John Lee. BB, nou die moet ook, heeft ook heel hard moeten werken om als een onechte kinder en die en die het huwelijk. Dus, ik bedoel, zo slecht heb ik het ook niet, weet je wel. Ik heb een redelijk huis hier, ik woon op een mooie plek. Nou ja, dat soort dingen.

0: Ja, ik ben eigenlijk... Ik ben wel tevreden met wat ik gedaan heb. En, ik ben nog steeds bezig. En ik vind het... je mag toch niet klagen dat, dat die zaal allemaal nog vol zit en zo. En dat jij... En het is toch wel mooi dat je dus... Ik heb eigenlijk nooit een baas gehad. Ik hoefde nooit ja te knikken als ik nee bedoelde. Of enzovoort, enzovoort. En... het is nu gewoon een bedrijf, weet je wel. Dat had het toen eigenlijk ook moeten worden. En dat was eigenlijk waar ik naartoe wilde. En dat is er nooit van gekomen.
1: Dan hadden jullie beroemder geweest.
0: Ja, absoluut. Ja, daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik probeerde daar dan wel... En er waren natuurlijk ook mensen die er belang... Kijk, als het mensen goed gaat... dan dat is net zoals met die documentaire. Dan willen direct anderen dat ook gaan doen. En er komen de mensen op je af die voordeel van je willen hebben. En om die club dan... daarvoor heb ik altijd bewondering gehad voor de I-ring. Die hebben wel eens een probleem gehad... maar is nooit naar buiten gekomen. Die hebben dat altijd binnenshuis gehouden. De dijk hoor je dat soort dingen ook niet van. Ik bedoel, het blijft allemaal... Die doen ook geen programma's waar ze niet in willen zitten. En ook niet omdat ze met een kop toevallig een keer wel op de televisie kunnen en dat niet wil. Ik zou bijvoorbeeld ook niet in programma's gaan staan waar ik niet thuis hoor. En dat soort dingen. Maar dat had bij ons. Bij ons waren de bandleden, iedereen die lulde maar wat. En iedereen gaf een quoteje en het kwam in de krant en zo. En er was helemaal niemand die dat op een gegeven moment, zoals Kees Jansma, nou bij het Nederlands Elftal de boel afschermt.

0: 72 was het eind. Maar het was ook een vrij abrupt eind. Waarvan ik dan ook zeg en zo. Dat als het toen GSM toestelletjes waren geweest, dat dan niet gebeurd was. Want
1: dat had te maken met miscommunicatie, een buitenlandse trip.
0: Ja, nee, we moesten in Münster spelen en in de zaal bij de dierentuin en we hadden al een keer gespeeld. Maar wij hadden toen Ieder de Jong als manager en die stuurde dan iemand, een chauffeur met ons mee naar Assen. En die andere jongens zouden met de auto gewoon naar Münster toe rijden. En,
1: Gelling en Musquet, die gingen apart.
0: Nee, wij zouden met die bus meegaan en die jongen die kwam op een gegeven moment hier aan. Ten eerste was hij al een uur te laat. En de tweede had je een groene kaart nodig om die grens over te kunnen. En die had hij niet bij zich. Dus hij moest helemaal terug naar Utrecht om het ding op te halen. Dus tegen die tijd dat hij hier was, was het concert al afgelopen. Dus toen hebben wij gezegd, ja, ik bedoel, het heeft geen zin om erheen te gaan. Nou, en wij konden die jongens niet bereiken. En die stonden bij de grens op ons te wachten. En die dachten dat wij de boel verneukt hadden en zo. En die gozer, die Ieder de Jong, die probeerde toch al een beetje die club uit Zwolle uit te spelen tegen ons. En,
1: de manager.
0: Ja.
1: En de jongens uit Zwolle, Hans Lafaye.
0: Ja, Hans Lafaye, Helmie van der Vecht en Herman Dijnen. Die nu ook speelt met mij. Die konden we niet bereiken. En toen viel die boel uit elkaar. Dus

0: Ik woonde toen destijds in Assen en er kwam op een gegeven moment een man met een leren tas aan mijn deur en die zei van... Ja, ik kom even je auto afschrijven, je vleugel, je dit en dat en dat. Ik zeg, ja, waar gaat dit over? Ja, hij zegt, die meneer, iedere jongen die laat een conservator beslag leggen op je spullen en je mag het niet eerder verkopen als dat dat een uitspraak van een rechter is en zoiets. Want wij gaan een proces. Dus toen ben ik heel erg kwaad geworden en heb die boel eens laten onderzoeken door Nico van Hout, mijn toenmalige advocaat. En er is een rapport gemaakt door Jan Hofstegen. Jan Snor noemen ze hier in die had het accountantsbureau, dat was onze accountant. Die toevallig dit huis ook nog heeft laten zetten. Dat is heel apart.
1: Waar je nu woont in Rolde.
0: Ja, waar ik nu woon, ja. En toen bleek dus dat er een gat was van 30.000 gulden wat weg was. En daar was die man voor verantwoordelijk. Dus toen hij mij dat proces wilde, moesten we voorkomen bij de rechter. En de rechter die stelde hem helemaal in het ongelijk. En mij en gelijk. Dus die hele zaak werd afgeblazen. Toen hebben Gelling en ik nog even gedacht om hem... Maar toen was die man al vertrokken naar België en zo. We wisten ook niet meer waar hij zat en zo. Dus daar woont hij nog steeds, want hij had een hele slechte naam. Als je Akkerman erover vraagt, dan krijg je eenzelfde verhaal te horen.
1: Dus, hij was ook manager bij Focus.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, zo is dat toen gegaan. Toen was het finito, zou ik maar zeggen.

old time love, like your throwaway rag.

0: Nou, het was wel abrupt. Net zo abrupt als we beroeps werden, was het ook weer afgelopen. En ik moet je zeggen dat ik toen ook, toen ook ineens voelde hoe moe ik eigenlijk was in al die jaren. Dat waren tropenjaren geweest en zo. En uiteindelijk sliep ik soms wel bijna drie dagen achter elkaar. Toen merkte ik dus wat je lichaam wat je donder had gegaan. Ja, één keer in die dingen zit, dan ga je maar door. En toen hield het op. En toen hebben we tijd lang niks gedaan. Maar kreeg ik, toen was het op een gegeven moment een tijdje niks. Gelle en ik liepen veel rond, een beetje blow en dat soort dingen. Maar dat ging op een gegeven moment verval je ook in een soort van lethargie. Dan zit je daar, maar dat heb je wel met een spul. Dan wil je alleen maar ijstaarten vreten en zo. En, of je krijgt er een zin aan en dan ging er weer iemand de start weer om wat op te halen. En dat duurde dan tijd, tenminste dat dacht je, maar het was veel korter als je dacht en zo. Maar het was wel weer een leuke periode om, ja. Maar dat, op een gegeven moment beviel me dat eigenlijk ook niet. En als ik erop terugkijk, denk ik van hoe. Ik denk wel vaak hoe heb ik dat allemaal kunnen doen en zo. Terwijl als ik nou over nadenk eigenlijk niks aan vond. Maar toen vond je het wel leuk en zo. Dat is heel vreemd.
1: Ja, hoe oud was je toen zo'n beetje?
0: Nou, 28. Dus, ja.
1: Ja, en toen, waar denk je dan? Wat, ja, had je nog plannen toen van, we gaan het weer proberen? Of?
0: Nee. Ja, we hebben toen even geprobeerd om met een trio samen met Rob Hoeken wat te doen. Maar dat, Rob die was toen al stevig aan de speed en zo. En die liet midden in de nacht vliegers op en zo. En begon zijn ontbijt met twee jenever en een glas melk. Dus dat is ook. En die had ook nog, die was ook nog amateurzender. En dan zat hij dus 6 uur achter elkaar naar iemand in Italië te vissen. Of hij daar dan 5 minuten mee kon praten en zo. Dus dat schoot ook niet op.

0: Raphoeken en Hilco Gelling.
1: Nou, daartussen zitten nog een paar andere LP's met Musqué. Dus daar hebben we nog een singeltje wat ook nog een keer in de top 20 of top 30 heeft gestaan, Brother Booze. Daar hadden we een bandje met Erwin al en met Gino Jansen, Hannes Langkamp en Roy Couchel. En dat was een soort een beetje funkachtige bluesband. Maar dat is op een gegeven moment, na een x-aantal jaren, was de rek eruit. En toen was er niks meer. En toen heb ik mijn ex-rolder naar Johan Derksen zo gebeld, een oude vriend. En gezegd, ja, ik wil eigenlijk zullen we doen en zo. Ik zeg, ik wil eigenlijk... Hij zegt, waarom al die oude jongens niet bij elkaar? En hij zegt, maar ik zeg, ja, ik wil toch... Want dat andere circuit, dat is helemaal niks meer. En dat stelt niks meer voor qua werk. Ik zeg, hoe kunnen we dat niet eens in... Ja, dan moet je theater in, dan moet je connecties hebben. Nou, Johan die is toen gaan informeren bij Jan Mulder en bij Remco Kampert. En toen zijn we bij... Toen zei Johan Derksen van... ja, Henk A. die sponsort Roy JC, maar dat doet hij niet meer. En hij is wel een QB-fan, zullen we daar eens even op afgaan? Nou, dan zijn we erheen gegaan. Toen zei Henk A. dat hij dat wel wilde doen. Dan hebben we die andere jongens gevraagd die dat wel weer wilden doen. Nou, die zeiden van oké. Okay. En die zeiden, maar die drie uit Zwolle zeiden van ja, als Gelling komt, dan doen wij het niet. En toen, ja, Erwin had ik sowieso niet... die had ik sowieso niet opzij gezet, dus... En zo is het gegaan. 10 jaar geleden zijn we daaraan begonnen, dus dat doen we alweer 10 jaar. En met toch wel behoorlijk wat succes.

0: Ter gelegenheid van 40 jaar QB is er nu een DVD-box met een 2 uur durende documentaire. Er zit een concert bij, concertregistratie van 2 meter sessie opgenomen in Grollo. En nog een cd van een concert uit 1970. Wat zijn dat voor opnamen?
1: Ja, die opnames die had Herman Dijnem nog op onze bassist nog op zolder liggen. En dat is een bootleg. Wij weten niet wat vandaan komt. Wij weten ook niet wie het opgenomen heeft. Het is natuurlijk in die tijd gewoon met een mono microfoontje en een recorder gewoon door iemand in de zaal opgenomen. Maar het geeft wel een goed beeld van hoe het toen gespeeld werd.

0: Sen de öyle.
1: Shakedown.
2: En dan de muziek, de 2 meter sessie. In de oude boerderij, zullen we zeggen, in Grollo.
3: Ja, ja. Ja, dat was ook een idee van Jan Douwe, dat we dat daar op zouden nemen. En dat was toch wel een hele klus, want dat was met earphones op en niet altijd met monitors. Dus ze poesten ons om er zoveel mogelijk op te zetten. En de kwaliteit is, of het spelen is hier en daar niet helemaal wat het kan zijn en zo. Want, dan,
2: hoe bedoel je?
3: Nou, dat is dus, soms het... Is het wat minder van onze kant, wat minder gespeeld als we kunnen, vind ik. Dus.
2: In welke zin?
3: Nou, we kunnen gewoon beter, weet je wel. Maar het kwam ook door de omstandigheden. Je stond erg nauw op elkaar. Je had,
2: in aparte hokjes bij.
3: Ja, en normaal zing ik over monitors. Die hadden ze er gewoon neer moeten zijn. En, dus de bepaalde dingen gingen online. Dus je hoorde niet, zoals je op toneel staat, de hele band, weet je wel. Waardoor je toch een ander soort van ambiance kreeg. Maar ja, aan de andere kant zijn die beelden wel goed en ze hebben het goed opgenomen. John Sonneveld heeft dat gedaan en die heeft Hotel Grollo ook opgenomen. Dat is de technicus van de earring en zo. Een oude jongen die zorgvuldig is. En de beelden zijn wel weer mooi, dus dat is dus wel oké en zo.
2: Maar vind je het ook wat geforceerd dan? Begrijp ik dat?
3: Nou, we moesten kijken, iedereen kwam van vakantie terug. We hadden een tijd niet gespeeld. Dan moesten we direct 10 nummers erop zetten. Dus in 1 dag en zo. Dus hadden ze misschien even iets anders moeten plannen, denk ik. Maar ja, dan moet je die setup weer. En dat kost dan allemaal weer veel meer geld en zo. Want hier liep toch 4 cameramensen rond.

0: en zo. Dus,
1: En heb je dan op die plek ook nog iets van het gevoel van vroeger teruggekregen?
0: Nee. Kijk, die sfeer is eigenlijk nooit meer te achterhalen. Gewoon. Het is een compleet andere. Alleen al zo'n setup, dat is al zo ongelooflijk anders als het toen was met je kleine versterkertjes en hoe wij daar zaten te repeteren. Ja, dat is een wereld van verschil. Hoeveel mensen hier wel niet op toeliepen. En vroeger zaten we er gewoon met z'n vijven en draaiden zelf een beetje aan wat knoppen van die versterkertjes en zo. En het huis, ik woonde er toen voor. En dat is nu ook anders. Daar zit het bureau in van mijn oude buur in de gebroeders Enting. Aannemers. En daar kon je dan toen nog af en toe heen lopen en even wat klaarmaken en zo. Dat die deel waar het op gedaan is nog wel, overigens nog wel precies hetzelfde. Ja, dat is wel leuk om te vermelden eigenlijk.

0: Blijft er nog iets te wensen, te dromen over eigenlijk? Bijna 65 jaar nu.
1: Ja, ja, dat is 10 juni. En dan, ja, dan is de, dan is er een ook een wat er een steen onthult met een gedeelte van de tekst van Window of My Eyes in het Staatsbos bij steen 100 in de buurt in Bergrollo. En dat is eigenlijk ook de plek waar ik een aantal regels geschreven heb. Nou, dat is een initiatief van de stichting met een lange naam, zeggen wij altijd. Ter behoud van het cultureel erfgoed Harry Mosquée. En dat is ook voor de pers en zo. En voor een beperkt aantal genodigden.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Nou ja, die steen gaat wordt onthuld met een stukje tekst van Window of My Eyes midden in het bos. Dat is eigenlijk best wel leuk. En dan is het s'avonds heb ik nog een. In het café Hofsteen. Ik wilde dat niet zo groot doen en zo. Ik heb, toen ik 50 was, heb ik een heel groot ding gegeven. Maar aan het eind van de avond, toen wist ik eigenlijk niet wat er allemaal gebeurde. Ik moest iedereen een hand geven, dan moet je met iedereen praten. En ik heb nou gedacht, dat ging ook over heel veel mensen. Laat me maar een café doen, een café sluiten. En jongens waar ik eerste klas lagere school zat, jongens waar ik mee gevoetbald heb. Mensen waar ik mee te maken heb, een kleine groep mensen. En ik ga aan de bar zitten en ze geven mij een hand en het is wel goed. Dus dat is het dan wel ongeveer. Ik had een heleboel muzikale vrienden waren ook wel komen, maar die moesten allemaal spelen nu van de Lubbe en zo. Nou, dus laat maar gewoon, weet je wel. Gewoon de mensen waar ik mee van doen heb gehad en die mij altijd eerlijk hebben behandeld en waar ik veel mee heb gelachen. En de mensen die ik altijd eerlijk heb behandeld en dat verder geen geen nitwits, geen fancy people come drifting by, laat maar zeggen.
0: Maar doet dat je ook nog wat, dat zo'n steen wordt onthuld met de tekst van dat nummer, toch een van de beroemdste nummers van QB en de Blizzard?
1: Dat vind ik wel mooi. Het is ook op de juiste plek namelijk. Ik bedoel, ik weet gewoon dat het daar gedeeltelijk geschreven is en dan, god ja, dat is toch wel mooi. Het is bijzonder dat het gebeurt en Ik ben blij dat er nog zoveel mensen zijn die om iets voor me betekenen en iets willen doen. En dat betekent ook gewoon dat je dus toch wel wat betekent gewoon.

0: is het gevaar aanwezig dat je uiteindelijk een parodie op jezelf wordt? Zoals sommige artiesten die doorgaan tot je denkt van ja, dit, kan dit nog wel eigenlijk?
1: Nee, ik denk dat, dat ik dat wel heel snel doorheb. Dat ik dan op een gegeven moment dat ik er dan een beltje bij neergooi. Nee, daar geloof ik niet in. Ik bedoel, en ik vind ook, kijk, bij ons gaat het, daar gaat wel een boel energie van uit, van die band. Dus en er wordt ook, we zijn geen rusthuisband of zoiets, weet je wel. We zijn wel wat ouder. Maar er wordt wel heel pittig gespeeld. Dus zover zal het met ons nog niet komen. Ja, het is natuurlijk wel zo dat als het mocht er iemand. Kijk, als er twee jongens afvallen of zoiets, door wat dan ook, dan is het ook gebeurd. Want ik wil niet gaan spelen met een vlag die de lading niet dekt. Dan is het voor mij ook. Want wij zijn, en dat moet je niet vergeten, dat is ook belangrijk. Wij zijn wel vrienden. En Erwin en ik, die al, in die auto door het hele land crossen, zijn we ook hele goede vrienden. En ja, wij bespreken de toestand in de wereld met z'n tweeën. En op laatst zijn er nog maar twee goed. En dat zijn Erwin en ik. Maar zonder hem, ik bedoel, stel je voor dat je iemand daar had zitten waar je niet mee overweg kon. Dan was het ook zo over, weet je wel. Dat, ook al was hij nog zo goed. Dus nee, dat houdt ons ook op het been. We hebben altijd lol. En nee, dat is prachtig, dat allemaal kan.

0: Oké.
1: Okay. Ah,
2: ik weet niet of je helemaal goed
3: hoor.
1: Ja, volgens mij wel, man.
3: Nu ben ik met teksten bezig om ernaar eens even naar te kijken. Ik ben met Lois bezig om wat te organiseren, agenda's op elkaar leggen, wanneer we dat en dat kunnen doen. We moeten in de toekomst weer naar Curaçao, zeg ik. We moeten je show, of tenminste je programma moet je eens veranderen. Daar moeten we ook weer aan mee aan de gang, daar moeten we weer voor repeteren. Dus ja.
0: Niet meer plaat?
3: Nou ja, dat nieuwe CD. Nieuwe CD, ja, daar ben ik dan met Daniel mee bezig. Omdat,
0: Daniel Lohuis,
3: omdat die wilde gaan produceren. En we hebben nou de eerste stappen gezet in de richting van dat het mogelijk kan worden gemaakt. Want dat is natuurlijk ook weer een kwestie van een financieel plaatje en zo. Maar dat ziet er allemaal wel aardig uit, dus. Dat gaat ook nog weer een keer gebeuren.
2: Dit is een 2 meter sessie, weet je wel.

0: En wat ik verder weet is dat we volgend jaar weer 50 à 60 keer aan de bak moeten. Dus ja.
1: Moeten, zeg je.
0: Nou ja, het staat wel vast, dus je moet er wel in, ja, natuurlijk. Ik kan niet even zeggen tegen Chris, was streef me door.
1: Geen valse piano-excuus meer.
0: Nee, want dat is ten ene helemaal onmogelijk met deze moderne toestanden.

Ja, we gaan gewoon door, weet je wel. Ik ben blij. Laten we zeggen dat het een mooi moment is als Erwin hier zaterdagmiddag om 14:15 weer staat. En ik stap bij hem in de auto en ik ga weer verder. En ik ga gewoon weer spelen. En dat is wat ik mooi vind. En het moment dat ik dat niet meer, dan is het ook over. Maar met spelen vind ik nog altijd, dat vind ik eigenlijk het leukste van allemaal. Rijk word je er niet van, maar aan de andere kant, iemand moest het doen. En als zodanig ook de naam, de missie van het boek van Jeroen Wielaar en zo. Dus ik voelde me eigenlijk geroepen om dat te doen. Het is toch een soort van prediker geweest, of een missionaris.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Engelse zanger Terry Reid was de frontman van Peter Jay en de Jaywalkers. Hij werd ontdekt door gitarist Jimmy Page, die hem benaderde om samen Led Zeppelin te beginnen. Maar Terry Reid wilde eigen baas blijven en adviseerde Jimmy Page om Robert Plant te benaderen. Dit komt van het album River. Terry Reid, Dean.

Terry Reed, Dean. Het was een single van Jackie Wilson uit 1967. Het werd een nummer 1 hit in Amerika. Het eindigde 2 in Canada, 11 in Engeland, 12 in Ierland en 24 in Australië. En de cover van Rita Coolidge werd een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Maar dit is Jackie Wilson, Higher and Higher.

Jackie Wilson, Higher and Higher. Robert Palmer werd als zanger van Vinegar Joe gecontracteerd door Island Records als soloartiest en zijn nieuwe baas stuurde hem meteen naar Louisiana om daar zijn debuutalbum Sneakin' Sally Through the Alley op te nemen met de Meters. Robert Palmer, How Much Fun.

Robert Palmer, How Much Fun. De hit When a Man Loves a Woman uit 1966 was niet meer te overtreffen door Percy Sledge. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada, nummer 2 in Engeland, 3 in Frankrijk, 4 in België, 7 in Zweden, 10 in Nederland, 11 in Australië en 13 in Duitsland. En er verschenen ook nog 283 covers, onder meer van Esther Phillips, de Spencer Davis Groep, Cici Hill, Jerry Lee Lewis, Ovi Wright, Leon Russell, Rare Earth, Solomon Burke, Jimmy Barnes, Michael Bolton, Kenny Rogers, Aaron Neville en David Clayton Thomas. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. De Engelse zanger-gitarist Ian Hunter werd groot met de band Mott de Hoople. Het was een komen en gaan van muzikanten, maar het draaide altijd om Ian Hunter en hij schreef ook nog alle nummers. Dit komt van het album Mott de Hoople. I Wish I Was Your Mother.

Motte Hoepel, I Wish I Was Your Mother. Smokey Robinson schreef het nummer en het was een single voor The Temptations met leadzanger David Ruffin. Het was een nummer 1 hit in Amerika, het nummer 1 de 6 in Canada, 22 in Engeland en 27 in Nederland. En er verschenen mooie covers van Otis Redding, The Righteous Brothers, The Mamas and the Papas, The Rolling Stones, Stevie Wonder, Michael Jackson, Dolly Parton, The Neville Brothers en Michael Bolton. The Temptations, My Girl.

The Temptations, My Girl. Fairport Convention, dat is een populaire Engelse folkrockband, want folk had altijd een grote doelgroep in Engeland. Zanger Trevor Lucas schreef het nummer en het komt van het album Nine. Fairport Convention, Polly on the Shore.

Cry Baby van Garnet Mims is het album van deze week. En in de jaren 80 had Garnet Mims plotseling geen trek meer in de muziekindustrie. Hij werd een newborn Christian en ging als predikant werken in de gevangenis. In 2017 maakte hij pas zijn comeback met het album Anybody Out There. Garnet Mims, Until You Were Gone.

Garnet Mims, Until You Were Gone. Het is een single van de Drifters uit 1964, maar op de avond voor de opname overleed leadzanger Rudy Lewis aan een overdosis heroïne. En daarom moest Johnny Moore dit nummer zingen, maar desondanks werd het gewoon een nummer 1 hit in Amerika. En hij verscheen de covers van de Rolling Stones, Lynn Anderson, Billy Joe Royal, John Mellencamp, Bette Midler en Ricky Lee Jones. De Drifters, Under the Boardwalk.

The Drifters, Under the Boardwalk. Voordat zangeres Sandy Denny solo verder ging, was ze de frontvrouw van de folkrockband Fairport Convention. Dit nummer komt van haar derde soloalbum, Like an Old Fashioned Waltz. Sandy Denny, solo.

Sandy Denny, solo. Het nummer komt van het debuutalbum Just As I Am van singer-songwriter Bill Withers. En hij werkte destijds nog als arbeider in de fabriek van vliegtuigbouwer Boeing. Maar het nummer eindigde 2 in Amerika, 9 in Canada en 17 in Australië. En verschenen nog covers van Michael Jackson, Sidney Youngblood, The Nylons, Joe Cocker, The Temptations, Buddy Guy samen met Tracy Chapman en Sting. Bill Withers, Ain't No Sunshine. Ain't no-

Still With Us, Ain't No Sunshine. Shel Silverstein was een geniale Amerikaanse songwriter. Countryzanger Bobby Bear begon als eerste nummers van hem op te nemen, maar Dr. Hook werd zelfs groot met de nummers van Shel Silverstein. En Sylvia's Mother was een wereldhit. Ook dit nummer was een hit voor Dr. Hook, maar dit is de Engelse cultzangeres Marianne Faithfull. The Ballad of Lucy Jordan. MUZIEK

Mary and the Faithful, The Ballad of Lucy Jordan. Billy Paul uit Philadelphia lag in militaire dienst met Elvis Presley en de zoon van Bing Crosby in Duitsland en begon daar een band met militairen. Elvis Presley had er geen zin in, hij bleef liever jeepchauffeur. Maar de Jazz Blues Symphony Band toerde door heel Duitsland. Terug in Amerika nam Billy Paul dit nummer op. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer 9 in Australië en 12 in Engeland. Billy Paul, Me and Mrs. Jones.

Billy Paul, Me and Mrs. Jones. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Linda Ronstadt uit Arizona verhuisde naar Los Angeles en daar werd ze de zangeres van de Stone Ponies. Later scoorde ze 38 soloalbums in de Billboard Hot 100. En ze had ook nog 52 hits met singles. Ook dit werd een hit in Amerika en Canada voor Linda Ronstadt. Love is a Rose.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Bij New Orleans mondt de Mississippi uit in de Golf van Mexico. Langs de boorden van deze grootste rivier van Amerika bloeiden in de vorige eeuwen de grote plantages. Daar werkten de slaven op het land en woonden ze in hun schamele hutten. De eigenaars woonden in prachtige landhuizen, gebouwd naar Europese voorbeelden. Rosedown is daar een voorbeeld van. In het noorden van de staat Louisiana, aan de Mississippi, ligt de Louisiana State Prison, qua omvang en inwonertal vergelijkbaar met een gemiddeld Drents dorp. In deze, bij de plaats Tunica gelegen gevangenis, zaten verschillende blueszangers gevangen. Bijvoorbeeld Huddy Ledbetter en Robert Pete Williams. Van deze laatste zanger zijn unieke opnamen in de gevangenis gemaakt door Alan Lomax. Komend van het Cajun-platteland, op weg naar grote steden als New Orleans en Baton Rouge, gaan Harry Musquet en Albert Haar over de Muddy River. Op zoek naar bluesclubs en andere muzikale activiteiten. En voor het eerst slaat de eenzaamheid toe.

0: En nog even en dan gaan we een hele grote brug over. En het is de brug over de vader aller wateren, oftewel de Mississippi River. De op één na grootste rivier van de wereld. En voor mij is dat de allereerste keer. Het is een, en ook voor John. We gaan hier langzaam naar boven over een enorme brug. Ik kan het water nog niet zien, maar dat kan elk moment gebeuren. En aan de overkant ligt Baton Rouge, de rode paal. En nu gaan we de Mississippi River over. Aan de overkant zien we grote torens, flatgebouwen van Baton Rouge. En nu komen we onder de stalen constructie, die met twee bogen naar de andere kant toe gaat. En aan de overkant links, daar zien we een grote petrochemische industrie. En nu zitten we echt midden op de Mississippi. Te gek.
1: Historisch moment.
0: Ja, ja, voor mij, ja. Je komt hier niet elke dag over, dat is duidelijk.
1: Vaak van gehoord, veel over zongen.
0: Veel over zongen, vaak gehoord, nooit geweest. En nou was het moment daar. We zien hier een splitsing van allerlei interstates, de 10 en de 12. We moeten maar even zien waar wij naartoe gaan, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar we vinden vast wel weer wat.

Ja, dus hier zitten we in een waffelhaus. En wat het precies inhoudt, daar ben we nog niet achter. Want de wafels hebben we niet gezien, maar het zal wel iets te maken hebben met sandwiches. Gisteravond zijn wij met een aantal Nederlandse mensen. Mieke uit Delden en Aldo Prins uit Holsloot. Beide nu woonachtig te Baton Rouge. En hun respectievelijke echtgenoten of vriend op stap geweest. En we zijn terechtgekomen in New Lads. Dat is een befaamd eethuis, zowel in Brobridge als in Baton Rouge. Daar speelde een Cajun band en het zat stampvol. Wij moesten echt even wachten voordat we een plaats kregen. Maar toen we die één keer hadden, hebben we ook uitgebreid gegeten. En we zitten, dat was dus gisteravond, we zitten nu dus in het Waffelhaus. En de zon die straalt weer volop. En vanavond zijn we van plan om de Blues Box, dat is een blueszaak, hier te bezoeken. Samen met Aldo Prins en zijn vrouw. Verder is Albert nog van plan om een gevangenis te bezoeken, als het mogelijk zou zijn. En ik voel mezelf even niet zo best. Ik ga even iets rusten.

0: staan hier op dit moment bij de Louisiana State Penitentiary in Angola. En dit is de plaats waar een van de blueszangers een lied over heeft gemaakt, Sander.
1: Ja, dat was Robert Pete Williams. Die heeft hier gezeten vanwege een vergrijp. Daar kreeg hij dus levenslang voor.
0: Hij had iemand om zeep geholpen, neem ik aan.
1: Ja. Ik weet niet of dat inderdaad wel zo is of niet. Maar goed, daar ga ik niet over. In ieder geval, hij is wel eerder eruit gekomen. Maar hij heeft hier een vreselijk mooie opname gemaakt. En dat heet State Prisoners Talking Blues.
0: Louisiana State Penitentiary is een heel groot terrein. Het ligt eigenlijk een beetje aan het uiteind van de wereld bij het plaatsje Tunica aan de Mississippi. Helemaal in het noorden van Louisiana. Het is 18.000 acres groot. En er wonen op dit moment, vertelde de bewaker, want die wilde dat niet voor de microfoon zich. Er wonen ongeveer 5.000 gevangenen hier. En wij staan op dit moment bij de poort waar het een af- en aanrijden is. Niet van gevangenen, neem ik aan, maar wel van bezoekers en personeel. En iedereen die wordt keurig gevisiteerd. De kofferbak gaat open. En dan gaat de slagboom omhoog en dan mogen ze verder rijden. Het personeel is ook een beetje nurks hier. Veel medewerking kregen we hier niet. Dus we kunnen twee dingen doen, John. We kunnen naar binnen gaan. Maar dan moeten we iets doen.
1: We moeten een vergrijp plegen.
0: Waardoor je binnen kunt komen.
2: Ja.
0: En
2: het zal lastig worden om
0: eruit te kunnen weer verder gaan.
2: Kijk, ja, het lijkt me zo gezellig, lijkt me hier binnen nou ook weer niet. Om dat allemaal voor over te hebben. Dus,
0: ik denk dat de keuze niet zo moeilijk is.
2: Eigenlijk is er geen keuze.
0: Laat maar verder gaan.
3: Laura Herfo.

like me down. They tried me for my life. April 6, 1950.

0: Robert Pete Williams. Met een nummer wat over diezelfde Angola prison gaat. En ook nog eens een keer daar opgenomen. Dus authentieker kan dat niet. Daarvoor hoorde u Muskeg Gang met I've Always Been Lonely. Joe Sample nummer. En daarvoor Paul Rodgers met Muddy Water Blues. U hoorde ook het gesprek wat gevoerd werd door Albert. Ik was er die dag niet bij. En met onze mondharmonica speler John LeGrand. Wat ze daarna zijn gaan doen, ik weet het niet.
1: Ik loop hier op dit moment op de oprijlaan. De prachtige oprijlaan van Rosedown Plantation. Prachtig mooie plantage. Plantation, planterswoning. Een oprijlaan met allemaal vreselijke, oude, dikke Amerikaanse eiken. En het is een van de vele planterswoningen die aan de Mississippi staat. Eigenlijk het hele benedenstroomgebied van de Mississippi. Van Natchez tot aan New Orleans. Daar staat er heel wat. En als je dan de situatie in de vorige eeuw bekijkt, dan woonde de helft van de Amerikaanse miljonairs, die woonden dan ook in dit gebied. Mensen waren allemaal stinkend rijk geworden. De vruchtbare grond waarop de katoenplantages hier gevestigd waren. De suikerrietplantages, de indigo en de tabasco. Rosedown ligt vlakbij St. Francisville in Louisiana. En het was eigendom van David Turnbull en zijn vrouw Martha. En die stamde uit een belangrijke familie, een dynastie eigenlijk, van de Barrows, de Barrow-familie. Eerste gebouw dateert uit 1834. En het is eigenlijk opgezet en de hele omgeving die is opgebouwd naar het voorbeeld van de paleizen bij Versailles. Want de familie Turnbull die is in 1828 naar Frankrijk geweest, naar Parijs geweest en heeft door Versailles bekeken. En dat hebben ze eigenlijk tot voorbeeld genomen om hun landgoed hier in te richten. Het is een prachtig landgoed met van die mooie geschoren hagen. En je kunt je hier voorstellen dat de plantersfamilie dat die hier vroeger gewoond heeft en dat die omringd weer door tientallen, misschien wel honderden slaven. Zowel op het gebouw zelf, maar ook met name uiteraard op de plantages die erbij huurden. Het groot wit gebouw, twee verdiepingen hoog, met twee galerijen er veel langs. Met een zestal zuilen op elke galerij. Twee schoorstenen op elke hoek. En op de veranda, daar staat nog de schommelstoelen, waar vroeger de Turnbull-familie zeten heeft en uitkeek over het zeer rijke bezit. En in de omgeving waar wij net lang gereden bent, door zie ja, de toch armzalige behuizingen waar de zwarte bevolking woont heeft en nog steeds woont. Maar met name woont heeft in de tijd van slavernij, die ervoor gezorgd hebben dat al deze rijkdom van de Turnbull-familie en van vele andere families, dat die tot stand komen is. En geen wonder dat die mensen vanuit hun achterstelling, vanuit hun armoede, dat die de muziek aangrepen om aan de ene kant een stukje vreugde doorin te vinden, een stukje gezamenlijkheid, maar aan de andere kant ook om hun, ja, hun ellende, om die onder woorden te brengen in de muziek. Muziek die later de blues is gewoon heten.

0: hier vlak voor een heel groot gebouw. Met op de achtergrond de Mississippi Bridge. Waar wij pas overgekomen zijn. En het sfeertje is fantastisch. Goeie band, Van Broussard. En wat mij erg opvalt is dat ook de oude mensen hier op die rock'n'roll dansen. Dat is dan heel wat anders dan bij ons in Holland, op die stuffige partijtjes. Hier gaat het echt los. Heel ongecompliceerd. Iedereen heeft fun. En die band is echt fantastisch. Een wat oudere blazersectie. Met een bariton, twee tenors en een trompet. Echt te gek.
1: En dat zomaar hier op een podium in Baton Rouge, waar vanavond op zaterdagavond ook nog Wayne Toops en Tideco Cages Band speelt. En morgenavond, zondagavond, Jerry Jeff Walker. Zomaar op een gewone door de weekse braderie eigenlijk. Wat voor soort muziek, hoe zou je dit soort muziek nou omschrijven, Harry?
0: Nou, dat eerste nummer wat ze deed, dat deed mij iets denken aan country en western, waar ze New Orleans tegen aangeplakt hadden. Met die blazers, maar het gaat nu langzamerhand meer naar de, echt naar de rock'n'roll toe. Je hoort wel dat good old rock'n'roll music op de achtergrond. En ja, ik denk dat dat de naam voor zichzelf spreekt, de Van Broussard Boogie en Cajun Band.
1: Het is een beetje een mengeling, heb ik het idee, tussen Texas muziek, Louisiana muziek en wat ja, Tennessee muziek.
0: Ja, New Orleans ook, hè, die blazers.
1: Ja.
2: Y'all know we ain't finished.

0: It's great. So much cash.
1: Yeah.
2: Good flex.
0: No.
2: No, go back. Zo, hoe klinkt dit?
3: Ja, fantastisch.
2: Ja?
3: Ja, eigenlijk fantastisch erbij.
4: Wayne Toots, come on!
3: Yeah. Wayne Toots, u hoort het. Fantastische band, Kruising tussen Cajun en rock'n'roll. Eigenlijk meer rock'n'roll dan Cajun. Fantastische band. Meer heb ik er niet aan toe te voegen.
2: Nee.
4: Yeah, Wayne Toots!
3: Yeah. Ja, die spreekt voor zichzelf.

0: Je hoorde Gonna Put You Out of My Misery van Kenny Neal van de CD Bayou Blood.
1: Dit is nou een echte bluesclub in Baton Rouge, Harry, hè?
0: Nou, dat lijkt er wel op hier zo. Ja, dit is dus echt het echte werk, hè? We hebben even moeten zoeken en het is hier een zeer gevaarlijke buurt. Het is vlakbij Planks, is dat. De zwarte buurt. En vanmorgen zag ik dus ook op nieuws dat hier een tijdbestek van 5 maanden 37 personen bent vermoord.
1: Nou, maar toch mag ik zien dat het volk er hier niet bargevolk uit zit.
0: Nee. Ik bedoel, als je die mensen hier een pilsje geeft en je doet een beetje met, dan vind je dat fantastisch mooi.
1: En niet, wat, als ik hier zo aan me kijk, niet alleen maar zwarte mensen hier, hè?
0: Nee, het is heel lekker op een schoolklas die hier bezig is te swingen. Net examen gedaan hebben voor... Ja, die staan hier te swingen voor het bandje van... daar zijn we, bij Debbie's Blues Box. En Debbie Thomas is de eigenaar ervan. En die zag ik zelf hier net de kaartjes afscheuren.
1: Ja, alleen toen John het podium opwond, toen mocht dat niet. Toen moest het er wel af.
0: Ja, John die...
1: Wat is die blind trouwens?
0: Weet niet. John die vond dat zo swingde. Die dacht ik wel in Mottenmonica met speel. Maar hij kon de PV niet aan de loop krijgen. En toen is de man weer afstapt.
1: Kun je je nou voorstellen, toen wij vanmiddag met Aldo Prins overleggen om hier naartoe te gaan, dat hij zei, nou ja, zullen we dat nog wel doen?
0: Ja, dat kan ik me best voorstellen. Maar ja, zij hoort natuurlijk zo vaak daar in die plaats waar ze woont, in Baton Rouge, dus dat er rotzooi aan de knikker is, dat je een beetje bang wordt. Hè. En, ja, voor ons, wij staan er wat aanstekend over, zou ik zeggen.

0: Tot besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Tabby Thomas met C.C. Rider van de CD More Louisiana Swamp Blues. Harry die holt net eens in mijn doosje op. Als je nou nog terugdenkt aan deze stad, aan Baton Rouge. En dan ook aan deze dag. Dat jij toch een beetje in een kleine dip had in de tocht.
1: Ja, ik was wel snel weer... Door deze muziek werd ik wel snel weer opgewerkt.
0: Ja. Want het is wel een dag geweest die ook nog wat noorden heeft. Van, je hebt er zelfs nog een nummer aan overal.
1: Ja, ik heb een nummer geschreven dat heet Broadcast Blues. En dat wil ik eigenlijk op een nieuwe cd zetten. En het gaat een beetje over... ik lag toen naar het nieuws te kijken de hele tijd. En daar werd ik op een gegeven moment toch helemaal niet goed van. Want ik vind de televisie in Amerika dat is echt abominabel slecht. En vandaar het nummer dat... Dat ik dan geschreven heb, Broadcast Blues. Ik hoop dat binnenkort de cd staat.
0: Deze aflevering van Harry's Blues, die we samenstellen door Harry Musquet en Albert Haar. En ook door die twee presenteert. En de techniek die was in hand, als altijd, zeer vertrouwd van Paul Meeldijk.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Baton Rouge is de hoofdstad van Louisiana. Een gewelddadige stad met tientallen moorden per maand. Daar woont en werkt Aldo Prins, afkomstig uit Drenthe, getrouwd met een Cajun woman. Drenthe en Amerika, overeenkomsten en verschillen.
4: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei, Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.

Huey and the Blizzards, Simple Man. J.J. Gray en Mofro, dat is een band uit Florida. En de band begon als bedrijfsband van een installatiebedrijf waar alle muzikanten werkten. Maar zanger-gitarist J.J. Gray bleek een begenadigd componist. En intussen staat de band op alle grote festivals. J.J. Gray and Mofro. The Sun is Shining Down.

JJ Cray and Malvro, The Sun Is Shining Down. William Clark, dat is een mondharmonica speler uit Californië en hij was hartpatiënt, maar hij toerde onafgebroken door Amerika, totdat hij na een optreden een hartstilstand kreeg in de kleedkamer. Hij werd 45 jaar. William Clark, Daddy Pinocchio.

William Clark, Daddy Pinocchio. De Holmes Brothers uit Virginia, dat was eigenlijk een gospelband en daar zijn Wendell en Sherman Holmes nooit van losgekomen, want ook wanneer ze soul of blues speelden, rook het altijd naar gospel. De Holmes Brothers, Feed My Soul.

Holmes Brothers, Feed My Soul. Sapphire, dat was een band uit Fredericksburg in Virginia. En de band kende drie bluesy dames onder leiding van Ann Rapson, een lokale onderwijzeres. En ze werden gerespecteerd en zeer serieus genomen in de Amerikaanse blues scene. Sapphire, Going Down to the River.

Sapphire, Going Down to the River. Tinsley Ellis uit Atlanta, Georgia, was een boezemvriend van The Allman Brothers. Hij speelde ook regelmatig met die band mee en later deed hij dat ook bij Derek Trucks. Maar hij produceert ook nog jaarlijks een degelijk soloalbum. Tinsley Ellis, Speak No Evil.

Tinsley Ellis, Speak No Evil. Mavis Staples uit Chicago maakte jaren deel uit van de familieband The Staples Singers en na het overlijden van haar vader Pop Staples begon ze op latere leeftijd pas aan een solo carrière. Mavis Staples, Step Into The Light.

Mavis Staples, Step Into the Light. Charlie Musselwhite uit Mississippi kwam naar Chicago, maar was jaren fabrieksarbeider voordat hij van de blues kon leven. Hij werd uiteindelijk ontdekt door producer Sam Charters van Alligator Records. Charlie Musselwhite, Where Highway 61 Runs.

Charlie Musselwhite, Where Highway 61 Runs. Shamikia Copeland, dat is de dochter van bluesgitarist Johnny Copeland. Als meisje van 16 jaar was ze al het voorprogramma bij haar vader en Robert Plant noemde haar de nieuwe Tina Turner. Intussen is ze een van de belangrijkste blueszangeressen in Amerika. Shamikia Copeland, It's My Own Tears.

Shamikia Copeland, It's My Own Tears. Eddie Harrington uit Mississippi trok naar Chicago om daar carrière te maken, maar op het moment dat McKinley Morganfield zich Muddy Waters noemde, hanteerde hij de artiestennaam Eddie Clearwater, A Good Leavin' Alone.

Eddie Clearwater, A Good Leaving Alone. Lonnie Brooks was populair in de roadhouses in de Texaanse steden Beaumont en Port Arthur als Guitar Junior. Maar toen verhuisde hij naar Chicago en daar was al een Guitar Junior actief. Maar ook als Lonnie Brooks werd hij een local hero in Chicago. Lonnie Brooks, Don't Take Advantage of Me.

Ronnie Brooks, Don't Take Advantage of Me. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Albert Collins en Johnny Copeland, dat waren de jeugdidolen van Robert Gray. En Robert Gray mocht met zijn twee helden het album Showdown opnemen. Albert Collins, Robert Gray en Johnny Copeland, T-Bone Shuffle.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Het eeuwige gewauwel op het ogenblik van politici die in iedere zin die ze uitspreken dat wij met z'n allen iets moeten doen. En dat wij samen en dit en dat.
3: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En ditmaal doet hij dat met een Grunninger in de kop van Drenthe. En die Grunninger dat is de dichter Rutger Copland, pseudoniem voor Rudy van de Hoofdakker. Ze staat op een natte plek bij het water en het regent piepenstil.
4: Wat heeft u met de Drentse A? Dus u vindt dat een van de meest onaangetaste gebieden van Drenthe?
2: Neem ja, dat is het. Je hebt het een beetje het idee dat je dan iets ziet wat er altijd al geweest is. Ja. Dat zou wel niet zo zijn, maar het gevoel dat het daar weinig aan geknoeid en verpest is.
4: Dit is nog een vrij oud landschap.
2: Ik denk dat dit heel oud is, maar ik weet niet hoe oud het is. Maar je ziet dus op sommige plekken van de Drentse Aar ook nog die oude walletjes. En die kleine kaveltjes met, eikjes van een paar honderd jaar erop. Dat zijn dus eigenlijk in feite verwaarloosde eikenwalletjes. En heel kleinschalig allemaal. En ja, dat kan niet anders dan oud zijn. Dat is, dat zie je ook aan dat is niet door een ruilverkaveling of wat dan ook verwoest. Dat is gewoon zoals het waarschijnlijk al, misschien enkele honderden jaren zo is. Zo was. En, die meanders natuurlijk, die kronkelingen, die in nogal wat beken in Drenthe en overal in Nederland natuurlijk glad getrokken zijn en kaarsrecht gemaakt zijn. Dat is ook allemaal gespaard gebleven hier. Je ziet dus hoe die rivier zijn eigen
4: loop.
2: Zijn eigen leven, heeft geleid. En mocht doen wat hij wou, bij wijze van spreken. Je ziet nog op heel veel plaatsen hier geen huizen om je heen als je hier langs loopt. Nederland toch nog iets heeft van
4: ongereptheid.
2: Ongereptheid en eenzaamheid. Ik hou ervan, laat ik het maar zo zeggen. Beter woord is er haast niet te bedenken.
4: Er zijn enige mensen die hiervan houden natuurlijk. Berend Groen, onze een van de mooiste schilders van Drenthe.
2: Ja.
4: Zijn schoonvader, komen we even op, ingenieur Harry de Vrome, die eigenlijk dit met veel passie, die dat stromende landschap van de Drentse A eigenlijk ingericht heeft. En die,
2: oh ja?
4: Ja, uh-huh. Harry, dat heb ik onlangs, ik kende hem al, zijn naam al heel lang, maar onlangs heb ik kennis met hem mogen maken. Hij zei, wordt een beetje vergeetachtig, maar als die hierover gaat praten, dan kom je dus. Dat is ook een man met passie en die heeft heel veel goed gedaan voor dit gebied.
2: Ja.
4: Volgens hen is het ook een heel oud cultuurlandschap, het Stroomdal-landschap.
2: Ja? Ja, ja. Ja.
4: Waar eigenlijk heel weinig aan veranderd is. En gelukkig dat Harry de Vrome zich daar ontzettend voor ingespannen heeft.
2: Ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe oud het is. Maar het geeft mij in ieder geval, gaf het mij het gevoel dat het oud was. En dat vind ik dan ook al heel belangrijk. Maar het is mooi te weten dat het ook echt oud is.
4: Ja, ja.
2: Maar wat ik ook mooi vind is van deze plek waar we nu staan, met die huisjes hieromheen. Dit is ook oud. En dit is nou net precies wat moderne pretparken en moderne vakantieparken enzovoort
4: niet hebben.
2: Nee,
4: dat
2: ik bedoel, Center Parks is, ja,
4: dat vind ik ook heel eng, hoor.
2: Een totaal andere wereld dan dit. Dit is gewoon, ja, god, zo was het voor de oorlog ook. En dan moet je niet al te nostalgisch zijn altijd. Maar dit heeft zoiets, ja, gezelligs, gewoons, onopgesmukt. Niks, geen gedoe en hè, met golfbaden.
4: En dat je tegen de rotsen op moet klimmen en zo, ja, nodig sportief moet zijn en zo.
2: Verschrikkelijk.
4: En van een, ja, soort van een grootste gemene delen wat elke Nederlander eigenlijk moet hebben of zoiets.
2: Ja, of dat je...
4: Op dat gebied dan althans.
2: Of dat je dan ook midden op de Veluwe of waar dan ook, of midden ergens in de weilanden, plotseling eigenlijk in de tropen moet zijn of
4: ja,
2: zo.
4: Ja,
2: hè?
4: Ja, ja.
2: Nou, hier ben je gewoon in Drenthe en zo was Drenthe en zo is het nog steeds. En ik woon vanaf 62 in Glimmen.
4: En u heeft wel wat met Drenthe, want maar u bent het ook niet helemaal eens met zoals het in Drenthe gaat.
2: Nee.
4: En ondergetekende als echte Drenthe natuurlijk ook niet, want wij zien vele dingen gebeuren wat ik eigenlijk heel lelijk vind. En overal hebben hoe heet ze dan weer? Die exploitanten, die projectontwikkelaars, vingers in de pap, en de welstandscommissie faalt op alle fronten. Tenminste, dat vind ik een. Ik weet niet hoe dat met u is.
2: Nou, ik ben ook niet zo gelukkig met de welstandscommissies. En met het feit dat langzamerhand iedere meter grond dat daarmee gespeculeerd en gekwanseld wordt. En als je dan ziet wat daar verschijnt op veel te kleine kavertjes, veel te grote huizen. In die, laten we zeggen, wat we dan ook tomelijk, geloof ik, noemen. Hoe wordt het ook alweer genoemd? Catalogus architectuur.
4: Ja, ja.
2: Geeft u mij maar een leuke boerderette van 800.000 gulden. En heeft u er nog een klein stukje land, dan kan die net op.
4: Ja.
2: En dan kun je de rest bestraten. Want gras, daar hebben de mensen tegenwoordig ook een verschrikkelijke hekel aan.
4: Ja, ja, ja, ja, ja. Het moet allemaal prachtige.
2: En dan kun je het mooi schoonhouden en dan nog een grote garage ernaast. Dan heb je het gehad.
4: Ja.
2: En dat zie je dan dus ook naast die dorpen verschijnen. En dat mag allemaal.
4: Ja, dat, de zogenaamde witte schimmel.
2: De witte schimmel, ja, ja, dat mag.

0: U was, of bent waarschijnlijk nog hoogleraar, ja, met...
1: Met emeritaat.
0: Ja, emeritaat, ja. Of met pensioen.
1: Pensioen,
0: voor,
1: ja.
0: Goed Nederlands. In
1: goed Nederlands.
0: In goed Nederlands. Ik las...
1: Moet daar langs, hoor, linksaf hier.
0: Links hier?
1: Ja.
0: U kreeg een soort van, met uw vrouw, een soort van reis aangeboden waarbij u dan diverse oostelijke landen in Oost-Europa zou aandoen, waar u dan enkele lezingen over poëzie zou geven. Dat,
1: ja.
0: dat jonge sla in het oosten.
1: Ja.
0: Een dagboek eigenlijk?
1: Nou, de opdracht van een dagboek die kreeg ik niet. Ik had dan de Volkskrant beloofd dat ik een dagboek zou bijhouden en dat ik dat aan hun zou toesturen voor eventuele publicatie in een zaterdagnummer. En dat heb ik gedaan, maar dat dagboek dat heb ik dus helemaal op eigen initiatief gemaakt. Maar de reis die maakte ik namens de Rijksuniversiteit Groningen, die mij dat aanbood.
0: Yeah,
1: yeah. Als dank voor, ja, voor mijn werkzaamheden. Dus ik vond het bijzonder aardig.
0: Want u was hoofdleraar in de
1: psychiatrie, ja.
0: De biologische psychiatrie.
1: Ja, biologische psychiatrie, ja. Ja. Ja. Nou ja, het was dus eigenlijk een teken dat men mijn werkzaamheden op prijs gesteld had. En bovendien het kennelijk ook wel leuk vond dat ik gedichten maakte. En die twee dingen verenigde, dat dichterschap en dat hoogleraarschap. En toen heb ik gekozen voor een reis waarin ik gedichten vertaalde met studenten van de diverse afdelingen Nederlands die er zijn in Oost-Europa. En waar de Groningse Universiteit ook banden mee had. Dus en uitwisselingsprogramma's. Dus ik kwam telkens bij een klein vakgroepje Nederlands. In Rusland of in Polen of Hongarije, waar dan ook. En daar hadden de jongelui die Nederlands studeerden, die hadden dan al mijn werk gelezen en ook al wat vertaald. En dan besprak ik met hen in colleges en samen met een docent die vertalingen. En dat was heel interessant, omdat je met het bespreken van die vertalingen ook, nou ja, goed, behoorlijk dicht in contact komt met die culturen en met de situatie daar. Hè? Je moet, laten we zeggen, alle mogelijke woorden die je in Nederlands, ja, min of meer vanzelfsprekend gebruikt, die moet je daar zeggen, op een goudschaaltje gaan wegen en zeggen van, ja, wat is dat nou eigenlijk precies? Wat je daar in Nederland mee bedoelt, om het ook dan weer zo precies mogelijk in die andere taal, die vaak toch gebruik maakt van andere metaforen en van andere, ja, betekenissen, om dat daarin om te zetten. Dus het was een heel interessante onderneming.
0: Die dagboekaantekening lezend, dacht ik. Heeft u nooit eraan gedacht om proza te schrijven?
1: Jawel, maar ik schrijf toch ook proza?
0: Ja, maar ik bedoel...
1: Romans of novellen of verhalen, ja, of wat dan ook. Nee, daar heb ik eigenlijk nooit... Daar ben ik nooit aan begonnen, nee.
0: Want als ik dat zo las, dan las dat toch wel heel mooi eigenlijk.
1: Nou ja, ik kan wel wel vertellend proza schrijven.
0: Ja.
1: En ik heb ook wel eens gespeeld met de gedachte, zou ik niet eens proberen om een roman te schrijven, ja, of een novelle of een verhaal of wat dan ook. En in mijn studententijd heb ik ook wel verhalen geschreven. Maar Het is, en ik heb het ook wel eens geprobeerd, het is een heel ander werk.
0: Ja, hè?
1: En om een verhaal te bedenken met een plot en met, ja, situaties en schilderingen van mensen en van verwikkelingen waarin ze terechtkomen enzovoort. Ik weet niet, ik heb dat nu toen niet aangedurfd. Het is iets van een lange adem en ik stel me voor dat als je eraan begint, dat je dan maanden en maanden en misschien wel jaren en jaren daarin opgesloten zit. En met de wanhoop kom ik hier ooit weer uit en wordt dit wat. Ja, dat heb je met een gedicht al gedurende een paar weken soms. Dat je
0: ja,
1: denkt,
0: hoe doe
1: God,
0: ik dat? Want ik schrijf zelf al teksten voor de band. Maar ja, dat is dan vaak in een AAB-idioom. Dus dat ze in de blues zeggen. Dat je hebt een regel en die regel herhaalt ze nog een keer. En dan een rijmregel.
1: Ja, ja.
0: Dat is een 12-maten.
1: Is toch ook niet makkelijk?
0: Nee, het is, het is moeilijk om op een gegeven moment het onderwerp te vinden. Nou, ik ben nu wat bezig met om een soort van global blues te schrijven. Omdat de dingen die vroeger geschreven werden eigenlijk niet meer kunnen, zou ik maar zo zeggen. Maar hoe werkt u? Schrijft u dat ineens op? Of zit het een tijdje in uw hoofd? Noteert u iets? Of?
1: Ja. Er zit een tijdje iets in mijn hoofd. En dan komt er een moment dat ik denk van dan wil ik toch echt eens een keer weer eens een gedicht schrijven. Misschien soms ook wel zelf zonder dat er iets in mijn hoofd zit. Maar dat ik gewoon denk van, dit moet nou toch weer eens gebeuren. En waarom, dat weet ik dan ook niet precies. Maar het schrijven van zo'n tekst zoals u dat nou vertelt. Voor een blues of een liedje. Of ik heb ook veel cabaretteksten geschreven en dan zit je dus met hetzelfde. Hè? Dan zit je dus ook met iets wat snel te begrijpen moet zijn, met een zinvolle herhaling, met een goed lopend ritme. Aan een heleboel eisen moet je voldoen. Tenzij je er dus een hele vrije vorm van wil maken, maar. Dus die problemen ken ik ook wel.
0: Ja.
1: Maar ook het soort van gedichten wat ik zelf schrijf, hoor, die zijn dan zo op het eerste gezicht niet zo strak in de vorm. Maar reken maar dat je puzzelt en puzzelt met hoe klinkt dit, hoe loopt dit, hoe staat dit op de bladzij, wanneer zal ik deze regel afbreken, wat betekent het als ik hem hier afbreek, als ik hem daar afbreek. Kortom, er zijn ook enorm veel geschreven en ongeschreven regeltjes waar je voortdurend aan zit te denken en waar je voortdurend mee werkt.

Morgens aan de rivier. Morgens waarin hij nog lijkt te overwegen waarheen hij die dag weer zal gaan. Of hij diezelfde hevige bewegingen zal maken als altijd, of niet meer. Of zijn deze eindeloze aarzelingen de lege gebaren van iemand die al niet meer bestaat en zich heeft neergelegd bij wat hij is, tussen zijn oevers, in het zinloze spoor dat hij groef. Alsof hij opnieuw zou willen beginnen. Zo rusteloos lijken zijn bewegingen. Alsof hij terugkomt naar zijn land van herkomst, zijn schemerig verleden in, en dan hier weer komen liggen. Maar hij is stil tussen zijn oevers, en ook zijn oevers zijn stil. Alsof hij verder zou willen gaan dan hier. Er een bestemming zou zijn, ergens een plek waar hij nog nooit is geweest. En daar zou kunnen komen. Maar daar in de verte is hij al. Dezelfde als hier. Morgen aan de rivier. Morgen waarin hij eindelijk niets meer zal zijn dan de rivier.

0: Ja, als u zo terugkijkt op uw loopbaan als hoogleraar, yeah. Bent u dan min of meer tevreden of denkt u van, goh, ja, ik denk ook, ik heb het zelf wel eens hoor, dat ik denk van, was dat nou wat je wilde in je leven of zo? Dat is misschien een beetje een rare vraag of zo, maar en heb ik het eigenlijk wel, ik vind van mezelf wel dat ik te lui was of zoiets, dat er wel meer uit te halen was. Ja, ja. Maar aan de andere kant heb ik dan het idee, waar heb ik die wijsheid vandaan, dat iemand dat heb ik van anderen, van dat je iets moet of zoiets. Ja. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, ik geloof het wel. Ik geloof dat ik het wel een beetje begrijp.
0: Heeft u ook zoiets waarvan u denkt, nou dat heb ik toch, of denkt u gewoon, het is wel goed zo? Of?
1: Ja, ik top er niet veel over.
0: Nee.
1: Over eigenlijk helemaal niet.
0: Gelukkig maar.
1: Het is niet zo dat ik denk van, ach, had ik nou maar dit of had ik maar dat. Nee. Ik heb nou eenmaal die keuzes gemaakt en ik ben nou eenmaal op dat pad terechtgekomen en ik geloof wel dat ik er ongeveer van gemaakt heb van wat erin zat. Ik kijk wel terug met een idee van ik had er ook niet veel meer van kunnen maken volgens mij hoor.
0: Nee.
1: Natuurlijk, ja. Wat is nou de maatstaf? Wat is nou behoorlijk? Hè?
0: Ja.
1: Je kunt toch. Er zit een grote bandbreedte in. Er zijn mensen waarvan je natuurlijk kunt zeggen, nou ja, die mensen die hebben echte kantjes er flink afgelopen in hun leven. Maar die zijn misschien in andere opzichten weer buitengewoon plezierig geweest.
0: Ja.
1: Ontzettend aardige en sociale, zorgzame mensen die dan misschien in hun beroepsleven niet geglorieerd hebben, maar die een verdomd aardige vader en moeder geweest zijn, leuk in het verenigingsleven en die veel hebben betekend voor anderen. Ik bedoel, ja, goed. Ik ben veel uit huis geweest.
0: Maar u heeft uw steentje wel bijgedragen aan opvoeding van wat ik eigenlijk altijd denk, vooral in deze hedendaagse maatschappij. Ik heb het er vaak over met mijn gitarist. Die geeft ook les trouwens. En die is van Indonesische afkomst. En al vroeg gerepatrieerd dus. Ja. En toen heel erg geaccepteerd. Die jongen heeft ook gymnasium en het conservatorium gedaan.
1: Ja.
0: Wordt nu op één hoop gegooid met allerlei allochtone mensen. Hij zegt, vroeger hoefde ik helemaal niet op te passen. Het was gewoon een Indische jongen. En ik werd gewoon. Maar dan hebben wij het ook, dit even terzijde, maar dan hebben wij het ook heel vaak over onderwijs. Dat toch heel belangrijk is. Ook en zeker voor en opvoeding. Dat het een van de belangrijkste aspecten is. En dat daar toch de laatste tijd een beetje de klad in zit en zo.
1: Nou, reken maar dat er de klad in zit in het onderwijs.
0: Ja. En ik vind dat heel slecht is. Want ik denk dat een maatschappij, hoe meer kennis, hoe minder agressief, denk ik vaak.
1: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat.
0: Als je het goed doet.
1: Ja, zeker kennismaking met andere ideeën dan die van jezelf. En het aanleren van dingen die je wereld verruimen. Ik denk dat dat geen kwaad kan voor je sociale. Gedrag en voor je sociale bewustzijn. Maar ja, dat is natuurlijk niet het enige. Het verzamelen van kennis. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is hoe je affectief, ik bedoel emotioneel opgevoed wordt in je jeugd. Hoe er met je omgegaan wordt. Of je het gevoel gegeven wordt dat je iets betekent. En dat het duidelijk gemaakt wordt dat het niks te maken heeft met het feit of je rood haar hebt of of zwart haar. En dat het wat je voorstelt niks te maken heeft met of je een goed verstand hebt of een wat minder goed verstand. Socialisering van mensen houdt toch in dat je ze het gevoel geeft van zelfvertrouwen. Ik ben de moeite waard. Ik beteken iets voor andere mensen. En andere mensen betekenen iets voor mij. Daar gaat het natuurlijk om.
0: Is onze samenleving niet een beetje aan het... Ja. Aan het vereenzamen of zo ook. Het is een beetje vreemd hoor. Omdat je zit, ik ben kort 16 miljoen mensen hier. Maar ja. Toch, als ik in Drenthe kijk, waar wij vroeger de naberhulp hadden. Ja. Als de buurman ziek was, Albert werd het ook wel. Dan werd er hulp op de boerderij enzovoort enzovoort. Dat zie je op onze dorp toch ook helemaal. Dat is al zo, steeds minder en zo. Ja. Dat is er bijna niet meer en zo. Dat zie je toch ook in het algemeen wat terug. De mensen. Ja.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik ken het dorpsleven in Drenthe helemaal niet.
0: Nee, maar ook in de grote steden. Dat de mensen steeds minder. Alleen maar kijken naar televisies en alleen nog maar bezig zijn met. Een ramp plezant te vinden voor in materiële dingen voor geluk of zoiets.
1: Het kan
0: zijn. Schraal wordt het, heb ik het idee.
1: Ik weet het niet. Ik weet niet of dat zo is. Ik heb daar weinig van meegemaakt.

0: Deze brug heb ik zelf gebouwd, weet jullie dat?
1: Is dat niet...
0: Pas op, oh ja, het is gesprek gehad. Pas
1: ik
0: op,
1: heb
0: pas
1: leer een zon, dus dat moet ik allemaal vermijden.
0: Jur Evenhuis, die daar woont en waar we net eventjes bij waren. En ik hebben deze brug gemaakt. Jaren geleden. Want hij had toen een kudde schapen en die liepen hier, onder andere, aan de overkant. En die liepen daar, waar je ze nu nog ziet. Het zijn er nu veel minder. Maar ze hadden geen brug. En toen hebben we op hoek gezet, we moeten een brug maken hier.
1: En kon dat maar zo? Geen welstandscommissie?
0: Ja, clandestien gedaan, ja. Maar dat is een aardig verhaal. We hebben het in 11-voud ingediend, het verzoek. Het probleem was, en dat is onze redding geweest, dat niemand wist wie het moest beoordelen. Omdat het niet duidelijk was in welke gemeente deze brug lag.
1: Ah.
0: De A is de grens tussen twee gemeentes.
1: Was het Anlo of zo?
0: Ik geloof dat het de gemeente Anlo en de gemeente Vries waren. Maar de Drentse A heeft zich verlegd. Dus
1: het was niet helemaal meer...
0: Het kon best zijn dat het nu in één gemeente lag in plaats van in twee. Of dat het nu in twee gemeenten lag in plaats van in één. Er zijn ook wel ambtenaren geweest die... Die het bekeken hebben en toen, ja, geloof ik, schouderophalend en hoofdschuddend zeer zijn vertrokken. En uiteindelijk kregen wij een papier, toen was de brug al lang klaar. Toen kregen we een papier waarop stond dat we toestemming kregen voor het bouwen van die brug. En er zat een stukje typex erop. Ik heb het bewaard. En als je daar doorheen keek, dan zag je dat er uitgetypext was. Is al gebouwd.
1: Is al gebouwd.
0: Maar dit is een brug, die hebben we dus zelf gemaakt. Geheel... clandestien. Hij zag er ook eerst anders uit. Hij is inmiddels veranderd. Omdat bomen die we erop gelegd hadden, dat die vergaan zijn. Dus er liggen nu weer nieuwe bomen op. Maar we hadden twee mooie kromme bomen. Een beetje kromme elzen. En die hadden we zo, zodat hij ook een kleine boogvorm had. En we hadden hem ook zo gemaakt dat het leek alsof hij daar altijd al gestaan had. Dus heel stevig, maar ouderwets in elkaar gezet. Dus we hebben toen ook gedoopt met een groot feest. Een redevoering van de oude mevrouw Evenhuis, die ik voor haar geschreven had. Uiteindelijk hebben we dus heeft zij een lint doorgeknipt. Onder het spelen van het Wilhelmus. Het was echt een fantastische happening. Er is ook nog wel een bandje van. Ik vind het slecht weer. Heel onprettig weer. Kil, ongezellig.
1: Ja, doet het. Slauwer af, hè?
0: Ja.
1: Ik heb nu het toch nog helemaal over. Nu we hier nog zo gezellig rondlopen met z'n drieën. Had ik. Slauwerhof is namelijk. En dat komt dan weer een beetje terug met uw Oost-Europese. Gastencollege over de poëzie.
0: Ja.
1: Is heel mooi vertaald en op muziek gezet. Door een Portugese dichteres is Slauwerhof was een grote liefhebber van Lissabon en zo. En nu is er een Portugese fado-zangeres, Cristina Branco, die heeft dat Canta Slowerhof. Dat is echt, ik heb het onlangs gekocht en dat is prachtig is dat.
0: Oh, ja.
1: En die is ook mooi vertaald eigenlijk.
0: Wist ik niet.
1: Ja, nee. Dat is heel erg. Slowerhof die is daar, die had een grote. Die kwam daar heel vaak
0: in
1: Lissabon. Het was een van zijn lievelingsplaatsen.
0: Ja, maar die vado's, dat zijn natuurlijk ook hele droevige.
1: Ja,
0: hartverscheurende liederen.
1: Ja, ik heb het onlangs gekocht. Ik had daar een keer bij Han Reijzen gezien. En ik denk van, moet ik toch maar kopen. Want het wordt ook leuk uitgelegd en heb je wat aan. Zullen we een kop koffie gaan drinken even?
0: Dat is goed. Wouden jullie naar het café?
1: Ja.
0: Niet hierheen. Dan pak ik het.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met de dichter Rutger Kopland, die muziek die was van Tchaikovsky uit The Seasons, het stuk December. U voerde de pianiste Ilona Prunzi. Het andante van het 21ste pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart, u voert de Murray Pariah. En Amalia Rodriguez, de Portugese fado-zangeres met Fado Portugues. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar een hele oude boerderij aan de middenstreek in Grollo. Want daar woont een van zijn beste vrienden.
1: Nou, moest kijken jongens, waar ben we nou terechtkomen? Prachtige foto's. Lucky Strike zie ik staan op een zeer snel vehikel. We zijn hier op de deel van de Egbert Streuer. Nou, Egbert Streuer die heeft natuurlijk geen nadere introductie. 13-maal Nederlands kampioen wegrace zijspan. 3-maal wereldkampioen en diverse maal tweede en derde. En wij staan hier op het deel en we zitten hier naar de overblijfselen van een geweldige racecarrière. En dat wil zeggen ongeveer 1, 2, 3, 4, 5, 5 bij 2 minimaal, 5 bij 2,5 dacht ik. Een grote kasten, een holle kast met allemaal bekers. Nou, dat liep erop niet. Liek wel even, die hebben eens een eentje meer als Heerenveen waar we laatst waren bij Fobbe de Haan. Kijk eens aan. Ook nog, dit is van biljarten. Ik wist niet dat echt was zo goed een biljart. Die maakt 1,5, of net zoveel als ik. Een fotootje met sniders erbij. He? Zie je wel. Nou, wat zien we hier? Ik had het ook allemaal niet zo goed lezen. Eens even kijken.
0: Raalte, derde prijsie.
1: Oh, Raalte, dat was de Raalte. Hoe heette die ring nou maar weer? De Luttenbergring. Nou, hier heb je het spul allemaal verkocht verder. En hier staat Egbert Sien Haley. Dat is een hele mooie, is dat ook. Zo'n Electra Glide. Met een prachtig zadel. Helemaal met een met versiering erom toe. Met prachtige mooie covers. Een trekhaak er zelfs een harte. En er staat een bekertje onder, heb je natuurlijk aftapt, want het is winter. En dan heb je nog een hele mooie Gucci, Moto Guzzi 8,5 Le Mans staan. Ook nog alle. Ook zo'n mooie, dat is een mooie al schuurreizen. Nou, en dan zit hier nog een klein scootertje. Dit is het huis. Het huis waar Egbert Meijers geboren is. Deze boerderij, want dit is een van de allermooiste Saksische boerderijen in Grollo, misschien wel van heel Drenthe. Deze boerderij is later verbouwd door Jans Menega. Dat was de vader van Jan Menega uit Loon, die was aannemer. Voor professor Van den Berg, die hebben het later verbouwd. Maar het oorspronkelijke huis is het huis van Egbert Meijers, dus ook een bekende Drentse zanger. En die is hier geboren. En wij kunnen wel even verder doorlopen. Maar die is hier geboren en professor Van den Berg heeft het helemaal in oude staat teruggebracht. En Egbert die zorgt er echt voor. Dat het ook helemaal in oude staat blijft. Kijk, want hier heb je allemaal die kinderkopjes. Allemaal riet. Kijk, even pas geleden nog laten voegen daaronder. Weer. In verband met die reek, die drupt daarop. Die, kijk, en dan slaat cement uit de voeg weg. Hè? Dus dan moet je, van onder moet je het geregeld weer voegen. En daarvoor, daarbij dat, bij de schorsting, daarvoor laat ik het ook iedere keer nog weer mooi vlechten en zo. En met heide en zo. Dat we, ja, het staat onder monumentenzorg ook. Hè? Nou, hier is het al stook ook. En hier, was, hier is echt wat tune die altijd zien. Daar had hij de testbank op en zien motoren. En ja, en tegenwoordig, ja, de brand hier, waar, tegenwoordig staat hier een digitale draaibank, een first. En dat maakt helemaal digitaal computer gestuurd. Daar maakt Egbert maakt hij dus ja, onderdeel voor machines. En daar heeft hij een aantal klanten voor en vult hij de voorraden aan. Dan kan hij dus. Nou, en dat is natuurlijk uiteindelijk was dat zijn vak ook. En dit, hij reikt eerst het onderdeel uit en dan maak ik een paar proefdingen en dan gaat het hierin en dan materiaal komt erin en de machine die doet verder hetzelfde. Het is een heel duur apparaat, maar geweldig ding eigenlijk.

Nou ja, Egbert en ik ben dan natuurlijk al lang vrienden. Wij waren, Sien Brommers liep me altijd al veel harder in huizen. Maar wij zijn in feite, ja, we zijn eigenlijk, ja, we zijn eigenlijk een beetje, oh. Je mag wel zeggen, vrienden worden door de tijd heen en ach, wij passen ook wel goed bij elkaar. Egbert is wat stiller, ik ben wat meer losser. Maar het is ook wel zo dat, wij hebben eigenlijk wel aan een gebaar wel genoeg om te weten hoe het erbij stiet en zo. En nou ja, je kunt me echt ook reuze plezier hebben gewoon. En je hebt leuke humor en het is, kijk, zo'n waterput die er nog zit, zie je wel. En het is iemand die overal wat vanaf werd. Er werd ook heel veel van oude kunststaven en zo en van antiek. En, ja, en hij ziet heel goed hoe dingen in elkaar zitten. En zo handig als zeg maar, zo onhandig ben ik weer en zo. Als je bij hem in de auto zit, dan kan hij gewoon huren of als je auto niet goed. Als je bij hem in de auto zit, dan kan hij gewoon huren of als je auto niet.

0: Ja, pult bier bij ons en we wachten en we wachten met die uil die kwam noos. Maar nee, het is een heel mooi ding en aan de andere kant is het nog zo'n echt old hoffie met appelboom en zo. En je kunt het wel zien, het wordt ook heel goed onderhouden. Het is mooi. Ja, en echt, maar heb een hele goede humor. En vaak gaan wij wel eens even woensdagmiddag rijden wij door de provincie en dan kijken wij eens daar naar oude. Dat oude ding, dat oude nieuwe ding. En wij vloekt wel eens wat ze over dingen die ze er weer neerzet hebben, die ze verbouwd hebben, wat verschrikkelijk lelijk is. En we bezoeken wel eens wat museumpjes zo hier in Drenthe. Hoewel die ook wel weer veel op elkaar liek, moet je zeggen. Met al die oude boerendingen en zo. Maar het Radiomuseum in Dieven, dat vonden wij mooi. Ik geloof dat weg. Het was een heel mooi museumpje. En dat soort dingen. Hè. En we gaan nog wel eens straks. Dan gaan we nog eens een keer naar de kerstmarkt en zo met je vier, Karin, Dorina en ik. En dan gaan we ons eens gezellig verpozen in Osnabrück of Münster of Bremen. Ja, leuke mensen. Ook helemaal geen. Echt, maar ook, ondanks dat hij zoveel wonen heeft, is het al een enorm gewone jongen gebleven. Hoi. Zonder spaties. En gewoon zijn eigen gang gaan. En zijn vrouw Karin, dat is eigenlijk ook een hele aardige. Ja, ook een, boer, ook een van de boeren. Hè? Gewone mensen. Echte Drenten.
1: De muziek die jij zo net hoorde, die was van een van de eerdere bewoners van de boerderij van Egbert Streuer. Namelijk van Egbert Meijers. Vreemde op de S. En de stiet op de cd Worm de wereld braant. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. En maakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de

0: Redenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: In 1961 was het een single voor The Regions. In 1962 verscheen er een cover van Jan and Dean. En in 1965 werd het een hit voor de Beach Boys. Maar het nummer werd ook nog opgenomen door de Tokens, de Guys and Dolls, de Buffoons, Edison Lighthouse en de Chesterfield Kings. Deze versie hoort u zelden. The Who, Barbara Ann. Baba.

The Who, Barbara Ann. Steve Elmes komt uit Minneapolis en was daar de zanger van de Suicide Commandos. Hij overleed deze maand op 69-jarige leeftijd. Ellie Smith komt uit New York en hij was daar de zanger van Speedball Baby. En samen namen ze een nummer op van Brian Wilson. Steve Elmes en Ellie Smith, The Lonely Sea.

Steve Elmers en Ellie Smith, The Lonely Sea. Terrence Simeon uit Louisiana was de zanger van de Sidico Experience en hij trad in 45 landen op tijdens zijn carrière, onder meer met Paul Simon, Dr. John, The Meters, Marcia Bell, Dave Matthews, Stevie Wonder, Robert Palmer en Los Lobos. Terrence Simeon, It Hasn't Happened Yet.

Terence Simeon, It Hasn't Happened Yet. Colin Linden, dat is een gitarist uit Toronto en hij heeft nog steeds een band in Canada, Blackie and the Rodeo Kings, maar hij werkt al jaren als producer in Nashville en hij was de gitarist bij Lucinda Williams, Colin James, Emmylou Harris, Rita Chiarelli, The Band en Bob Dylan. Colin Linden, The River Knows Your Name.

Colin Linden, The River Knows Your Name. Ted Benoit uit Louisiana begon in de bluesclubs van Baton Rouge en New Orleans, maar hij behoort intussen al jaren tot de beste bluesgitaristen in Amerika. En tegenwoordig runt hij ook zijn eigen bluescafé in zijn woonplaats Yuma. Ted Benoit, Feels Like Rain.

Cabenois, Feels Like Rain. Cliff Eberhardt, dat is een singer-songwriter uit Pennsylvania, een iets wat elitaire artiest bij Red House Records. En hij werkt in het koffiehouse-circuit in New York met John Gorka, Sean Colvin en Lucy Kaplansky. Cliff Eberhardt, Back of My Mind.

Cliff Eberhardt, Back of My Mind. Patty Larkin, dat is een singer-songwriter uit Iowa. Ze is een echte koffiehouse-artiest en ze begon in San Francisco. Toen ging ze studeren aan de University of Oregon. Toen trad ze hoofdzakelijk op in Portland en vervolgens verhuisde ze naar Boston. En toen ging ze optreden in het studentenbolwerk Cambridge. In 1985 kreeg ze een contract bij Rounder Records. Patty Larkin, Have a Little Faith in Me.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of Brad Paisley is het album van deze week en Brad Paisley schreef al 2 boeken over zijn hobby vissen en hij schreef een dagboek over het leven van een muzikant in Amerika en hij is een echte gitarenverzamelaar. Hij bezit een unieke serie oude Les Paul gitaren en een paar klassieke Martins. De Santa Cruz Guitar Company ontwierp de Brad Paisley Signature Guitar. Brad Paisley, We Danced.

Brad Paisley, We Danced. Katie Muffet uit Texas werd als teenager geïnspireerd door de Beatles, Leonard Cohen, Judy Collins, Phil Ox en Dave Van Ronk. Ze begon als singer-songwriter in Denver en ze stond in het voorprogramma van de Charlie Daniels Band, Muddy Waters, Willie Nelson en de Allman Brothers Band. Intussen heeft ze 22 albums gemaakt en ze schreef nummers voor Sylvia Tyson, Tom Russell, Rosie Flores en Mary Duff. Katie Muffet, We Ran.

Katie Muffet, We Ran. Joël Sonnier uit Louisiane komt uit Rain. En dat is een plaats in het Frans sprekende deel van Louisiane. Hij was een wonderkind op zijn accordeon. Op 11-jarige leeftijd trad hij al op voor de radio. En later was hij tijdens het voorprogramma van Merle Haggard in Amerika. Hij overleed in 2024. Hij kreeg een hartinfarct na een optreden in Texas. Hij was 77 jaar. Joël Sonnier. I'll never get over you.

Joelle Sonnier, I'll Never Get Over You. Nick Lowe, dat is een Engelse zanger en gitarist. Hij was songwriter en producer voor Elvis Costello, Graham Parker, Dave Edmunds en Dr. Feelgood. En hij speelde bij Brinsley Schwartz, Rockpile, Noise in To Go, Cowboy Outfit en Little Village. Hij was enige tijd getrouwd met de Amerikaanse zangeres Carlene Carter. Nick Lowe, She Don't Love Nobody.

Nick Lowe, She Don't Love Nobody. Rodney Crowell uit Houston begon als gitarist bij Emmylou Harris. Daarna had hij samen met Vince Gill de band The Cherry Bombs. Hij schreef intussen nummers voor Waylon Jennings, Johnny Cash, Bob Seger, Crystal Gayle, Keith Urban, Tim McGraw en Leanne Womack. Hij heeft zelf 24 albums gemaakt. Hij heeft 25 hits, waaronder 6 nummer 1 hits in Amerika. Rodney Crowell, She Loves the Jerk.

Rodney Crowell, She Loves the Jerk. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Roseanne Cash, dat is de ex-vrouw van Rodney Crowell, en zij is nu getrouwd met producer, songwriter en gitarist John Leventhal. Ze heeft 20 albums gemaakt, ze heeft 28 hits, waaronder 11 nummer 1 hits in Amerika. Roseanne Cash, This Way We Make a Broken Heart.

Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Tot aan de klok van 7 uur, oftewel een uur lang. Muziek uit allerlei streken, maar vooral uit Amerika. Muziek van B.B. King, van Robin Ford, een nieuwe cd. Sue Foley, ook een nieuwe cd. Cap Moe, een nieuwe cd. Nou, wie maakt geen nieuwe cd's? John Mayall, die heeft ook een nieuwe cd. Dat is zijn allerlaatste cd waarschijnlijk, want hij treedt hier nog niet meer op. Dit is Chills and Thrills.

toch jammer dat hij er met ophoudt. Want dit is een mooi nummer. Nummer van de nieuwe CD die nog in moet komen trouwens. The Sun is Shining Down van John Mayall. Mooie titel daarbij. Met uitstekende mensen er trouwens bij. Met Mike Campbell, de gitarist van The Heartbreakers. En later ook van The Dirty Knobs. En Carolyn Wonderland die speelt erop mee. Dus niet de mensen die erop mee doet. Een nummer van John Mayall. Ook een nieuwe CD is die van Cap Mo, samen met Darius Rucker. Ook een zwarte Amerikaanse singer-songwriter zou je kunnen zeggen. Samen hebben ze een CD, maar Good Strong Woman is de CD. En die komt ook nog uit. De CD die heet Good To Be. En daarvan draai ik Good Strong Woman.

0: Het is altijd goed op een met werk van Kevin Moore, zoals hij eigenlijk heet. Ook in dit geval weer van de nieuwe CD Good to be a good strong woman. We gaan hem terug eigenlijk. Eigenlijk maar heel ver terug, want de volgende compositie, One Bourbon, One Scotch, One Beer, is van oorsprong opgenomen in 1953. Een compositie van Rudy Toombs en opgenomen Amos Milburn in 1953. Maar het is vooral bekend geworden eigenlijk in 1966 door de uitvoering van John Lee Hooker. En misschien nogal meer, 11 jaar later in 1977 door George Thorogood en de Delaware Destroyers, zoals dat toen het niet heette. Dit is de uitvoering die Harry Musquet opgenomen heeft. Hij heeft hem eerst opgenomen op zijn LP Boom Boom Bang in 2003, denk ik. En dit staat op de nieuwe CD, nieuwe LP die net uitgekomen is, de Grollo Blues, het materiaal van Eddie Rose, allemaal live opgenomen. QB and the Blizzards met One Bourbon, One Scotch and One Beer.
1: This is a little song by John Lee Hooker, all about drinking. This one called One Bourbon and One Scotch and One Beer.

Een live opname van het album Grollo Blues, wat dit jaar uitgekomen is. Een dubbel LP, een dubbel CD ook. Allemaal de muziek die opgenomen is in de periode 2001 tot 2011. De blazen zitten bij, maar helaas John LeGrand ontbreekt op de nummers. Vind ik toch wel een beetje een gemis. We gaan naar Malcolm McWatt. Malcolm McWatt is een Schotse singer-songwriter die tegenwoordig in Londen woont en heel veel relatie heeft met Amerika. Zijn muziek die klinkt ook heel Amerikaans. Hij werkt ook vaker samen met Amerikanen, onder andere met Gretchen Peters, een geweldige zangeres en een songwriter. Door is een nieuwe cd van u te komen, de cd Dial It Back. En het nummer wat ik draai, dat is dezelfde titel als zijn begeleidingsband, Glass Mountains.

muziek uit Schotland, Engeland, maar eigenlijk uit Amerika. Hij noemt het dan ook heel mooi Trans-Americana. Nee, Trans-Atlanticana. Trans-Atlanticana, transatlantisch. De verbinding tussen Engeland en Amerika. Malcolm McWatt van de CD Dial It Back. Nou, echt naar Amerika toe, dat is Sue Foley. Die komt uit Austin. Die zat bij Antones, Clifford Antones. Het label van Clifford Antones. En ook de club die ook zo heette, Antones. Was ooit nog een keer hier in Austin met nog twee andere zangeressen. Trouwens op het Take Root Festival. Ik kwam nog in de studio bij Harry's Blues. Dit is van hun nieuwe CD, Pinky's Blues, The Hurricane Girl.

Goed gitaarwerk van Sue Foley op de Fender Telecaster. En ook nog met Jimmy Vaughan erbij ook nog. En dat van de cd Pinky's Blues, Hurricane Girl. Je hoort het op Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer is Scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Bobby Blue Bland uit 1974 van de LP Dreamer. Het gaat over het nummer Ain't No Love in the Heart of the City. Het is een beetje het verhaal van dat het in de stad toch ook niet alles is. En dat je misschien nog wel net zo goed en misschien nog wel beter op het platteland kunt wonen. De eerste uitvoering is van Govan Mule, de band van Haynes. Dat is de cd Heavy Load Blues. En Govan Mule, de naam, heel aparte naam eigenlijk. Je spelt het ook heel raar, G-O-V-T met Mule. Maar het is het verhaal van de arme boertjes die vroeger een klein trekpeer die kreeg van het Rijk, van het gouvernement. En dat was dan een muilezel. En vandoor Govan Mule, de muilezel van het gouvernement. Ain't no love in the heart of the city.

Gidi, Ain't No Love in the Heart of the City van Warren Haynes. Dat is de grote man van Governed Mule. Een band die al heel veel cd's gemaakt heeft. En Warren Haynes die is in allerlei dingen altijd actief. Het origineel, dat is uit 1974 van Bobby Bland. Bobby Blue Bland, zoals hij ook wel genoemd werd. Een zanger uit Louisiana. Hele goede zanger. Harry Musquet was favoriet. Die was fan van Bobby Bland. Dat weet ik wel. Het origineel dus van Dreamer uit 1974. Bobby Blue Bland.

man die zingt altijd een beetje, zoals het dan noemt, smooth. Een beetje, een beetje relaxed, zeg maar. Een beetje de Southern style van Louisiana. Bobby Bland, het origineel van Ain't No Love in the Heart of the City. Hij is ook de man van het nummer Small Town Talk. Dat was ook een favoriet van Harry Musquet. Small Town Talk, roddel en achterklap, zeg maar. De derde versie is van dichter bij huis. Die is van Erwin Java. Van de cd Keeping It Real. Voor zover ik weet de enige solo cd die Erwin Java gemaakt heeft. Met hulp van allerlei andere mensen. Zeker wat de zang betreft. Want Erwin zingt niet zelf. Speelt geweldig gitaar. Maar de zang die komt van Tineke Schoenmaker in Ain't No Love in the Heart of the

Oké, volk, dat platteland. Want in the heart of the city, dat is de liefde niet te vinden. Ain't no love in the heart of the city. Het origineel was van Bobby Bland uit 1974. Door naar een nummer van Erwin Java uit 2017 van de cd Keeping It Real. En de aanleiding, dat was de nee cd van Governed Mule, Heavy Load Blues. Robin Ford, een man uit een muzikale familie. Zijn vader had de Ford Blues Band, om het zo maar even te noemen. Zijn broer speelde er ook bij, Patrick en Mark. En Robin Ford, dat is de gitarist, door zijn nieuwe cd van Udicom. Een helemaal een instrumentale cd. Nou, we hebben net vulde zangen gehad, dus wel tijd voor een mooi, rustig nummer. Het is opgedragen aan een bekende jazzgitarist, Lonnie Johnson. Robin Ford van de cd Pure Blues voor Lonnie Johnson.

Nou, lekker om tot rust te komen bij dit nummer van Robin Ford van zijn nieuwe CD Pure and Blues voor Lonnie Johnson. De volgende is de Delevantes. Dat zijn twee broers, Bob en Mike Delevante uit Nashville, Tennessee. Van oorsprong komen ze trouwens uit New Jersey, dus uit de oostkust van Amerika. Ze werken al samen met Gary Talent. En dat is weer de man die ook bij de E Street Band van Bruce Springsteen zat. Volgens mij heeft hij deze cd ook geproduceerd van de Delevantes. De cd A Thousand Turns en door van The Short Bad Blues.

De Delevantes met de Short Bed Blues van de cd A Thousand Turns. Gary Talent die deed de productie ervan en Ben Mentens die speelde op de piano en op andere nummers speelde hij op orgel. En dan heb je toch een beetje de associatie met Tom Petty en de Heartbreakers en aan de andere kant ook wel een beetje met de E Street Band van Bruce Springsteen. We zijn toe aan het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Mark Rodgers van de cd Rhythm of the Roads. Mark Rodgers is een man die, ja, misschien een beetje uit de sfeer van de cosmic country rock kwam. Al wat tikje terug eigenlijk. Beetje muziek van de Paisley Underground, de Green on Red en dat soort dingen. Dream Syndicate. Nou, naam die misschien niet zo heel veel is, zeg maar. Het zit een beetje in de sfeer van de alternatieve country muziek. De alternatieve country rock. Nou, Jorf had even niks te doen. Laying It Down, dat was zijn laatste cd. En nu is hij uitgekomen met een nieuwe cd. En daarmee besluiten wij van die cd Rhythm of the Roads van Mark Rodgers Leaving.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Easton Corbin is een singer-songwriter uit Florida. Hij groeide op bij zijn grootouders op de boerderij na de scheiding van zijn ouders en begon lang geleden als voorprogramma voor Janie Freaky en Mel McDaniel. In 2006 ging hij naar Nashville. Daar maakte hij intussen 4 albums. Hij heeft 12 hits, waaronder 2 nummer 1 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika en het nummer eindigde 2 in Canada. Easton Corbin, A Little More Country Than That.

Easton Corbin, A Little More Country Than That. Tracy Chapman, dat is een singer-songwriter uit Ohio, maar bijna niemand kent haar echt, want ze houdt haar privéleven strikt geheim. Ze woont in San Francisco, maar ze vertoont zich nooit in de publiciteit. Ze heeft 10 albums gemaakt en 13 hits. Dit was een nummer 1 hit in Canada, het nummer 4 in Australië en Engeland, 6 in Amerika en 21 in Nieuw-Zeeland. Tracy Chapman, Fast Car.

Tracy Chapman, Fast Car. Vince Gill uit Oklahoma was zanger-gitarist bij de Pure Prairie League, de Sherry Bombs en de Time Jumpers. En sinds 2017 maakt hij deel uit van de Eagles. Hij maakte ook nog 36 soloalbums. Hij heeft 67 hits, waaronder 10 nummer 1 hits in Amerika. Vince Gill, Smiling Song.

Vince Gill, Smiling Song. James Taylor uit Boston won al 6 Grammy Awards in Amerika. Hij brak in 1970 door met zijn hit Fire and Rain. En in 1971 had hij zelfs een nummer 1 hit in Amerika met You've Got a Friend. Intussen heeft hij 31 albums, 43 hits, waaronder 7 nummer 1 hits. En dit komt van het album Hourglass, James Taylor, Boatman.

James Taylor, Boatman. Reba McEntire uit Oklahoma heeft de bijnaam The Queen of Country in Amerika. Ze verkocht dan ook 75 miljoen albums. Ze heeft 60 albums gemaakt. Ze heeft 118 hits, waaronder 36 nummer 1 hits. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Reba McEntire, Consider Me Gone.

Reba McEntire, Consider Me Gone. Het komt van het album In The Now van Barry Gibb en zijn soloalbums waren niet zo succesvol als de albums met de Bee Gees, maar de kwaliteit is minstens zo goed. Hij schreef alle nummers zelf en dit album is dedicated to Robin Morris en Andy Gibb, zijn drie overleden broers. Barry Gibb, Close to Bear.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Keep Living Till I Die van Monster Mike Welsh is het album van deze week. En op dat album staat een verrassend nummer, geschreven door de Amerikaanse songwriters Jerry Lieber en Mike Stoller. In 1962 was het in Amerika een single van Ritchie Barrett. En dat nummer werd vooral gecoverd door de Engelse 60s bands. The Big Three, The Searchers, Freddie and the Dreamers, The Scorpions, Wayne Fontana en de Mindbenders, Johnny Kidd en de Pirates, The Pete Best Four en de Beatles. Monster Mike Welsh, Some Other Guy.

Monster Mike Welsh, Some Other Guy. Josh Turner uit South Carolina begon in de gospelband Thankful Hearts. Tegenwoordig is zijn vrouw Jennifer Ford zijn toetsenist en achtergrondzangeres. Ze maakte 12 albums, hebben 17 hits, waaronder 4 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 2 in Amerika, 14 in Canada. Josh Turner, Time is Love.

Becky Cole, Waitress. Trace Atkins uit Louisiana heeft al 22 hits, waaronder 4 nummer 1 hits in Amerika. Hij had alcoholproblemen, hij zong commercials voor Kentucky Fried Chicken en Kansas City Chiefs. Hij zong duetten met Martina McBride, Blake Shelton en Ronnie Millsap. En hij overleefde een ongeluk met zijn tourbus waarbij 2 doden vielen. Dit nummer eindigde 6 in Amerika en 19 in Canada. Trace Atkins, Just Fishing.

Grace Atkins, Just Fishing. Het is een nummer van Bob Dylan uit 1963 en er verschenen 546 covers, onder meer van de staple singles Sam Cooke, Cher, Stevie Wonder, The Hollies, Etta James, Elvis Presley en Crosby, Stills en Nash. Dit is Dolly Parton met de band Nickel Creek, Blowing in the Wind.

Dolly Parton en Nickel Creek, Blowing in the Wind. Billy Ray Cyrus uit Kentucky is de vader van de populaire zangeres Miley Cyrus. In 1992 had hij een wereldhit met Achy Breaky Heart. Dit komt van zijn album Some Gave All en hij schreef het samen met zijn vrouw Cindy. Het nummer eindigde 16 in Canada, 23 in Amerika. Billy Ray Cyrus, Where I Gonna Live.

Billy Ray Cyrus, Where Am I Gonna Live? Het is een compositie van John Fogerty. In 1969 was het een grote hit voor Creedence Clearwater Revival en er verschenen covers van Bill Haley, Ronnie Hawkins, Smokey, Garth Brooks en Dwight Yoakam. Dit zijn John Fogerty samen met Bob Seger. Who'll Stop the Rain?

John Fogerty en Bob Seger, Who'll Stop the Rain. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Terry Clark, dat is een singer-songwriter uit Canada, maar ze is ook heel succesvol in Amerika. Ze maakte 16 albums, heeft 40 hits, waaronder 6 nummer 1 hits. Dit nummer was een nummer 1 hit in Amerika en dat eindigde 2 in Canada. Terry Clark, Girls Lie Too.

0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij Harry's Blues. En wij zijn vandaag inderdaad in de grote stad. Want wij hebben de Delta achter ons gelaten en wij zitten in Memphis wat deze aflevering betreft. En Memphis, dat is toch eigenlijk een beetje het, de top van de Delta, zeg maar. Hè?
3: Ja, daar begint het, zeg maar dan, in de lobby van het Peabody Hotel. Een heel groot hotel in het midden van Memphis. Als je daar s'nachts wat logeert, dan moet je de portemonnee flink wiet los trekken. Maar dat is niet zomaar waar. Memphis, bekend door allerlei soorten van muziek. Maar vooral bekend door Elvis Presley natuurlijk, die daar zijn eerste opnames maakte. En toch ook een beetje door Stax, Stevens en Axon, dat waren dan de mensen van de Barkees en de Soul en zo. Een soort van dependance van Atlantic, zou ik maar zeggen.
2: Ja, en Memphis is een mooi vertrekpunt om ook nog in de omgeving rond te kijken. Vandaag kijken wij naar de Sun Studios en naar Graceland. Maar we gaan in de volgende uitzending dan gaan we nog even terug naar de Delta. Dan gaan we naar Walls, waar Memphis Mini begraven is. En uiteraard, wij gaan ook nog eens in uitgebreid over Highway 61. Want ja, hij de Way Up North wil te maken, dan meuk over Highway 61. Maar vandaag zitten wij gewoon in Memphis.
3: We zijn hier midden in Memphis, vlakbij Union Boulevard, wat uiteindelijk uitloopt naar de oevers van de Mississippi. En hier in de knik, precies in de knik van Union, daar zien wij de Sun Studios. En de Sun Studios, dat waren de studios van Sam Phillips, een man die al heel vroeg in Memphis allerlei mensen ging opnemen die later heel belangrijk worden bent. En een daarvan, dat was natuurlijk Elvis Presley. Maar meer anderen die ook heel bekend zijn, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash. En ook wat donkere mensen, zoals daar zijn Bobby Bland, Rufus Thomas en nog een paar anderen.
2: Maar was dat hier nou een mix tussen de zwarte muziek en de blanke muziek dan? Als ik zo die namen hoor.
3: Ja, ik denk wel, kijk, op de radio toen was er natuurlijk een heleboel zwarte muziek. En daar ben die blank natuurlijk ook ontzettend door beïnvloed. Kijk, hier staat toevallig een busje van de Sun Studios. En dan kun je eigenlijk een tour maken. Je kunt een tour maken door Beale Street, waar Elvis dan, waar ook nog een winkel is met reliquieën van Elvis. En je kunt ook naar Graceland. En dat is een beetje in de buitenbuurt van van Memphis.
2: Nou, zo met die bussen met gewoon, hè?
3: ja, zou kunnen natuurlijk.
2: Ja, zou dat wel?
3: Nou, voor mij hoeft het niet. Want ik vind dat eigenlijk een beetje een beetje poppenkast. Het is super commercieel natuurlijk. En met ons programma over de blues heeft het natuurlijk niet zo gek veel te maken, zo denk ik.
2: Het heeft meer met de rock and roll te maken.
3: Ja, en ja, god, het was de woonplaats van Elvis, maar het is nu gewoon toch een soort van museum waar ontzettend veel mensen naartoe gaan. Het is voor de stad Memphis is het een gedeeltelijk zegen natuurlijk. En misschien wel het beste wat Elvis gedaan heeft voor de zwarte bevolking. Want in die industrie, want ik kunt wel haast zeggen, een Elvis-industrie, daar werkt ontzettend veel zwarte mensen gewoon.
2: Ja, wat is dit nou anders dan een Delta Blues museum?
3: Ja, dit is toch wel schaalvergroot natuurlijk. Hier gaat het natuurlijk over in Delta Museum ging het over 4000 mensen in de maand. Maar ik denk dat het hier over veel en veel meer gaat. Maar ja, dat komt natuurlijk ook door de stad. De stad is ook veel groter als Clarksdale natuurlijk.
2: Zullen we in binnen gaan? Dan even kijken hier zo.
3: Ja, ja.
2: Wat is nou een café hier, hè?
3: Ja, dit is nou een café. En daarboven daar heb je nog een gedeelte van de studio met allerlei objecten die toen gebruikt werden. Kijk, en hier binnen daar hangt allemaal fotootjes van mensen die hier allemaal opgenomen hebben. En je kunt er cd's krijgen, je kunt er zelfs gitaren kopen aan de wand, allemaal epiphones trouwens.
2: Laat maar eens even kijken daar. Ik weet niet hoe binnen mag trouwens, hè, met
4: met camera, met microfoon, maar dat merken we dan vanzelf wel.

0: Dat is een hele bijzondere opname van Elvis Presley. Die man die de Sun Studio samen met Jerry Lee Lewis en Carl Perkins en Johnny Cash groter gemaakt heeft. Dit is een opname uit juli 1970 in Nashville. En dat is zo'n opname die nooit uitgebracht is.
1: Ja, jammer. Dat is een hele goeie.
0: Ja? Ja, maar ik ben verder niet zo'n Elvis-liefhebber.
1: Ik ben Elvis-liefhebber totdat hij in dienst ging. Daarna vond ik er geen bal meer aan. Dat heb ik gemeen met mensen als John Lennon en zo. En een heleboel anderen. Ik vind die Sun-periode echt het beste. Maar dit is ook heel goed. Met James Burton op gitaar en een gedeelte van de Charlie Daniels band.
0: Ja, Charlie McCoy op mondharmonica.
1: Heel soepel gespeeld en gezongen.
0: Ja, ja. En dat heeft hij dan waarschijnlijk toch van huis uit midden kring, omdat hij in dat zwarte gebied opgegroeid is natuurlijk. Hè?
1: Ja, is gewoon een hele soepele stem.
0: Ja, geboren in Tupelo. Zoon van Vernon Presley.
1: Ja, Vernon. En zijn vader, die moest hij altijd helpen, want die had in de rug en zo. En
0: kwam hem ook nog tegen als een van de inwoners van Parchment Penitentiary.
1: Oh, dat is niet zo best.
0: Nee, hij had ook wel eens een keer in de bak zitten door zo in geval.
1: Dat was mij niet bekend. Dat stond ook niet in Elvis' biografie.
0: Nee, dat zal wel.
1: Van Goldman of zo. Of
0: nee, dat soort Colonel Parker heeft dat niet toelaten waarschijnlijk.
1: Nee, want die liet dat soort dingen niet toe. Want die hield zijn eigen verleden ook super geheim.
0: Ja.
1: Want deze man was waarschijnlijk illegaal de United States inkomen. De man uit Breda, hè?
0: Juist. Nou, laten we eens hem teruggegaan naar juni 1999, naar Memphis.
2: Het is hier plaatselijke tijd 11:30. En wij zien hier echt zo'n diner dingetje. Waar je vroeger had, waar die scholier neer ging, weet je wel, op high school.
0: Zo'n lunchroom idee.
2: Ja, zo ziet het café er ook uit. De klok die is al helemaal in de vorm van een zwarte schijf met het Sun-label erop. Daarboven hebben we Johnny Cash hangen. Hier zien we Elvis. Elvis met zijn moeder ook nou, en met Vernon, zijn vader. Wie erop zie je met Jerry Lee Lewis en Carl Perkins en Johnny Cash.
0: Maar kunnen we voorstellen dat zo'n man, Elvis Presley, dat hij uit Mississippi van het platteland, Tupelo, dat hij hier naartoe gegaan is?
2: Ja, ik denk dat als je je muziek aan een grote muziek wil presenteren, dan moet je hier wel naartoe. Kijk, die eerste opname die hij hier maakte was ook dit was de enige opnamefaciliteit ook. En Philips die deed nog wel eens dingen die anderen niet deden. Dat was geen major, dat was ook een mannetje die wat struunde. En die wat mensen in de opname waarvan ik dacht, nou dat is wel waar. Kijk, Sam Phillips is wel een goede man geweest natuurlijk. Is wel de man geweest die van de muziek hield. En die ook zei van, de commercie, zo gauw de commercie echt toeslaat.

0: gaat, dan wordt het vaak met de muziek minder. Dat is hetzelfde quote als John Moorhead eigenlijk zei. En die zei van ja, nou gaan de politici zich ermee bemoeien, in Klaagsdeel zelfs. En dat is natuurlijk nooit een goede zaak, want politici moeten met de handen van de muziek afblijven, vind ik.
1: We kunnen ook zeggen dat hier op deze plek, dat hier de rock and roll geboren is.
0: Kijk, Mickey Newberry die heeft altijd gezegd, rock and roll is only blues with a beat. Tenminste, dat is blues met een beat. Als zodanig zou je kunnen zeggen ja, dat het hier geboren is. Mm. Maar ik ben niet zo'n Elvis-fan. Ja. Ik hou wel van zijn manier van zingen. Maar ik vond dat hij creatief gezien niet zoveel achtergelaten heeft. Alleen in de eerste periode, hier in de Sun Studios, die vind ik echt te gek. Maar daarna hoeft het voor mij helemaal niet meer. Het werd hij na die oorlog en toen hij Duitsland, al die zoete liedjes. Ja, die mij voor mij direct doortrekken, weet je wel.
1: Maar is eigenlijk Elvis ook niet altijd een beetje, ondanks alles naar buiten toe, een beetje een zielig figuur gebleven?
0: Ja, zeker op laatst. Ik bedoel, werd hij toch een parodie van zichzelf, vind ik. Maar hij neemt niet weg dat...
1: Maar ook een soort countryjongen die naar een plattelandstad gewoon is, want dat is Memphis. En die toch nooit wiedergekomen is.
0: Nee, hij is... Ja, hij is hier blijven hangen. Dus, maar misschien kon hij ook niet zo ver weg van zijn moeder en zo. Want hij was erg op zijn ouders en op Vernon, zijn vader gesteld. En dat zijn van die redenen die een beetje duister zijn. Waar je maar moet gissen en zo.
1: Maar hij heeft toch ook altijd een ring met dezelfde meest, met zijn jeugdvriend.
0: Ja.
1: Wat betreft kun je Elvis wel wist.
0: Nou... Dat denk ik niet. Ik heb niet zoveel. Ik heb veel minder vrienden dan Elvis. Ik heb ook minder geld trouwens. Hij heeft veel geld en wij ook veel vrienden.
1: Ja, maar.
0: Ik heb heel weinig vrienden.
1: Ja, maar je hebt ook elke keer over dezelfde mensen, over Rudy Leukveld.
0: En... Ja, maar hij had dan veel meer van die mensen als toe die hij meegenomen heeft. Ik heb eigenlijk alleen. Nou ja, Rudy, daar ga ik dan nog mee om. Maar verder heb ik eigenlijk. Ja, ik heb wel een boel kennis, maar echte vrienden moet ik echt zoeken.
1: Ja, maar dat is ook een moeilijke onderscheid. Ja, vrienden en kennis, denk ik. Mooie gitaar door aan de wand trouwens. Zo daar is hij hem naartoe lopen. Want er is hier een hoop merchandise in de Older Sun Studio. En een heleboel de troep ook. Maar volgens mij is dit wel een mooi spul, Harry.
0: Ja, het is ook goedkoop namelijk.
1: Ja, kijk nog niet gelijk door. Nou.
0: Nee, het is een mooi spul, maar het is ook goedkoop. En die kijkt natuurlijk wel direct naar de prijs in vergelijking met Nederland. En dan zit je hier goed. Ja. Dus luisteraars, als je een gitaar wil kopen en je bent toevallig in de States, dan kun je goedkoop uit.
1: Maar wat hangt hier?
0: Nou, je hebt hier het zijn allemaal Epiphones. Dat is een beetje hetzelfde soort gitaar als Gibson. Het is niet van dezelfde fabriek. De Hollies en zo, die speelden daarop. En George Harrison speelde ook nog wel zo op met Epiphone. Hij is iets goedkoper als Gibson. Maar de modellen die komen wel aardig overeen. Zo, die ene daar is een beetje de Les Paul. En dat andere model is een beetje het ES-model van Gibson. Nou, dan heb je die Flying V daar nog hangen.
1: Dat was wel als...
0: Albert King altijd op speelde. Ja.

0: Albert King.
1: Yeah.
0: Op de Flying V.
1: Ja, prachtig gespeeld. Jammer van die viool, maar verder is niks mis mee. Je kunt horen dat Albert Collins er later naar luisterd hebben, naar Albert King.
0: The Cadillac Assembly Line.
1: Ja, prachtig nummer over het verlaten eigenlijk van de Delta en het vertrek van de Delta naar Detroit, Michigan. En dan hoefde je geen jaar te knikken, maar je moest werken aan de Cadillac Assembly Line. En dat waren de grote fabriek van General Motors, waar je dan terecht kwam.
0: Was Elvis trouwens ook gek op, hè? Cadillacs.
1: Ja, Eldorado's, alles had hij, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Er is nog in het verhaal van dit is een biografie van die Goldman of zo. Goldman heet die, geloof ik, die man. Dat hij ook een aap had op een gegeven moment als entertainment. Hè. En die had hij dan helemaal aangekleed en die zat achter het stuur van die... een van zijn auto's, daar reed hij door Memphis heen. Ik kwam hier voor de stop, ging de mensen naast hem rijden en dan bukte hij zich. En dan keek die mensen, die keek dus in die auto en dan zag ik ze gewoon een aap aan gaan sturen, weet je wel. En het lullig is van het hele verhaal, die aap dus later, toen hij niet meer in het wensenpakket voorkwam van het entertainment gebeurde van Elvis, is die aap, die werd heel erg verwend en die is toen helemaal in de vergetelheid geraakt.
0: Yeah, yeah.
1: Die is eigenlijk, dat is ook weer eens niet zo'n leuke track van die Elvis.
0: Laat nog eens hem terug gaan.
1: Echte dierenliefhebber.
0: Laat nog eens hem terug gaan naar Memphis. Laat nog eens hem terug gaan naar die Sun Studios. Want er hong nog het een en ander aan de wand of zo.
1: Ja.
2: Ja, een mooie foto van Howlin' Wolf. Dat doet me goed om die hier te zien.
3: Ja.
2: The Backdoor Man. The Backdoor Wolf zelfs. Het is een van de weinige bluesartiesten die hier opgenomen heb natuurlijk.
3: Maar toch, als je zo'n foto ziet, zoals die er onderaan met Elvis, hè?
2: Ja.
3: Die jongen, die heeft wel wat bewerkstelligd.
2: Daar zit de Louisiana Hayride. Dat was een heel bekend gebeurd, die jaarlijks terugkomende festival. Ik ken die foto. Ja, dat...
3: Maar het was voor de eerste keer dat mensen, dat fans, dat die zo gek werden, denk ik.
2: Ja. Maar... Je moet niet vergeten dat dit was een blanke jongen die dat aan het publiek deed. Weet je wel, ook een bepaalde erotische beweging waar die mensen op een gegeven moment... vrouwen van die tijd gek van worden. Maar je moet niet vergeten dat in de Delta, in die alle checks ook al speeld werd en dat de vrouwen daar ook gek werden. Maar dat kwam helemaal niet naar buiten toe.
3: Ja.
2: Dat werd in de geslotenheid van die zwarte gemeenschap werden gedaan. En dit was gewoon aan het publiek voor ook een groot deel blank publiek, zie maar. Dan kun je die foto zien.
3: Ja. Maar zullen hij dat overnemen van de zwarten? Die seksuele uitstraling?
2: Ja, dat denk ik wel. Want hij hoorde natuurlijk heel veel zwarte muziek op de radio daar in Tupelo. Hmm. Ja, ik ben nagedacht dat ze de eerste hit al van Arthur Big Boy Crudup was. En ze volde zo'n beetje van Big Mama Thornton. Nou, dat waren blueszangeressen. Want hij kwam met drie dingen in aanraking. Dat was de gospel en de country en... En de blues, dat zit allemaal wel in zijn muziek.
3: Daar heeft hij wat neus van hem.
2: Ja, daar met studiomuzikant van Sam Phillips, die gewoon later bij hem in de bandje vormde. Met Scotty Moore en Bill Black en G.D. Fontana. Dus.
3: Nou, wou je nog wat kopen hier, Harry?
2: Nee.
3: Wou je maar niks kopen?
2: Nee.
3: Wou je niet een verstaandig boek aanschaffen?
2: Nee, dat heb ik al gedaan.
3: Of een mooi shirt.
2: Dat heb ik al gedaan in Square in Oxford, Mississippi, in de universiteitsstaat. Daar heb ik een paar prachtige boeken gekocht over de blues. En ook nog een mooi t-shirt waarop staat dat lezen je niet slechter maakt.
3: Oh. Dus ik ben hier in Drenthe niet rondlopen met Sun Studio of...
2: Nee, dat zou dan misschien voor een van de jongens van de band misschien nog wat wezen. Of wel een presentje, maar dan moet ik maar eens even...
3: Nou, zou dan maar een Diet Coke nemen?
2: Ja, dat doen we.
3: Dat doet hier allemaal daar.
2: Dat doen we. Ja, want er lopen hier ontzettend veel dikke mensen rond in Amerika. Ondanks de ongelooflijk veel health programs, de apparaten op de televisie. Maar ja, als je die burgers hier ziet en aanverwante artikelen, want wij wilden gisteren even een soort van sandwich.
3: Ja, een hapje, ja.
2: Een halve sandwich, die was... Daar kun je een dag op toe, zowat.
3: En laat je mijn krant meenemen, want ze hebben hier de Memphis Flyer. En als je hier komt en je wilt wat weten over muziek hier, zo, dan moet je de Memphis Flyer nemen.
2: Dan moet je de Memphis Flyer nemen. Dat is for free en er staat alles in.
3: Nou, pak hier die krant in, dan bestel ik even de kook.
4: Mother-in-law. Don't take much to spark you guys off, man. Couple of words and you're off and running, man. Okay.

0: Let's go, Lil.
1: Ja, dit zou toch eigenlijk ook niet als een standaard Elvis Presley-nummer zien?
2: Nee. Maar ze hadden wel plezier in die jongens. Want aan het eind dan hoor ik ze direct al schreeuwen, play it back.
1: Zo. Ja,
2: ze hadden,
1: ja.
2: Dus ze vonden het wel leuk.
1: I get my mojo working.
2: Nou ja, dat is de classic van Muddy Waters. Maar iedereen heeft het gedaan. Zelfs Jimmy Smith met zijn Hammond. Een blues classic, zullen we maar zeggen. En Elvis was er natuurlijk... Die wist dat allemaal.
1: Ja, die is daarmee opgegroeid natuurlijk. Hè? Dat,
2: ja.
1: De invloed... de cabin van Muddy Waters was niet zo heel ver bij hem vandaan wat dat betreft.
2: Nee, en hij ziet waar hij zelf in grootbracht is. In dat shotgun house. Dus
1: ja.
2: Dat in Tupelo stiert. Nou, dat is ook een hockey eigenlijk.
1: Ja, ja. We verloor het centrum van Memphis, ja. De Sun Studios. Je kunt nog een hele tour maken en al dat soort dingen. Maar ja, ik heb het toch metgekregen naar Graceland eigenlijk, ja?
2: Ja, want onze vriend Willem van der Linden was er ook bij. En die wil natuurlijk ook nog filmen, maar het is ons allemaal daar niet lukt. Het was super commercieel, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, het is een heel lange reis naar van het centrum naar Graceland toe gehad. Naar de plek waar als Elvis zijn buitenhuis had, zeg maar zo ongeveer. Ja, dat is toch wel een apart fenomeen waar hij doorkomt.
2: Ja, het is een hele industrie ook. Hè?
1: Een hele toestaan.
3: Ja, Beale Street is groot. Ja.
4: Daar is Beale Street niks bij.
3: Nee, er is een hele bussen en toestaan. Vliegtuigen. Alles in het teken van de Elvis. Het enige goede wat gebeurt is dat een heleboel mensen werk aan hebben. En voor de rest, je kunt een circuitje lopen naar de tickets toe.
4: Dit is toch wel typisch Amerikaans, daar is zo'n toestand van maakt.
3: Ja, de douane moet hier. Daar hebben ze ook van die paaltjes staan en zo. Maar ja, je kunt er wat over zeggen. Maar
4: we zijn King, hè? Wat wij zullen gaan doen. Walk a mile in mijn shoesville, dat hoeven wij niet, hè? De Graceland Mansion Tour. Ik moet eerlijk zeggen dat me de entree nog wel metvalt, hè?
3: Ja, ze kunnen natuurlijk naar hoe lang is die man overleden? Dan de hele tijd niet. In Fiepshub of opsteek hier door, vier. Ja, ik bedoel, op een gegeven moment kun je natuurlijk, hou het ook een beetje op, hij heeft hele hoge prijzen hanteert.
4: Nou, $10 is voor Nederlandse begrippen.
3: Ja,
4: nou, dat vind ik niet duur.
3: Nee,
4: dat is bepaald niet duur. Zullen we hem informeren of wij met de camera
3: naar binnen gaan? Ja, informeer maar. En,
4: ja? Ik loop wel hem door naartoe. Hallo. I hope so.
5: Oké, I'll try.
4: Can we go inside with camera and audio to make making pictures for a radio and TV program for Dutch radio?
5: I'll have to get it okay.
4: Yeah?
5: Through
4: not inside the house, but outside.
5: Okay, let me get it okay through someone that's over there.
4: Yeah.
5: Okay.
4: Okay.
5: He's gonna call me back in just
4: yeah?
5: a minute. Yeah.
4: Okay.
5: Along.
4: Yeah.
5: If you'll take this, and if y'all would go over to corporate office, it's right. Don't turn it in. If you go up to the red light right here, go across the street, and then go left, and you'll see a two-story building right up there.
4: Yeah.
5: And it's right there in there.
4: Yeah. Then we can go in there and see can help us.
5: Yes. See Todd Anderson.
4: See Tom.
5: Todd.
4: Todd Anderson. Okay. We go over there.
5: Okay.
4: Thank you.
5: Thank you.
6: Okay, thank you very much.
4: Ik denk dat we hem naar dat gebouw moeten of zo. Maar volgens mij hij door het huis liggen, ja.
3: Ja.
4: Ik bedoel, dat is mij op zich eigenlijk ook genoeg. Ik hoef alleen nog eigenlijk maar hem naar het huis. Ik hoef dat hele circus hier niet te zien.
3: Nee, dat is eigenlijk...
4: Kan me dat nou schelen?
3: Ja, dat is eigenlijk... Dat andere hoef je niet te zien, lijkt mij. Dat is,
4: nee. En de vliegtuigen waar ze in de reden hebben.
3: Nee,
4: vleugen van de auto's.
3: Volledig onbelangrijk.
4: Ik vind dat huis nog wel interessant.
3: Als je een shot, van dat huis kunt nemen.
4: Ja. Elvis Aaron Presley.
3: Nee, 77. Oh ja, ik weet nog dat. Ik weet wel waar ik was op dat moment.
4: Misschien, Harry, misschien.
3: Ja.
4: De hele muur is helemaal vol geschreven.
3: Ja.
4: Die man heeft toch wel waanzinnig iets bewerkstelligd op die een of andere manier.
3: Ja.
4: Ja, waanzinnig toch eigenlijk. Roel was hier ook nog zitten, hè?
3: Nee. Roel. Ja. Ja.
4: Dit is... Dit kun je niet voorstellen. Tenminste, ik niet.
3: Dit is helemaal niet zo'n groot huis eigenlijk hier zo. Als je dat zo van hier gaan zien, dat valt er nog wel mee.
4: Maar ik weet niet, ik heb het ook niet zo gevolgd, maar volgens mij was hij ook niet eens echt zo'n hele, zo'n patser.
3: Hij is gewoon een... Gewoon een zoon van een arme truckdriver gewoon.
4: Ja. Ik denk dat hij is dus in de omgeving gemaakt natuurlijk.
3: Ja, ik denk dat vooral die manager er heel slecht aan gedaan heeft. Dus, die heeft er volgens mij volledig geen verstand van gehad. Dus, een soort van ja, de verkeerde manager, denk ik. Iemand, ja. die hem ook in films die speelt, derderangs films, die... Want Elvis had eigenlijk in aanleg wel een goede acteur kunnen worden. Maar hij heeft altijd in de verkeerde films gespeeld. Hij heeft hem de verkeerde kleren aan laten trekken.
4: Ja.
3: Ik bedoel, iemand die de rock'n'roll groot heeft gemaakt, die kan toch op een gegeven moment nooit meer in zo'n pak optreden, in zo'n kermispak. Dat, dat heeft iets te maken met iemand die zelf geen verstand van die business heeft, volgens mij. Ik bedoel...
4: Ja, maar of een volstrekt gebrek aan zelfvertrouwen nou, bij die jongen.
3: Nou, die man die kwam uit een medicine show, uit een beetje zo'n dubbele wereld. En die heeft gewoon gedacht van, nou ja, als ik die man een alle kleren aantrek, die... Ja, die ben je. Uit het milieu waar hij wegkwam, dan. Ja. Dat, het is ook verschillende malen sprake geweest dat hij weg wilde bij die Presley, bij die Van Kuik en zo. Dus,
4: Colonel Parker.
3: Ja, Colonel Tom Parker, ja. Het vreemde is dat Elvis ook nooit buiten Amerika heeft optreden. En dat kwam grotendeels door die Tom Parker, want die. Die is hier binnengekomen op een, zonder paspoort. Die was helemaal geen Amerikaanse staatsburger. Dus,
4: die had wat problemen als hij de grens overging.
3: In Engeland staat ze eigenlijk om Elvis te schreeuwen om Elvis.
4: Ja.
3: En op de pad, in Nederland bijvoorbeeld ook, is het nooit geweest.

0: Ja, is toch wonderlijk, hè? Hij zo'n nummer huurt van Elvis, The Plantation Rock. Komt in de film trouwens, Girls, Girls, Girls.
1: Ja, maar dat geeft wel net aan wat ik zo net zei. Ik bedoel, dit kan toch helemaal niet. Net alsof het dan een uitspanning was. Jongens, op de plantage gaan we even lekker rock'n'roll met een biertje erbij of zo. Terwijl die mensen daar natuurlijk helemaal krom lagen. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat.
0: Het is een buiten werkelijkheid.
1: Plantation Rock, ja, ik bedoel precies.
0: Het is allemaal, de Graceland sowieso, allemaal een beetje, ja, phony.
1: Ja, het is toch een beetje zo iets als van, je geeft een aap een gouden ding, maar het is een blijft lelijk ding. Het is veel kiets natuurlijk, hè?
0: Ja,
1: ongelooflijk. Ja.
0: Maar dat is de cultuur door natuurlijk ook wel een beetje. Ik bedoel, dat is niet alleen Elvis, maar
1: zo van de Valk-achtige gebeuren of zoiets, een beetje.
0: Ja, ja. Tot besluit, want de oorspronkelijke basis van de muziek van Elvis, van de gospel en de country en de blues, ik denk dat die in het nummer van Big Mama Thornton eigenlijk, ja, als een van de beste naar voren komt.
1: Ja, dat zijn sublieme nummers. Die eerste Sun Recordings, daar sta ik helemaal achter. Daar luisterde ik vroeger ook naar. Op dat kleine bakkeliet en radiootje, dit Philips hier met die ronde schaal en zo.
0: Ja.
1: En dan hoorde je Elvis en daar zat ik op te wachten. S'nachts met Thor aan de radio, want mijn ollelui, die mochten dat niet horen. En dan, Hound Dog en Blue Sweater Shoes en It's Alright Mama, dat waren voor mij de tracks, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: Geweldig.
0: Sam Phillips in de Sun Studio in Memphis, Tennessee. Hound Dog, Elvis Presley. You ain't-

0: Nummer van Big Mama Thornton, Hound Dog, de enige echte Elvis Presley op het Sun Label in Memphis,
1: Tennessee. Yeah.
0: In 1954 is er voor de bluesmuziek het een en ander veranderd. En als ik het boek The Mojo Man, de biografie over Muddy Waters doorlees, dan zie ik waar de oorzaak door van waar die vandaan komt. Hè?
1: Ja, de blanke mensen die maakten zich de blues eigenlijk eigen. En die gingen toen eigenlijk een beetje met de eerstrieken, zou ik maar zeggen. Daar werd een grote geld werd verdiend.
0: Dat gebeurde allemaal in Memphis.
1: Ja, je kunt zeggen van blues was een volksmuziek. Het werd gemaakt op het platteland, in de plantages en dit in de Mississippi Delta. Tot de blanken kwamen en die maakten er iets anders van. Toen werd het eigenlijk rock'n'roll en dan was het eigenlijk al geen blues meer. Dus eigenlijk heb rock'n'roll wat met blues te maken, maar blues eigenlijk niks met rock'n'roll. Ik bedoel, ik denk dan dat blues gewoon een eigen cultuur was, maar het is natuurlijk veranderd. Mickey Newbury die zei altijd heel terecht, vind ik nog steeds, rock'n'roll is only blues with a beat.
0: Nou, Muddy Waters heeft er een liedje over gemaakt. En misschien dat het ook wel goed weergeeft. 1977 van de LP A Heart Again, ook weer met Johnny Winter, die in een van de vorige uitzendingen ook al een keer genoemd is. The blues had a baby.
1: Yeah.
0: And they named it rock and roll.
1: All right.

0: 1977. The Blues had a baby and they named it Rock and Roll. Van de LP Hard Again. In het boek schreef ze daarover. Op pagina 267. The potent pairing of Winter's guitar and Cotton's harp.
1: James Cotton.
0: James Cotton op de mondharmonica. Is a standout in The Blues Had a Baby and the Name is Rock and Roll. In an upbeat offering with all the vigor of a Saturday night fish fry.
1: Ja, ja.
0: Soms vroeger een beetje toegaan geweest, denk ik.
1: Ja, dat is feest, hè?
0: Ja, op Zolderhamd. Feest op... wat is een fish fry, trouwens?
1: Dan kun je... vis op een
0: visbarbecue, denk ik, hè?
1: Ja. Grill.
0: Een grill, ja. Muddy heeft nooit voor zijn... wat opnam, dacht ik, ja?
1: Nee, voor zover ik weet, was alleen Howlin' Wolf hebben opgenomen voor Sam Phillips van Sun.
0: Ja, en die heeft het dan weer uitgebracht bij Chess.
1: Chess, ja.
0: Nou, een van die... Ik weet niet of het zo'n stuk is. Denk het oogste wel, want dit is op een Chess LP. Van een hele aparte LP. Rare and Unissued uit 1984 van Chester Burnett. Nee, dit is van Muddy Waters trouwens. Maar nummer van Chester Burnett. Smokestack.
1: Lightning.

0: hele oude opname, Harry, uit 1954 is dit. Smokestack Lightning, compositie van Chester Burnett, die dus wel voor Sam Phillips opgenomen heeft. En Muddy Waters heeft dat nooit gedaan. En dit is een hecht met oude bezetting.
1: Ja, ja, Jimmy Rogers en Willie Dixon op bas. En Freddie Below op drums. En Freddie Below, dat was dan de sessiedrummer van Chess. En dat was eigenlijk een man die...
0: Die mocht er eerst niet bij, volgens mij.
1: Nee. Leonard Chess, die wilde ook Jimmy Rogers er niet bij hebben. Die wil eigenlijk dat Muddy eigenlijk... toch een beetje... Het was een beetje een conservatieve man. Die wou eigenlijk niet zo snel naar die elektrische blues toe. Maar Jimmy Rogers is heel bepalend geweest eigenlijk toch wel voor die Muddy band. Want hij speelt daar van die prachtige riffs constant onderdoor. Mm. Laag. Maar Fred Below was een man die eigenlijk uit de militaire muziek kwam. En ook geschoold was en jazzdrummer. En die had eigenlijk de grootste moeite om de eenvoudige figuren die dan in de blues gangbaar bent, om die te spelen. Mm. Die moest eigenlijk een beetje terugschakelen, want die was al verder.
0: Ja, ja. En uiteraard hier bij ook weer Walter Jacobs, Little Walter op de mondharmonica.
1: Ja.
0: Dit soort platen die worden vaak in één dag of nou hooguit in een paar dagen opnemen, denk ik.
1: Ja, kijk, alles werd in één keer opgenomen. Ook de zang en zo. Gewoon sessies bij elkaar gaan zitten en spelen, weet je wel. Het is eigenlijk een beetje zoals het gaan is met Eddie Boyd. Die LP van ons, Praise the Blues. Die hebben wij in één dag opgenomen.
0: Hmm.
1: En dat waren 12 nummers. Dus.
0: Ja. Zo gebeurde dat in die tijd, 1954, door hadden we het over. Want dat is toch een beetje het markante jaar waarin de blues, zeg maar de baby van de blues, de rock and roll, dat die ook de bluesmuziek begonnen te overheersen. En dat de blues in dat opzicht toen toch een zware periode tegemoet ging.
1: Ja, want daarna werd het toch minder. Totdat de Engelsen weer kwamen en het een beetje terugkaatsen naar Amerika toe. En toen kwam er weer een opleving. En in het begin, of in het midden van de 70e jaren, toen verdween de blues eigenlijk weer een beetje in de kantlijn. Van de...
0: Ja, je ziet altijd dat eigenlijk een golfbeweging is, hè?
1: Ja, nou, de laatste jaren is het eigenlijk samen met de jazz eigenlijk, maakt het ongeveer 3% van de verkoop in Amerika. Dus dat is bijzonder weinig.
0: Als je dan maar nog wilt lezen, pak het mooie boek er eens bij. Ik weet niet eens of het in Nederland verkrijgbaar is, maar vandaag aan de dag dan kun je het ook uitstekend via internet bestellen, via Amazon.com of Barnes & Nobles. En maar wat er nu Muddy Waters, de Mojo Man, schreef door Sandra B. Toews.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Wat wel eens zegt dat het toppunt van de bluesmuziek dat Beale Street in Memphis is. Maar of dat zo is, Harry?
1: Dat hoor je de volgende keer weer bij Harry's Blues. Want dat is een fantastisch programma. En dat giet over Beale Street, Memphis en allerlei andere dingen.
0: En ook onder andere nog over een Memphis Mini. Een van de meest legendarische blueszangeressen in Amerika. De frontvrouw. Op het gebied van de bluesmuziek. Wij bezochten het graf van haar in Walls. En dat ligt net ten zuiden van Memphis. Harry's Blues, The Way Up North, weer vandaag maakt door onze technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Bedankt aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Tot volgende week.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een compositie van Harry Musquet en Herman Brood uit 1967. En in die jaren wilden de radiostations nog korte singles. En ze werden door QB en de Blizzards op hun wenken bediend. Want het was een hit van 1 minuut en 51 seconden. Another day, another road.

QB in the Blizzards, Another Day, Another Road. Dave Keller uit Boston werd geïnspireerd door Mighty Sam McLean, Ronnie Earl en Robert Ward. Dit komt van het album Play for Love, opgenomen in de Sugar Shed Studio in New Hampshire met toetsenist Ira Friedman. Dave Keller, I Was No Angel.

Dave Keller, I Was No Angel. Het komt van het album Milligan Vaughan Project met blueszanger Melford Milligan en gitarist Tyrone Vaughan. En dat is de zoon van bluesgitarist Jimmy Vaughan. En de tweede gitarist die meedoet is David Grissom. Het nummer is geschreven door Buddy Guy. Melford Milligan en Tyrone Vaughan, Leave My Girl Alone.

Melford Milligan and Tyrone Thorne, Leave My Girl Alone. Cas Lux en Jan Akkerman werden samengegooid in de band Brainbox. Dit komt van het album Eli, opgenomen in de Soundpoest Studios in Blaricum, met organist Rick van der Linden en drummer Pierre van der Linden. En de achtergrondzangeressen Margriet Eshuis, Maggie McNeil en Patricia Pai. Ze componeerden het titelnummer samen, Cas Lux en Jan Akkerman. Eli.

0: change every now and then.
1: Cas Lux en Jan Akkerman, Eli. Colin James was een blueszanger uit Vancouver, Canada. En hij nam zijn album Chasing the Sun op in Nashville, Tennessee, met de eveneens Canadese producer en gitarist Colin Linden en de gasten Lucinda Williams en Charlie Musselwhite. Colin James. How it feels to be loved.

Colin James, How It Feels To Be Loved. Tutu Jones, dat is een bluesgitarist uit Dallas, Texas. Het komt van zijn album Blue Texas Soul. En hij coverde een hit van zijn held en voorbeeld Freddie King. En ook de Memphis Horns zijn van de partij. Saxofonist Andrew Love en trompetist Wayne Jackson. Tutu Jones, Have You Ever Loved A Woman?

Little Jones, Have You Ever Loved a Woman? Chris Farlow, dat is een Engelse blueszanger. Hij nam zijn album The Voice op met gitarist Clem Clemson. En dat is de gitarist uit zijn voormalige begeleidingsband The Thunderbirds. En de tweede gitarist is Norman Beaker. En Chris Farlow is de voormalige zanger van Colosseum en Atomic Rooster. Chris Farlow, Borderline Blues.